0: is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

een sirene, dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: I got

0: Yeah.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal, waarna er rook vrij kwam. En er is minder blauwalg te zien op de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden, blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
7: Goedemorgen, we hebben gezellig.
1: Goedemorgen.
7: Goedemorgen jullie.
1: Fijn dat je er bent.
7: Twee vakantieonderwerpjes, is dat niet mooi? Zo meer.
1: Hoe is het
7: vakantie
1: met je? Dat wil ik eerst even weten.
7: Oh, nou, die nachten, sorry hoor, maar...
1: Afgelopen nacht was heerlijk koel.
7: Ja, en toch?
1: Ja, ik heb alles opengezet en we slapen beneden. We hebben die grote openslaande tuindeuren. Dus helemaal opengezet, was heerlijk koel.
7: Ach, ja. Jaloers op je.
1: Ja?
7: Ik kreeg het niet goed koel.
1: Oh, jammer.
7: Ik had nog warmte in mijn lijf, gewoon van de dag daarvoor. Ik kon er niks aan doen, maar ik... Ach, wij redden ons wel.
1: Zometeen in het nieuws.
7: Ja,
1: dat hebben we.
7: Twee leuke vakantieonderwerpen. Ten eerste de inspectie van die randmeren om te kijken of daar blauwalg in zit. Ja, ik dacht in al mijn onschuld, ja, dat doen ze met een bootje.
1: Maar nee, doen ze al lang niet meer met een bootje.
7: Met een vliegtuig?
1: Ja, dat doen ze al een tijdje.
7: Oh,
1: jazeker.
7: Ja. Ik heb er nooit last van, dus dan denk
1: dat is, dat is mooi efficiënt natuurlijk.
7: Ja, dat is mooi efficiënt. En zometeen een gesprek met de piloot, wat hij zag.
1: En de ouderwetse sleurhut is weer helemaal in. Veel populairder dan de camper.
7: Oh ja.
1: Jazwel, zometeen hoor je mensen die helemaal fan zijn van de caravan. En ook een verkoper.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. 7:07 is het op vrijdag de 31ste juli. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Rijkswaterstaat vliegt deze zomer elke donderdag boven de Rondmeren. Dit om te kijken hoe het staat met de blauwalgen. En ook gisteren was er een vlucht.
0: Ja, daarbij viel op dat er minder blauwalgen is dan een paar weken geleden. Arjen Pongers van Rijkswaterstaat voerde de inspectievlucht van 381 kilometer uit.
2: Nou, we zijn dus nu vertrokken vanaf Teuge. En dan beginnen wij altijd bij de Bremerbergse hoek op het Veluwemeer. Dus waar, net waar de Veluwemeer de overgang van het smalle naar het brede gedeelte. En dan gaan we dus vanaf daar richting Harderwijk. Harderwijk en richting Nijkerk. En dan Nijkerk richting Huizen, Almere, Amsterdam, Eiburg. En dan vliegen we dus richting langs de Noord-Hollandse Waterlandse kust naar Hoorn. En van Hoorn gaan we dan naar Medemblik. Medemblik, Enkhuizen. Enkhuizen, Lelystad. Lelystad, Urk. En dan gaan we over het Ketelmeer. En dan maken we de keuze van gaan we naar het Reverdiep of gaan we naar het Zwarte Water. En vandaag zijn we naar het Zwarte Meer geweest. En dan via het Zwarte Water weer terug. En dan over de IJssel, langs de IJssel weer terug hier naar Teuge.
3: En dat is 380 kilometer, geloof ik, hè?
2: Ja. Ja.
3: Constant met de blik naar buiten vanuit het vliegtuig. Kijkend naar wat?
2: Naar met name drijflagen, blauwalgen. En die kun je dus vanuit de lucht heel goed onderscheiden, omdat die fluoriserend groen zijn. En die hebben ook een hele mooie grens. En dan begrenzing zeg maar in het water. Dus dan zie je gewoon echt het donkere van het water, zeg maar bruin-blauw. En dan echt die groene, die felle fluoriserende groene kleur.
3: Maar kijken naar de randmeren bij Flevoland. Ja. Wat is jullie conclusie?
2: Nou, vandaag vond ik het opvallend minder een afname van de blauwalgen ten opzichte van vorige week. En de afgelopen weken eigenlijk. Begin juli was het natuurlijk met die hele erge hitte. Was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name de zuidelijke, eigenlijk met name het gebied is met name de zuidelijke randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. En dus daar zaten ze dan eigenlijk aan de oude landkust, zeg maar. Dus bij Spakenburg en bij Huizen. En dus daar meer. En nu was dus, zeg maar, er waren nog een paar kleine strookjes te zien. Omdat het dus nu weer zuidwestenwind is. Dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus nou, en zitten nou in de polderzijde. Dus met name bij de Eemhof, bij de strandjes en bij Almere Strand.
3: Maar het is dus minder dan vorige week. Ja. Hoe verklaart u dat?
2: Dat heeft met name te maken voor even weer wat wind. En dat heeft ook heel erg met de voeding te maken in het water. Dus het is natuurlijk een pionier. Mensen zeggen zelfs, want het heet een alg, maar het is eigenlijk een bacterie. Het is een van de oervormen van leven op aarde, zeg maar. De blauwalg. En dus daarom is het ook van, ja, als het moment dat er voedingsstoffen zijn, dan kan die. En dan krijg je ook een explosie van groei. En inderdaad warm water. En die meststoffen en zon.
3: Dus dat die hele warme temperaturen van enkele weken geleden, die zijn van invloed. Maar ook deze dagen zijn natuurlijk weer warm. Ja. Dus het kan morgen zomaar weer anders zijn.
2: Ja, maar ik denk dat die voedingsstoffen nu toch een beetje op beginnen te raken in het water. Ja, en dan is die kans op, dan kunnen ze niet zo hard meer groeien en zo sterk meer groeien. Dus dan krijg je ook minder drijflagen. Ja.
3: Toch waarschuwt het waterschap Zuiderzeeland juist nog weer deze dagen voor blauwalg. Ja. Met name op de zwemstrandjes natuurlijk. Ja. Is dat dan gezien wat u ziet overbodig?
2: Nee, is niet, zeker niet overbodig. Nee, want het is altijd. Dus de zwemstrandjes zijn altijd de ondiepe zones. De ondiepe zones, daar is het warme water. Ja, en daar zit, en dat is ook de overgang verbinden van water naar land, zeg maar de overgang. Ja, en daar zitten dus juist altijd die blauwalgen. Dat is heel vervelend voor de zwemmers, maar ja, dat is niet anders.
3: Rijkswaterstaat doet deze vluchten dus in de zomer elke week?
2: Ja, dus in juli en augustus, elke donderdag, dan vliegen we. En dan breng ik dus vanmiddag ga ik de foto's verwerken. En ik kan ook dus helemaal de GPS-posities aan de foto's toevoegen. Dus dan kunnen mijn collega's navliegen. En dan kunnen ze eventueel nog bekijken of ze nog een herbemonstering uitvoeren op vrijdag. Omdat er toch de meeste mensen toch in het weekend zwemmen. En op deze manier hebben we dan voor de donderdag gekozen.
3: Ja, dus volgende week donderdag zijn jullie hier weer?
2: Ja, dan zijn we er weer. Ja.
1: Arjan Pongers was dat van Rijkswaterstaat. Verslaggever Richard Schuurman die sprak met hem.

0: Love is all, Roger Glover and Friends. 17 minuten over 6. Je hoort ook nog Alex Warren, Fever Dream bij Flevoland is wakker.
1: Waar caravans in de coronatijd populair waren, lijken nu caravans. Nee, waar, moet ik goed zeggen. Waar...
0: Eerst waren de campers populair.
1: In de coronatijd.
0: Ja.
1: Maar nu zijn de caravans aan een opmars bezig. Volgens de brancheorganisatie is de verkoop van caravans in de eerste helft van het jaar met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, de recente verdubbeling van de wegenbelasting voor campers, nou, die zal daarbij vast en zeker meespelen. Maar de caravan heeft volgens kampeerliefhebbers nog veel meer voordelen. Het verslag is van Roger Dankerlui.
2: Wij komen uit Maastricht, uit het diepe zuiden. Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar ja, het water en alles en de omgeving en de architectuur in de stad, dat vinden, ja, is helemaal geweldig.
3: Genieten op camping Waterhout in Almere en de keuze voor een caravan in plaats van een camper was een weloverwogen besluit.
2: We hebben de voor- en tegens tegen elkaar afgestreept. En wij vinden het toch wel fijn als we een stad willen gaan bezoeken, dat we dan met onze auto kunnen gaan. Ook hebben we in het verleden al gemerkt dat we doktersbezoek helaas moesten doen in het buitenland. En dan is het toch wel handig als je met de auto eventjes van de camping af kunt gaan. En je hoeft dan ook niet alles weer los te maken. We kunnen het goed vergelijken, want we hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika. En in Amerika. Dus we kunnen het ook heel goed vergelijken eigenlijk. Waarom dit voor ons hier in Europa wel het fijnste is met een caravan. Ja, je bent toch net iets vrijer.
3: Caravanverkoper Daan Sikkes uit Almere merkt wel degelijk een stijging van de verkoop.
4: Nederland is echt een kampeerland. We houden van camperen, van caravannen. Ook met de tent en de vouwwagen natuurlijk. Maar de caravan, ja, zien we echt wel, ja, biedt heel veel uitkomst voor. En we zien ook met name voor jonge gezinnen. Dus die ook de overstap maken van verre reizen of luxe vakanties. In plaats van een huisje ergens te huren. Fijn vinden om met hun eigen kampeermiddel op reis te kunnen gaan. En wat meer rond te kunnen trekken.
2: Het viel ons op toen we onderweg waren van Maastricht hier naartoe. Dat we hier weer veel meer caravans zagen. Ja, ja, dus echt opvallend dat Nederland een caravanland is. Ja, dat klopt.
4: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus ook mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien een hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch levelsysteem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte, compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen. Of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep. Voor, ja, kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.
1: Caravanverkoper Daan Sikkens was dat als laatste uit Almere.

0: De Shivers van Ed Sheeran. Berichten uit binnen- en buitenland.
1: De lage waterstanden die leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. Dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
2: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
3: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
2: Klopt, wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
1: Ja, gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Er is officieel een watertekort nu in Nederland. Nou, je hoorde die schipper al zeggen, de vracht wordt duurder, maar dat geldt natuurlijk ook voor vloeibare stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, daar is die.
0: Juist, gewoon elektrisch rijden. Dan heb je daar geen problemen meer mee. De Amerikaanse president Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Het akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht dan de vrede gaat bewaken. Maar er is nog heel veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: Nou, Hamas en ontwapenen, sinds wanneer gaat dat samen?
1: Nou,
0: zou me even verbazen. Maar goed, we gaan het afwachten. Het zou fantastisch zijn.
1: Ja. We hebben al in heel veel media kennis kunnen nemen van Nederlandse wijnboeren die tevreden zijn met het warme weer. Die hebben goede oogst, goede druiven. Telegraaf is nu ook zover dat ze dat verhaal prominent op de voorpagina hebben gezet.
0: Oh, met, nu pas?
1: Ja.
0: Oh, is een beetje laat.
1: Maar wel een leuke allitererende kop erbij.
0: Uiteraard.
1: Niet puffen, maar proosten.
0: Ja, kijk. Ze hebben aparte koppenmakers, hè, bij die krant.
1: Hij is mooi, hè.
0: De Volkskrant kopt vakantiehuis in de uitverkoop. Een record aantal vakantiehuizen staat te koop. Omdat de belasting in 5 jaar tijd ongeveer is verviervoudigd. Dus ja, dan wil je wel van je vakantiehuisje af natuurlijk. Het Zeeuwse Katzandbad telt inmiddels meer te koopborden dan strandstoelen. Niet alleen bij, die vond ik ook wel grappig. Niet alleen bij exclusieve appartementen met zeezicht, maar ook bij woningen die al generaties in de familie zijn. Dat lijkt me dan toch wel weer een beetje jammer.
1: Dat is jammer natuurlijk. Ja. Aan de andere kant is het zo dat die dorpen in westelijke Zeeuw-Vlaanderen, was laatst een documentaire op televisie, er zijn in de winter heel weinig mensen om het leven, het verenigingsleven en een brandweerkorps allemaal in stand te houden. Die staan dan leeg, dus dat is ook weer minder natuurlijk. Ik ga even door de voorpagina van de Telegraaf. Ook weer een typisch vakantieverhaaltje. Topdrukte, ANWB in de alarmcentrale. Ja, morgen is het Zwarte Zaterdag, dus je kunt erop wachten. Daar is ook soort bericht.
0: Ik geloof dat die krant geen nieuws heeft vandaag.
1: Serieus. Krijgen hulp bij vertrek, kan ik nog even melden.
0: Dus, kijk eens aan. Het Algemeen Dagblad schrijft op de voorpagina nog dat meer fietsers gewond raken bij eenzijdige ongelukken. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal waarna een rookpluim opsteeg. In de directe omgeving was ook een chemische geur te ruiken. De brandweer heeft de container geblust. De inhoud van de container is in het water gedompeld. Er is minder blauwalg te zien op de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden, blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat. Door meer wind en minder voedingsstoffen in het water neemt de groei van de blauwalg af. Arjen Pongers van Rijkswaterstaat.
2: Begin juli was het natuurlijk met die hele erge hitte, was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name de eigenlijk met name het gebied is met name de zuidelijke randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. Maar omdat het dus nu weer zuidwestenwind is, dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus zitten nu in de polderzijde.
1: Ja, dat zijn dus minder drijflagen geworden. Twee automobilisten zijn gisteren gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Gooiseweg met de Ganzenweg bij Zeewolde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Door de aanrijding waren meerdere afslagen op de kruising tijdelijk afgesloten. En de tientallen dode karpers in recreatiegebied Wellewaard bij Emmeloord zijn doodgegaan aan het CEV-virus. Dat is alleen gevaarlijk voor karpers en niet voor mensen. Zwemmen blijft volgens de omgevingsdienst veilig, maar bezoekers krijgen het advies dode vissen niet aan te raken en voorlopig niet te vissen in de Wellewaard. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag meest droog in de Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Maar in de loop van de ochtend en in de eerste helft van de middag is lokaal kans op een enkel buitje. Misschien ook met een klap onweer, maar op de meeste plekken verwacht ik alsnog gewoon een droge dag. De zon die schijnt ook vanmiddag geregeld. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 23 of 24 graden bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Morgen staat een droge en zonnige dag op programma. Kan het weer wat warm worden met 24, lokaal misschien 25 graden. En ook zondag, de tweede dag van het weekend, is het gewoon ronduit zonnig en weer wat warmer met een graad of 27. Volgende week, daar kan het wat wisselvalliger gaan worden. Zeker vanaf dinsdag is het geval. En elke bui is inmiddels natuurlijk wel meer dan welkom, want het is echt goed droog aan het worden.
5: Straks 50 jaar Almere met het zoontje van de sigarenboer.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Nou, klappen we er nog een keer in.
1: Ja.
0: Such a shame van Talk Talk. Het is 7 minuten over 6:30.
1: Met die piano.
0: Het loopt altijd goed af.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten we met de mensen van het eerste uur.
0: Ja, de vader van Joeri Dijkstra kwam helemaal in het begin naar Almere Haven om daar een tabakswinkel te beginnen. En Joeri was toen 2 jaar.
2: Mijn vader en mijn moeder hadden de eerste stenen winkel van Almere als zeg maar echt geopend. Daarvoor waren het zeg maar de barakken en de houten keten waarin vandaan verkocht wordt. Dus de supermarkten, de Jacques Hermans toen. En de slager en de melkboer, de poelier. Ja.
3: Waarom ging je ouders naar Almere?
2: Mijn opa die had een sigarenwinkel in Amsterdam. En er was in die tijd een MKB-fonds wat heel erg supportte om in Almere een winkel te openen. En daar zat een extra ondersteuning bij voor tabak, voor een sigarenwinkel.
3: En je ouders dachten, dat gaan wij doen. Wij gaan naar die nieuwe plek. En...
2: Ja, nou ja, mijn opa die zei, je moet naar Almere gaan en daar een tabakswinkel openen. Een sigarenwinkel, zoals we het nu noemen, met staatsloten en de boekjes en dat soort dingen.
3: Je hebt dus opgegroeid in Haven. Wat weet je daar nog van?
2: Oh, nog heel veel. Ja, dat was geweldig. Er werd overal gebouwd, dus je kon overal ravotten en rondlopen. En in ieder geval zorgen dat Willem, de hoofdagentje, niet in de gaten had dat je weer wat had gedaan wat hij mocht.
3: Ja, want het was natuurlijk één grote zandvlakte.
2: Zandvlakte.
3: Een heel stad, dat was natuurlijk helemaal niks.
2: Nee, ik weet nog heel goed dat er meer gronden er niet stond. En dan kon je bij ons uit de winkel kon je het werk.

0: aan de Hollandse brug kon je zien.
1: Ja?
0: Ja. Het is bizar om over te hebben, maar dat was toen, ja.
1: Maar je hebt ook later natuurlijk de stad zien ontwikkelen. Je hebt heel, ja, dit, hè?
0: Ja.
1: Heb je ooit beseft hoe bijzonder dat is eigenlijk? Dat je daar
0: dagelijks.
1: Dan...
0: Dagelijks.
1: Ja?
0: Ja, ja, ik woon vlakbij in Parkwijk. We hebben heel lang in de haven gewoond. Toen zijn we in Filmwijk terechtgekomen. En ik woon nu met de familie in Parkwijk. Ik kan nog dagelijks op de fiets, doe alles op de fiets in Almere. Op de fiets hier naartoe rijden, over een fietspad heen rijden en denk het is zo'n bijzondere stad om in te wonen. Omdat alles is onder, ja, eigenlijk onder handbereik. Hè? Alles is, mijn dagelijks heen en weer rijden naar mijn werk is 2,8 kilometer heen en 2,8 kilometer terug. En je rijdt zo het groen in. Je bent zo in de stad, je bent zo in het groen, je bent zo bij de supermarkt. Je bent, mijn kinderen die studeren allebei in Amsterdam. Nou, we wonen vlakbij Parkwijk. Die zijn in 35 minuten in Amsterdam met de trein. Het is zo'n bijzonder, ik noem het nog steeds een dorp.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Want voor jou was het natuurlijk het begin helemaal een dorp, zeg maar. Maar voor jou voelt het eigenlijk nog steeds als een dorp. Of,
0: Het grappige is dat heel veel mensen in de stad leven. Mm-hmm. Maar omdat je hier zo lang woont, ken je zoveel mensen. En door die connectie die ik nog steeds met heel veel mensen heb, voelt het nog steeds als een dorp. Omdat je nog steeds mensen tegenkomt. Ik zit hier regelmatig buiten. En eigenlijk alle mensen die hier langer wonen, ja, die ken ik gewoon al 30, 35, 40 jaar.
1: Ja, je bent echt wel fan, hè, van Almere, zoals je praat ook.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Terwijl vaak toch het beeld van zeker van onze leeftijd,
0: ja,
1: van buitenaf, dan ja, naar Almere.
0: Ja, lekker wegblijven.
1: Ja.
0: Ja.
2: En Joeri, die zit er lekker. Joeri heeft de zaak overgenomen inmiddels. De winkel is verhuisd en flink veranderd, maar bestaat dus nog steeds. En dat was de laatste aflevering van de zomerserie over 50 jaar Almere. Ja, heb je er eentje gemist? Dan kun je terugkijken natuurlijk op omroepflevoland.nl.
3: Ja, en dan hebben we volgende week weer een nieuwe serie. Come on.

0: Zoo van Shakira, 6:15 is het. Zometeen zaken gisteravond op radio en tv.
1: Als een apparaat stuk is, wat doe je dan?
0: Dan gooi je het weg, koop je nieuwe.
1: Of repareren.
0: Maar dat kan ook.
1: Soldeerbout erbij. Ik probeer het altijd even. Maar ja.
0: Heb jij die, een soldeerbout?
1: Ja, wel twee.
0: Oh, dan kan ik er dus een van je lenen. Kijk, dat is mooi. Ik heb niet zo'n ding.
1: Oh.
0: Hansen is dit. Mbop. Yeah.

0: Ja, daar is Jong inmiddels ook al vanaf, van Hansen.
1: Ja.
0: 13 minuten voor 7 is het. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Begin op de radio, het oog op morgen. Daar ging het over apparaten repareren. Vandaag gaat de Europese wetgeving in die het vervangen van onderdelen aantrekkelijker moet maken dan meteen maar iets nieuws kopen. Een goede eerste stap volgens Rut Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag. Want nu overwegen weinig mensen om hun spullen te repareren.
2: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
0: Nou, vooral die kosten, hè. Ik had een keer kapotte stofzuiger.
1: Ja.
0: En dan ga je vragen, goh, kan die nog gemaakt worden? Ja, mevrouw, dat kan, maar u kunt beter een nieuwe kopen, want dat is uiteindelijk goedkoper.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet oké, natuurlijk.
1: Ja. Maar ik ken een mielenmannetje. Oh, nu noem ik een werk, sorry, maar zo wordt hij genoemd. En die heeft een schuur vol en die doet het als hobby.
0: Ja, kijk,
1: dus
0: dat scheelt.
1: Dus ja, als je zulke soort mensen kent, dan scheelt dat weer. Maar bij Fairphone bijvoorbeeld hebben ze dat repareren makkelijk gemaakt, vertelt Oscar Visser van het bedrijf.
3: Zoals een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. Het heeft dus te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kunt herinneren van vroeger dat er merken waren, de eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. Met name denk ik door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien. En die omzet genereer je door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan?
0: Ja, dan verdien je natuurlijk niet genoeg.
1: Zo eentje heb ik ook gehad. Het was echt heel makkelijk. Ik had een schroevendraaierset van de kermis. En daar kon ik hem mee over.
0: Van de kermis?
1: Ja, echt.
0: Hoe kom jij nou weer aan een schroevendraaierset van de kermis? Hoe kom jij daaraan?
1: Bij het schieten. En dan
0: serieus?
1: Een prijsje kiezen. Ja, en dan is een
0: rijtje. Had ik nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
1: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Heb je dat echt gedaan?
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ja, jaren. En het doet er nog steeds.
0: Okay.
1: En dan kon ik ook zo'n Fairphone mee open krijgen. En weer dicht.
0: Ja, maar goed. Dat is tegenwoordig dus niet meer mogelijk om dat zelf een beetje te doen.
1: Nee.
0: We gaan naar Goedenavond Nederland. Daar was aandacht voor het vuurwerkverbod. Dat gaat morgen in. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem ging in debat met Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BBB. De burgemeester die is opgelucht dat het verbod er is.
4: Wij zijn blij met dit landelijke verbod, waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden. En waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan
5: geven. Ja, en die gaat
4: dan wordt het
5: niet
4: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren voordat we dat vuurwerk langzaam maar zeker teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken door met allerlei vergunningen te zeggen van, nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
0: Voor de burgemeester van Haarlem is het belangrijk dat de druk op handhaving verlicht wordt. Caroline van der Plas van de BBB ziet het verbod vooral als een straf voor de burger die geen siervuurwerk meer mag afsteken.
6: Wat er nu wordt gezegd is van, we gaan het gewone vuurwerk, die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd van, nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren. Maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden, dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niet aan voldaan.
1: In de NPO-doc, die heet Tammy zoekt een vriendinnetje, begint Tammy schoots haar zoektocht naar een relatie. Als jonge transvrouw vraagt ze zich af of dat wel voor haar is weggelegd. Met alle vooroordelen over transmensen.
7: Ik hoef helemaal niet bijzonder of speciaal te zijn. Ik hoef helemaal geen hele knappe man. Ik wil gewoon een simpele man die gewoon een beetje rustig is. Hij hoeft niet rijk te zijn. Hij hoeft ook niet heel slim te zijn. Alleen, er zijn ook gewoon mannen die ik. Ik stel mezelf nooit de vraag, vind ik jou ook echt leuk als persoon? Het is meer zorg dat hij bij je blijft.
0: Oh, ja, dat is niet een goed uitgangspunt. Iemand, ja, je begint toch mee of iemand leuk is.
1: Ja.
0: Dat lijkt mij.
1: Tammy gaat in gesprek met anderen over het daten als transvrouw. Zo spreekt ze Joppe, die een heel andere kijk heeft op de liefde.
8: Ik kan het niet zo heel goed uitleggen, maar op de een of andere manier kwam ik er in Amsterdam ook wel heel erg met het idee in van, oké, Amsterdam is voor mij heel erg de plek van, hier kun je gewoon, hier is iedereen wie die wil zijn en hier is voor iedereen wel wat. Ik ben leuk genoeg dat er iemand mij leuk vindt.
1: Na verschillende gesprekken is Tammy's houding tegenover het daten en zichzelf veranderd.
5: Ik denk gewoon dat als je dat het eerst ook een ding was van, oh ja, dan ben je compleet of zo. En dat als je gewoon wat meer vertrouwt, want ik weet dat het goed zit. Ik ben vrouw genoeg, ik ben goed genoeg. En dat is een heel ander vertrekpunt, denk ik, dan waarmee ik begon.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal waarna er rook vrij kwam. Praten we straks over met de brandweer. En er is minder blauwalg te zien op de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden. Blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat.
4: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
10: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
9: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
11: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
9: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Moet je luisteren, Jolien. Dit lijkt me nou een mooie baan bij Rijkswaterstaat. Met een vliegtuig boven de randmeren vliegen en dan kijken of er blauwalg is en dat fotograferen.
13: Onze collega Arnoud, die kan dat doen.
12: Die heeft een vliegbrevet gehad.
13: Ja.
12: Oké.
13: Zou bij jou, heel eerlijk, zou ik niet zo snel instappen.
12: Nee, maar ik heb vliegtuig. Ook nog nooit achter zo'n ding.
13: Daarom,
12: maar het lijkt me wel een prachtige baan. Nou, ja. Straks hoor je van de man die dat allemaal mag doen. Hoe het staat met de hoeveelheid blauwalg.
13: En de ouderwetse sleurhut is weer helemaal hip. Populairder zelfs dan de camper. Straks fans van de caravan en een Almeerse verkoper.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: No Worries van Simon Webb, 7:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Rijkswaterstaat die vliegt deze zomer elke donderdag boven de randmeren om te kijken hoe het staat met de blauwalg. Ook gisteren was er zo'n vlucht.
0: Ja, en daarbij viel op dat er minder blauwalg is dan een paar weken geleden. Arjen Pongers van Rijkswaterstaat die voerde de inspectievlucht uit van 381 kilometer.
2: Nou, we zijn dus nu vertrokken vanaf Teugen. En dan beginnen we altijd bij de Bremerbergse hoek op het Veluwemeer. Dus waar, net waar de Veluwemeer de overgang van het smalle naar het brede gedeelte. En dan gaan we dus vanaf daar richting Harderwijk. Harderwijk en richting Nijkerk. En dan Nijkerk richting Huizen, Almere, Amsterdam, Eiburg. En dan vliegen we dus richting langs de Noord-Hollandse Waterlandse kust naar Hoorn. En van Hoorn gaan we dan naar Medemblik. Medemblik, Enkhuizen. Enkhuizen, Lelystad. Lelystad, Urk. En dan gaan we over het Ketelmeer. En dan maken we de keuze van gaan we naar het Reveriep of gaan we naar het Zwarte Water. En vandaag zijn we naar het Zwarte Meer geweest. En dan via het Zwarte Water weer terug. En dan over de IJssel, langs de IJssel weer terug hier naar Teugen.
3: En dat is 380 kilometer, geloof ik, hè?
2: Ja. Ja.
3: Constant met de blik naar buiten vanuit het vliegtuig. Kijkend naar wat?
2: Naar met name drijflagen, blauwalgen. En die kun je dus vanuit de lucht heel goed onderscheiden, omdat die fluoriserend groen zijn. En die hebben ook een hele mooie grens. En dan begrenzing zeg maar in het water. Dus dan zie je gewoon echt het donkere van het water, zeg maar bruin-blauw. En dan echt die groene, die felle fluoriserende groene kleur.
3: Maar kijken naar de randmeren bij Flevoland. Ja. Wat is jullie conclusie?
2: Nou, vandaag vond ik het opvallend minder een afname van de blauwalgen ten opzichte van vorige week. En de afgelopen weken eigenlijk. Begin juli was natuurlijk met die hele erge hitte, was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name het gebied is met name de zuidelijke randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. En dus daar zaten ze dan eigenlijk aan de oude landkust, zeg maar. Dus bij Spakenburg en bij Huizen. En dus daar meer. En nu was dus, zeg maar, er waren nog een paar kleine strookjes te zien. Omdat het dus nu weer zuidwestenwind is. Dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus nou, en zitten nou in de polderzijde. Dus met name bij de Eemhof, bij de strandjes en bij Almere Strand.
3: Maar het is dus minder dan vorige week. Ja. Hoe verklaart u dat?
2: Dat heeft met name te maken voor even weer wat wind. En het heeft ook heel erg met de voeding te maken in het water. Dus het is natuurlijk een pionier. Mensen zeggen zelfs, want het heet een alg, maar het is eigenlijk een bacterie. Het is een van de oervormen van leven op aarde, zeg maar. De blauwalg. En dus daarom is het ook van, ja, als het moment dat er voedingsstoffen zijn, dan kan die. En dan krijg je ook een explosie van groei. En inderdaad warm water. En die meststoffen en zon.
3: Dus die hele warme temperaturen van enkele weken geleden, die zijn van invloed. Maar ook deze dagen zijn natuurlijk weer warm. Dus het kan morgen zomaar weer anders zijn.
2: Ja, maar ik denk dat die voedingsstoffen nu toch een beetje op beginnen te raken in het water. Ja, en dan is die kans, dan kunnen ze niet zo hard meer groeien. En zo sterk meer groeien. Dus dan krijg je ook minder drijflagen. Ja.
3: Toch waarschuwt het waterschap Zuiderzeeland juist nog weer deze dagen voor blauwalg. Ja. Met name op de zwemstrandjes natuurlijk. Ja. Is dat dan gezien wat u ziet overbodig?
2: Nee, is zeker niet overbodig. Nee, want het is altijd. Dus de zwemstrandjes zijn altijd de ondiepe zones. De ondiepe zones, daar is het warme water. Ja, en daar zit, en dat is ook de overgang verbinden van water naar land, zeg maar de overgang. Ja, en daar zitten dus juist altijd die blauwalgen. Dat is heel vervelend voor de zwemmers, maar ja, dat is niet anders.
3: Rijkswaterstaat doet deze vluchten dus in de zomer elke week?
2: Ja, dus in juli en augustus, elke donderdag, dan vliegen we. En dan breng ik dus vanmiddag, ga ik de foto's verwerken. En ik kan ook dus, zeg maar, de GPS-posities aan de foto's toevoegen. Dus dan kunnen mijn collega's navliegen. En dan kunnen ze eventueel nog bekijken of ze nog een herbemonstering uitvoeren op vrijdag. Omdat er toch de meeste mensen toch in het weekend zwemmen. En op deze manier hebben we voor de donderdag gekozen.
3: Ja, dus volgende week donderdag zijn jullie hier weer?
2: Ja, dan zijn we er weer. Ja.
1: En hij ook, Harry en Ponger van Rijkswaterstaat. Verslaggever Richard Schuurman, die sprak met hem.

0: Dark Before the Dawn van Somjeu. Begin volgend jaar, dan staan ze in de Ziggo Dome. Dus nou ja, moet je nog eventjes geduld hebben. Het is 7:15, dan het is tijd wel voor het weer.
1: Met Johnny Wilmsen van Weerplaza. Goedemorgen, Johnny.
2: Goedemorgen.
1: Jolien had in Noordoostpolder een beetje heilige toestanden om zich heen. Ik in Oostelijk Flevoland niet. Zijn dat een beetje de verschillen?
2: Ja, klopt. Het is momenteel inderdaad ook nog zo dat het voor een Noordoostpolder een beetje nevelig heilig is. Verdere wolkenvelden. Nog een af en toe zon. En de temperatuur is nu een graad of 18. Komt geleidelijk een beetje bij. En verder zitten er wat buien op de Noordzee. Momenteel ook al bijvoorbeeld boven de Wadden. En die komen ook wel naderbij. En eind van de ochtend en vooral begin van de middag is er een kans op een bui. Kans in de Noordoostpolder iets groter dan in het zuiden van de provincie. En vanmiddag wordt het ongeveer 22, 23 graden. In de loop van de middag draait de wind van zuidwest naar noordwest en trekt wat aan. En dan levert de temperatuur weer een graadje in.
0: Oh, ik vond het afgelopen nacht, om daar nog even op terug te komen, Johnny. Ik vond het wel heerlijk hoor. Echt lekker afgekoeld.
2: Ja, komende nacht wordt het nog een stuk kouder.
0: Oh, fijn. Ja, heerlijk.
2: Halverwege de avond is het een graad of 19. Dan nog met flink wat zon. En dan vannacht gaan we naar 12. Dus best wel een cool dagje.
0: Ja. Kijk, beter.
1: Dekertje. En dan is het alweer weekend, Johnny. Vertel.
2: Het wordt een heel mooi weekend. Oh. Morgen veel zonneschijn. En zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En een graad of 24 in de middag. Dus heerlijk doelweer. Smeer je wel in. Zonkracht 6 midden op de dag. Ook al is het maar 24 graden. En zondag komt daar 1 of 2 graden bij. Dus 25 of 26 zondagmiddag. En dan ook volop zon.
0: Kijk, goh, weet je wie er het water op gaat dit weekend?
1: Weet je wie er naar de camping gaat dit weekend?
0: En jij, Johnny?
2: Verjaardag van mijn zoon in de tuin.
0: Ja, oh, oké. Hoe oud wordt hij?
2: 12.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, alvast van harte.
2: Ja, dank je.
0: En dat wordt een mooi tuinfeest.
1: Zeker.
2: Ja, zeker. Ja, ideaal weer. Ja. Ja,
1: en dan iets van de nieuwe week, nieuwe vakantieweek voor heel veel mensen.
2: Warmer. Maandag gaan we naar 29 graden. Veel zon, later op de dag misschien een bui, dus eind van de dag. En anders dan volgt die wel op dinsdag. Ja. En dan in de loop van de week leven we weer wat in. En temperatuur komen uit rond 25 graden. Dus echt zomerweer zonder extreme hitte. Al is het maandag gaan we wel in de buurt van de 30 uitkomen. Ja, ja. Soms een bui, maar ook elke dag veel zonneschijn.
0: Oké. En Johnny, voor dit weekend voor jou, dan wordt het ijstaart, hè? Dan.
1: Oh ja,
2: in ieder geval ijsjes en barbecue, denk ik.
0: Nou, goede combi. Johnny, dankjewel, hè.
2: Hoi.
0: Hoi.
1: Waar campers in de coronatijd populair waren, lijken nu caravans aan een opmars bezig. Volgens de brancheorganisatie is de verkoop van caravans in het eerste half van dit jaar met 10% gestegen. En dat meten ze dan ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, de recente verdubbeling van de wegenbelasting voor campers, nou, die zal daarbij zeker een rol spelen. Maar de caravan heeft volgens kampeerliefhebbers nog veel meer voordelen. Het verslag is van Roger Dankerlui.
3: Wij komen uit Maastricht, uit het diepe zuiden. Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar het water en alles en de omgeving en de architectuur in de stad, dat vinden is helemaal geweldig.
4: Genieten op camping Waterhout in Almere en de keuze voor een caravan in plaats van een camper was een weloverwogen besluit.
3: We hebben de voor- en tegens tegen elkaar afgestreept. En wij vinden het toch wel fijn als we een stad willen gaan bezoeken, dat we dan met onze auto kunnen gaan. Ook hebben we in het verleden al gemerkt dat we doktersbezoek helaas moesten doen in het buitenland. En dan is het toch wel handig als je met de auto eventjes van de camping af kunt gaan. En je hoeft dan ook niet alles weer los te maken. We kunnen het goed vergelijken, want we hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika. En in Amerika. Dus we kunnen het ook heel goed vergelijken eigenlijk. Waarom dit voor ons hier in Europa wel het fijnste is met een caravan. Ja, je bent toch net iets vrijer.
4: Caravanverkoper Daan Sikkes uit Almere merkt wel degelijk een stijging van de verkoop.
5: Nederland is echt een kampeerland. We houden van camperen, van caravannen. Ook met de tent en de vouwwagen natuurlijk. Maar de caravan zien we echt wel, biedt heel veel uitkomst voor. En we zien ook met name voor jonge gezinnen. Dus die ook de overstap maken van verre reizen of luxe vakanties. In plaats van een huisje ergens te huren. Fijn vinden om met hun eigen kampeermiddel op reis te kunnen gaan. En wat meer rond te kunnen trekken.
3: Het viel ons op toen we onderweg waren van Maastricht hier naartoe. Dat we hier weer veel meer caravans zagen. Ja, dus echt opvallend dat Nederland een caravanland is. Ja, dat klopt.
5: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus ook mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch level systeem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte, compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen. Of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep. Voor kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.
1: En de laatste spreker was caravanverkoper Daan Sikkens uit Almere.
0: Zometeen hebben we berichten uit binnen- en buitenland voor je. Dan gaat het over de binnenvaart. Ja, daar hebben ze problemen vanwege de droogte en de lage waterstand. Dat betekent dat ze de schepen minder zwaar kunnen beladen, inderdaad.
1: Ja.
0: En wat zijn daar dan weer de gevolgen van? En we hebben het verder ook nog over Gaza, hè?
1: Gaza, Ceuta, een beetje buitenland zit er ook allemaal in.
0: Je hoort het zometeen na de muziek van UB40, Red in My Kitchen.

0: Muziek van UB40 hoorde je bij Flevoland is wakker. En dan gaan we naar bericht uit binnen- en buitenland.
1: Het blijft erg onrustig rond de Spaanse enclave Ceuta. Zeker 18 mensen zijn omgekomen die vanuit Marokko zwemmend de oversteek proberen te maken. Duizenden migranten proberen de afgelopen dagen Ceuta te bereiken. Heel veel mensen zijn nog onderweg naar de kust, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Spaanse opvangcentra zijn overdonderd door de massale migratiestroom. Die komt waarschijnlijk door een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat oordeelde dat migranten die zwemmend of met de boot Ceuta bereiken niet zonder procedure mogen worden weggestuurd.
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip, dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
3: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
4: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
3: Klopt, wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Er is officieel een watertekort in Nederland. En dat heeft veel gevolgen.
1: Amerikaanse president Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht daar de vrede gaan bewaken. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt correspondent Sjoerd Dendaas.
5: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
0: FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De Twentenaren verloren van het Hongaarse Ferencváros. Ondanks een mooie kopbal van Fennegorf Hesselink die de 2-2 maakte.
6: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Fennegorf Hesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Fennegorf Hesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
0: Ja, dat is leuk, een mooi doelpunt. Maar die 2-2 was niet genoeg voor FC Twente, want vorige week werd er thuis verloren met 2-1.
1: Dag,
0: Ajax, ja, dat is, dan ben je klaar. Ajax is door naar de derde ronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen opnieuw met 4-1 van het Servische Vojvodina.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal, waarna er een rookpluim opsteeg. In de directe omgeving was ook een chemische geur te ruiken. De brandweer heeft de container geblust en de inhoud van de container is in water gedompeld. Praten we zo meteen over met de woordvoerder van de brandweer. Er is minder blauwalg te zien op de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden. Blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat. Door meer wind en minder voedingsstoffen in het water neemt de groei van de blauwalg af. Arjen Pongers van Rijkswaterstaat.
7: Begin juli was natuurlijk met die hele erge hitte was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name het gebied is met name de zuidelijke randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. Maar omdat het dus nu weer zuidwestenwind is, dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus zitten nou in de polderzijde.
6: Ja, maar het zijn er dus wel minder geworden. Twee automobilisten zijn gisteren gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Gooiseweg met de Ganzenweg bij Zeewolde. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Door de aanrijding waren meerdere afslagen op de kruising tijdelijk afgesloten. En de tientallen dode karpers in recreatiegebied Wellewaard bij Emmeloord zijn doodgegaan aan het CEV-virus. Dat is alleen gevaarlijk voor karpers, niet voor mensen. Maar zwemmen blijft er volgens de omgevingsdienst wel veilig. Maar bezoekers krijgen wel het advies om dode vissen niet aan te raken. En voorlopig ook niet te vissen in de Wellewaard. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het eerst droog met wolkenvelden en af en toe zon. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag is

0: Dan is de Blue Sky van ELO, Electric Light Orchestra.
1: Soms komt een oude slogan van Omroep Flevoland weer eens goed uit. Nieuws dichtbij. Ja, gisteravond rond 7:10 deed in een enorme explosie de ramen van de nieuwsredactie trillen.
0: Ja, op bedrijvenpark Lasserpoort in Lelystad, waar de omroep zit, steeg meteen daarna een rookwolk op. De brandweer spoedde zich naar accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad. Woordvoerder Geert-Jan Veenstra van de brandweer Flevoland, die weet hoe dat afliep. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Meneer Veenstra van de brandweer, goedemorgen. Hallo. Hoort u mij?
2: Nou.
0: Oh, dit is gek. U hoort
2: ik
0: mij
2: hoor
0: niet.
2: Ik hoor helemaal niks.
0: U hoort helemaal niks. Wij horen u wel. We gaan het even op een andere manier proberen. We gaan u eventjes terugbellen. En dan kijken of het wel gaat lukken. En dan doen we gewoon nog eventjes wat muziek.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Ja, we hadden het net over de accu- en batterijinzamelaar van Papersale in Lelystad, waar gisteravond een explosie is geweest. En daar gaan we over praten met de woordvoerder van de brandweer, Geert-Jan Veenstra. Meneer Veenstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk eens aan. Er was dus een luide knal gisteravond. Waardoor werd hij nou precies veroorzaakt?
1: Ja, dat is achteraf lastig te achterhalen. U zegt zelf al opslag van batterijen. Nou, in deze container zaten ook van die klopselbatterijen. En dit soort batterijen heeft de merkwaardig eisen geschapt dat ze geen zuurstof nodig hebben om te kunnen gaan branden. En het vermoeden is, maar dan druk ik me voorzichtig uit, dat zo'n kleine klopcelbatterij een terminal runaway heeft ontwikkeld. Dus dat hij zichzelf gaat ontladen. Dat gaat met heel veel hitte gepaard. En dat hij ook die andere batterij daarin heeft meegenomen. En daardoor zoveel druk heeft kunnen opbouwen. Waardoor die deur uit de container is geblazen.
0: Maar dat kan dus spontaan gebeuren?
1: Dat is het vermoeden. Wat op dit moment het meest denkbaar is. Maar het blijft natuurlijk de oorzaak altijd gissen. Maar omdat we weten dat batterijen, ook van elektrische auto's, geen zuurstof nodig hebben om te kunnen branden, is dit de meest waarschijnlijke optie.
2: Oké, en hoe blus je zoiets?
1: Ja, dat is vervelend. Dat kun je namelijk niet blussen. We blussen over het algemeen met water of met schuim. En dat werkt hier niet. En wat we met auto's doen, waarbij het accupakket brandt of zichzelf weer blijft opwarmen, waardoor je een brand kan krijgen. Ja, die doen we in een grote dompelbak. Daar gooien we vol met water. En dan laten we de batterijen net zo lang afkoelen tot ze geen activiteit meer hebben. En dat hebben we met de laatste container die in de container zat. Dat was een bak van een meter bij een meter. Die hebben we ook in een stalen bak gelegd met heel veel water ondergedompeld. En daarna is het aan de eigenaar om het voor de rest op te ruimen.
0: Oké. Die moet dat dan allemaal weer opruimen, eruit halen enzovoort. Want wat zat er nou precies in die containers? U heeft het over batterijen, maar zaten er ook accu's in?
1: Ja, dat weten we niet. Toen de brand kwam, lag de deksel een paar meter verderop. Dan hebben we natuurlijk onze veiligheidsmarges die we eerst gaan kijken. Jongen, is het voor onze eigen mensen nog wel veilig? Hebben wij de juiste middelen tot onze beschikking? Nou, dat bleek gelukkig zo te zijn. In noodgeval hadden we nog eventueel een backup van een crashtender uit Lelystad Airport. Die hebben ze uit voorzorg geïnformeerd van, joh, mocht het nodig zijn, kunnen we dan ook van jullie materiaal gebruik maken. Dat bleek niet nodig te zijn. Maar we konden met de waterstralen die wij hadden, konden wij de vlammen doven. En toen het inderdaad mogelijk was, hebben we met een vorkheftruck die laatste bak uit de container gereden en in een bak met water gezet.
2: Ja, ja. Zo'n melding, als je naar Van Papersale moet, naar de accu-inzamelaar en batterijverzamelaar. Zijn jullie dan extra attent?
1: Jazeker. Het is natuurlijk een bedrijf dat al langer in Lelystad is gevestigd. Het is ook niet de eerste keer dat we daarvoor meldingen zijn geweest. Dus dat heeft voor ons extra aandacht. We hebben ook aandachtskaarten, dus dat we precies weten bij dit bedrijf wat moeten we doen en wat moeten we niet doen. Vandaar dat we ook gelijk hebben ingezet, jongens, we willen een bedrijfsdeskundige ter plaatse hebben. Onze collega's weten veel, maar we weten van het chemische onvoldoende. En vandaar dat we ook met de bedrijfsdeskundigen een plan van aanpak maken. Jongens, hoe kunnen we dit het beste aanpakken voor ieders veiligheid, maar ook voor de omgeving?
0: Ja, want die knal was dus zo heftig dat het deksel van die container eraf vloog.
1: Nou, het is een stalen zeecontainer, zo leek het een beetje. En die deur die lag inderdaad een paar meter verderop.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja dat schetst maar weer wat dus de gevaren kunnen zijn.
1: Je probeert het en dat heeft het bedrijf wel weer heel goed gedaan. Tussen elke container stond een hele grote zware stenen muur. Dus als de een gaat, heb je niet gelijk de andere te pakken. Dus dat zijn eigenlijk ook veiligheidsvoorschriften die het bedrijf heeft in acht heeft genomen. Ja, dat heeft er zeker in geresulteerd dat het niet verder heeft kunnen ontwikkelen.
2: Gelukkig maar.
0: Dank voor de toelichting.
2: Geert-Jan Veenstra van de brandweer, Flevoland. Ja.
0: Oké, en fijne dag, hè?
1: Dankjewel, doei.
0: Oké, hi.

0: Rather Be Clean Bandit. Het is 8 minuten voor 8.
1: Ja, we gaan eens even kijken wat we gisteravond misschien hebben gemist op radio en tv.
0: Zeker.
1: Twee wetten werden behandeld. Eerst in het Oog op Morgen ging het over apparaten repareren. Vandaag gaat er een Europese wet in die het vervangen van onderdelen aantrekkelijker moet maken dan iets nieuws kopen. Goede stap volgens Rutmugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag. Want ja, nu overwegen weinig mensen om hun spullen te repareren.
2: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
0: Waar kun je toch ook allemaal hoogleraar in zijn, hè? Hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag. Ja. Dat je op een dag wakker wordt en dat je denkt, ja, ik ga hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag worden.
1: Zodat alle consumenten dankzij mijn ontwerpen straks kunnen repareren.
0: Ik vind dat bijzonder.
1: Ja. Bij Fairphone hebben ze dat al begrepen. Dat repareren, dat is makkelijk gemaakt bij die telefoons, vertelt Oscar Visser.
3: Zoals een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in een telefoon heeft kunnen vervangen. Het heeft dus te maken hoe je je telefoon ontwerpt. En je misschien kunt herinneren van vroeger dat er merken waren. De eerste mobiele telefoons waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. Met name denk ik door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien. En die omzet genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan?
0: In Goedenavond Nederland was aandacht voor het vuurwerkverbod. Dat gaat morgen erin. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem die ging in debat met Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid van de BBB. Wiene is opgelucht dat het verbod er is.
4: Wij zijn blij met dit landelijke verbod, waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden. En waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan.
5: Ja, en die gaat
4: dan wordt het
5: niet
4: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren voor dat we dat vuurwerk langzaam maar zeker teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken door met allerlei vergunningen te zeggen van nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
0: Ja, Caroline van der Plas van de BBB ziet het verbod vooral als een straf voor de burger die geen siervuurwerk meer mag afsteken.
6: Wat er nu wordt gezegd is van we gaan het gewone vuurwerk, die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd van nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren. Maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden, dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niets aan voldaan.
1: Het zal mij benieuwen zijn wat ik hoor 31-12 om 12 uur 's nachts.
0: We gaan benieuwen. Dit was gisteravond op radio en tv. En dit is OMD Locomotion.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal, waarna er rook vrij kwam. En er is minder blauwalg te zien in de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden. Dat blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
9: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
7: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
10: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
7: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen, derde en laatste uurtje van Flevoland is wakker. En straks gaan we mee met het vliegtuig voor de wekelijkse blauwalgcontrole. Hoeveel ligt er nog op de randmeren?
7: En we hebben ook de laatste aflevering voor je uit de serie 50 jaar Almere. Zometeen een man die als tweejarige al naar Almere Haven terecht kwam.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: No Mercy van Raccoon, 7:07. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Rijkswaterstaat vliegt deze zomer elk donderdag boven de Randmeren. Dit om te kijken hoe het staat met de blauwalgen. En ook gisteren was er zo'n vlucht.
0: Ja, daarbij viel op dat er minder blauwalg is dan een paar weken geleden. Arjen Ponger van Rijkswaterstaat voerde de inspectievlucht van 381 kilometer uit.
2: Nou, we zijn dus nu vertrokken vanaf Teugen. En dan beginnen we altijd bij de Bremerbergse hoek op het Veluwemeer. Dus waar, net waar de Veluwemeer de overgang van het smalle naar het brede gedeelte. En dan gaan we dus vanaf daar richting Harderwijk. Harderwijk en richting Nijkerk. En dan Nijkerk richting Huizen, Almere, Amsterdam, Eiburg. En dan vliegen we dus richting langs de Noord-Hollandse Waterlandse kust naar Hoorn. En van Hoorn gaan we dan naar Medemblik. Medemblik, Enkhuizen. Enkhuizen, Lelystad. Lelystad, Urk. En dan gaan we over het Ketelmeer. En dan maken we de keuze van gaan we naar het Reveriep of gaan we naar het Zwarte Water. En vandaag zijn we naar het Zwarte Meer geweest. En dan via het Zwarte Water weer terug. En dan over de IJssel, langs de IJssel weer terug hier naar Teugen.
3: En dat is 380 kilometer, geloof ik, hè?
2: Ja. Ja.
3: Constant met de blik naar buiten vanuit het vliegtuig. Kijkend naar wat?
2: Naar met name drijflagen, blauwalgen. En die kun je dus vanuit de lucht heel goed onderscheiden, omdat die fluoriserend groen zijn. En die hebben ook een hele mooie grens. En dan begrenzing zeg maar in het water. Dus dan zie je gewoon echt het donkere van het water, zeg maar bruin-blauw. En dan echt die groene, die felle fluoriserende groene kleur.
3: Maar kijk eens naar de Randmeren bij Flevoland. Ja. Wat is jullie conclusie?
2: Nou, vandaag vond ik het opvallend minder een afname van de blauwalgen ten opzichte van vorige week. En de afgelopen weken eigenlijk. Begin juli was het natuurlijk met die hele erge hitte. Was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name het gebied is met name de zuidelijke Randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. En dus daar zaten ze dan eigenlijk aan de oude landkust, zeg maar. Dus bij Spakenburg en bij Huizen. En dus daar meer. En nu was dus, zeg maar, er waren nog een paar kleine strookjes te zien. Omdat het dus nu weer zuidwestenwind is. Dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus zitten nu in de polderzijde. Dus met name bij de Eemhof, bij de strandjes en bij Almere Strand.
3: Maar het is dus minder dan vorige week. Ja. Hoe verklaart u dat?
2: Dat heeft met name te maken voor even weer wat wind. En het heeft ook heel erg met de voeding te maken in het water. Dus het is natuurlijk een pionier. Mensen zeggen zelfs, want het heet een alg, maar het is eigenlijk een bacterie. Het is een van de oervormen van leven op aarde, zeg maar. De blauwalg. En dus daarom is het ook van, ja, als het moment dat er voedingsstoffen zijn, dan kan die. En dan krijg je ook een explosie van groei. En inderdaad warm water. En die meststoffen en zon.
3: Dus dat die hele warme temperaturen van enkele weken geleden, die zijn van invloed. Maar ook deze dagen zijn natuurlijk weer warm. Ja, dus het kan morgen zomaar weer anders zijn.
2: Ja, maar ik denk dat die voedingsstoffen nu toch een beetje op beginnen te raken in het water. Ja, en dan is die kans, dan kunnen ze niet zo hard meer groeien en zo sterk meer groeien. Dus dan krijgen we ook minder drijflagen. Ja.
3: Toch waarschuwt het waterschap Zuiderzeeland juist nog weer deze dagen voor blauwalg. Ja. Met name op de zwemstrandjes natuurlijk. Ja. Is dat dan gezien wat u ziet overbodig?
2: Nee, is zeker niet overbodig. Nee, want het is altijd. Dus de zwemstrandjes zijn altijd de ondiepe zones. De ondiepe zones, daar is het warme water. Ja, en daar zit, en dat is ook de oever, de overgang verbinden van water naar land, zeg maar de overgang. Ja, en daar zitten dus juist altijd die blauwalgen. Dat is heel vervelend voor de zwemmers, maar ja, dat is niet anders.
3: Rijkswaterstaat doet deze vluchten dus in de zomer elke week?
2: Ja, dus in juli en augustus, elke donderdag, dan vliegen we. En dan breng ik dus vanmiddag, ga ik de foto's verwerken. En ik kan ook dus, zeg maar, de GPS-posities aan de foto's toevoegen. Dus dan kunnen mijn collega's navliegen. En dan kunnen ze eventueel nog bekijken of ze nog een herbemonstering uitvoeren op vrijdag. Omdat toch de meeste mensen toch in het weekend zwemmen. En op deze manier hebben we dan voor de donderdag gekozen.
3: Ja, dus volgende week donderdag zijn jullie hier weer?
2: Ja, dan zijn we er weer. Ja.
1: En hij ook, Arjen Ponger van Rijkswaterstaat. Richard Schuurman sprak met hem.

0: I Just Might van Bruno Mars, 7:15.
1: We zitten al op de 19 graden. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar gaat dat naartoe?
2: Naar zo'n 23 vanmiddag.
1: Lekker.
2: Het wordt niet heel warm. Vrij veel wolken zijn er. Er zijn ook wat buien wel op de radar te zien. Die zitten voornamelijk op het Waddengebied, Friesland en ook boven de Noordzee. En dan kan er ook eentje Flevoland schampen. Buikkans in het noorden van de provincie, Noordoostpolder, iets groter dan elders in de provincie. Maar het zou overal kunnen. Maar waarschijnlijk stelt het niet veel voor en blijft het op veel plaatsen ook gewoon droog. Vanochtend is een graad of 20, vanmiddag 23. En in de loop van de middag draait de wind naar het noordwesten en trekt wat aan. En dan koelt het weer iets af. Dus de tweede helft van de middag loopt de temperatuur weer iets terug.
1: Oké, en dan vanavond en vannacht?
2: Vanavond is het nog een tijd zonnig. Graad of 19 halverwege de avond. De zon gaat ongeveer om 9:30 onder. En vannacht koelt het af tot een graad of 12. Dus best wel een cool nachtje voor als je het vergelijkt met afgelopen nachten.
1: Ja,
2: prima slaapnacht. En het weekend ziet er heel goed uit. Morgen veel zonneschijn. 23 of 24 graden. Dus aangenaam warm, maar zeker niet heel heet. En zondag komt daar nog een beetje bij met zo'n 26 graden.
1: Oh, we hoeven helemaal niet naar een zwarte zaterdag Frankrijk gedoe. Hè? Hier is het ook lekker.
2: Hier is het zeker lekker.
1: Ja, ja. En dan verder.
2: Begin volgende week wordt het nog wat warmer. Dan komt de warmere lucht uit het zuiden. Of eigenlijk meer uit het oosten, uit Duitsland. Komt weer over onze provincie heen. Mm-hmm. Maandag gaan we naar 29 graden. Misschien dat we zelfs lokaal 30 graden aantikken. En dan maandagavond is kans op een onweersbui. En als dat maandagavond niet lukt, dan waarschijnlijk dinsdag. Ja. Ook dan nog behoorlijk warm. In de loop van de week gaat de temperatuur wel iets terug. Maar komen we uit rond de graad of 25. Dus het blijft gewoon zomers.
1: Ja, zoals het hoort in Nederland. Dankjewel, Johnny Willemsen van Weerplaza.
0: En een goed weekend.
2: Dankjewel.
0: Hoi hoi.
1: Almere bestaat 50 jaar en daarom praten wij met mensen van het eerste uur.
0: Ja, de vader van Joeri Dijkstra kwam helemaal in het begin naar Almere Haven om daar een tabakswinkel te beginnen. En Joeri was toen nog maar 2 jaar.
3: Is er iets wat je Almere toewenst? We gaan even 50 jaar verder, hè?
4: Ik heb wel een heel belangrijk punt, dat zijn ze mee bezig. Gewoon een openluchtzwembad. Dat is toch,
5: hoort hier.
4: 275.000 mensen, 300.000. Dan moet er een zwembad en moet er een vergadering, een commissievergadering en aanvragen. Dat moet er gewoon komen.
3: Ja, maar kost ook weer geld natuurlijk. Hè?
4: Ja, dat hebben ze toch wel.
3: Jij vindt dat er geld voor zijn.
4: Zij doen namelijk geld voor zijn.
5: Ze willen alleen maar dingen.
3: Nee, maar goed. Ik kan me voorstellen, dat zo'n zwembad, dat zou jij ook, dat vind jij wel bij je stad horen ook? Of?
6: Als ik naar mijn kinderen kijk, die hebben gewoon geswom of zwemles gehad in de zwembaden zoals er is. Als die buiten willen zwemmen, dan pakken ze de boot mee en dan gaan ze naar de plassen zwemmen. Ja. Ik zie niet in, volgens mij heb Almere, als je dat zou vergelijken met andere steden, relatief veel zwemwater. En ook nog eens een keer veel schoon zwemwater. Ja. Wat zou dan de meerwaarde zijn voor een open luchtzwembad?
4: Ja, de glijbaan af en leuk.
6: Van de glijbaan?
3: Ik wil jouw beste vader. Ga even die glijbaan af.
4: Ik van de glijbaan of zoiets. Ga ik ze zitten met mijn kindjes, mijn kindjes.
6: Ik begrijp het idee wel. Ik zie alleen niet de meerwaarde nu voor de stad.
3: Moet Almere nog naar 350.000 mensen, 400.000 mensen.
5: Is daar behoefte aan?
6: Ik denk dat het, als er behoefte is.
7: Daar ontkomen we niet aan, dat gaat toch gebeuren.
3: Ja, dat gaat toch gebeuren.
5: Asielzoekers moeten ook.
6: Ik denk dat we eerst de brug naar Amsterdam moeten hebben.
3: Ja.
6: De deel 1.
3: Dat zeggen we ook natuurlijk, dat wordt ook inderdaad elke keer.
7: Niet met de auto, maar
6: gewoon de tram, trein en de fietsen. Hè? Ja. Met de fietsen zoals we tegenwoordig fietsen, kunnen we makkelijk naar Amsterdam heen en weer fietsen.
8: Ik denk wel dat met de woningnood die in Nederland is, dat het wel gaat gebeuren inderdaad.
3: En moet Almere dat dan willen, zeg maar, om nog veel groter te worden?
7: We hebben niks te willen.
8: Ja, nou ja, misschien wel. Maar dan wel rekening houden met alle voorzieningen die er horen te zijn. Dat ook dat ook allemaal goed geregeld wordt natuurlijk.
7: En ook om Almere aantrekkelijk en goed te houden.
3: Maar moeten we dan weer bouwen?
9: Nee, daar hebben we geen elektriciteit meer voor. Dat is er niet.
5: Nee, Jamaren kan altijd.
3: Neerzet ik er altijd. We kunnen niet meer aansluiten.
9: We kunnen wel neerzetten.
3: Dat maakt niet uit.
9: Het mag voor mij de lucht in. Maar als je wel stukken groen houdt.
3: Ja, de stukken groen. Ja.
9: De groen moet er blijven.
5: Met nadenken over wanneer je wat wil. Dus je hoogbouw best, maar denk erover na waar je dat wel wilt en waar je dat dus niet wilt. Je moet nadenken over het groen wat je hebt, waar je dat wel wilt en waar je dat durft op te offeren aan een groter maatschappelijk doel.
3: Dus wat zou in Almere vooral zo moeten blijven zoals het nu is, zeg maar?
7: Het groen.
3: Het groen, ja, maar dat gaat, als je dus gaat bouwen, dan heb je minder groen.
9: Nee,
5: dat
9: kan best.
10: Maar je moet de hele kwaliteit van het groene landschap, die moet je steeds in de gaten houden. Je kunt niet zeggen, er mag geen boom weg. Dat gaat wel gebeuren. Daar wordt
7: dat gebeurt
10: wel. Maar je moet heel erg kijken wat je overhoudt. En wat je weghaalt, dat krijg je nooit meer terug.
3: Ter afsluiting, hoe is het nou om elkaar weer te zien? Of voor het eerst te zien misschien, maar in ieder geval...
10: Ik kan ze wel op.
3: Nee hoor. Want jullie hebben toch een soort gezamenlijke geschiedenis natuurlijk. Hè?
10: Als u die familie van jullie. Dat merk je nou. We kennen voor een deel, kennen we elkaar niet eens. Maar we hebben een heel netwerk van gezamenlijke geschiedenis. Dat is het leuke van de stad.
3: Dat is wel bijzonder ook. Hè? Dat 50 jaar. Kijk, oude steden zijn overal in de wereld natuurlijk. Ja. Er is nergens meer. Je kan niet met de mensen die Amsterdam begonnen zijn praten, zeg maar.
9: Ja, hoe komt dat dan? Dat de chauvinisme zo weinig naar buiten gaat.
3: Ja, maar dat we nog trotser zijn erop, zeg maar. Dat we dat meer uitdragen.
9: Ja,
3: dat vindt u dus. Ja.
9: Ik heb het aan mijn zin en hij heeft het aan zijn zin. En ja. Dan ga jij het met je uitdragen.
3: Nee, we houden wel stilhouden. Stilhouden, dat is zo mooi
9: dat
3: we hier is om meer.
9: Niks bezig zijn, dat bedoel ik. Maar goed, ik heb dat Messiaanse niet.
3: Ja, goed. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de meergronden.
9: Graag gedaan. Leuk voor jullie initiatief.
11: Een applausje voor Reo van der Weijden, die als een echte schoolmeester zat in de scholengemeenschap.
0: Dus ja, dat is hem wel toevertrouwd.
11: Een havenaar van toen. En ja, de hele serie is nu ten einde. En wil je terugkijken, dat kan natuurlijk op omroepflevoland.nl.
0: Ja, en dan hebben we volgende week weer een nieuwe serie.
11: Ja.
0: Hebben we al uitgezocht waar die over gaat?
11: Ik laat me verrassen.
0: Ja, nou vooruit.
11: Maandagochtend om 6:00, dan weet ik het.
0: Ik zou er gewoon bij zijn, als je het wil weten.
11: Ja.
0: Dit is Kim Wilde, You Came.

0: We gaan weer naar de klok van 8:30. Maar je krijgt eerst nog wat bericht uit binnen- en buitenland van ons.
1: Zeker, de Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de ontwapening van Hamas in Gaza. Correspondent Lennart Swolfs die weet er meer van.
2: Dat zou dan in fases moeten gaan gebeuren. Het technocratische overgangsbestuur zou daarop moeten gaan toezien. Die zouden daarbij worden ondersteund door de internationale stabilisatiemacht. Dat is die internationale troepenmacht die moet gaan toezien op de veiligheid in Gaza. Nou, dat zou dan per gebied moeten gaan worden uitgerold.
1: Ja, Hamas zegt te willen ontwapenen als Israël zich ook aan de afspraken houdt. Dat betekent dat Israël moet stoppen met met aanvallen op Gaza en dat het leger zich terugtrekt uit dat gebied.
0: De World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms letterlijk, zegt deze vrouw.
3: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. Met de homodemonstratie in 1981, geloof ik. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door. Tot ik er beneden val.
0: Goed zo. Uit een peiling van Eén Vandaag blijkt dat 2/3 van de LHBTI-plussers zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Vooral natuurlijk door de aanslag in Berlijn. Tegelijkertijd vinden de meesten dat het juist door die aanslag extra belangrijk is om de Pride te houden.
1: Imkers zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten betalen om hun bijen en hommelvolken te registreren. Die rekening kwam uit de lucht vallen, zegt deze imker uit Zandvoort.
4: Ik voelde zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
1: Ja, volgens de overheid is die registratie belangrijk. Voor als er ziektes zijn, dan weten ze hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij de imkerverenigingen.
0: Oké, ja. Er zal gedacht zijn, ach, wie weet, we kunnen het altijd proberen natuurlijk. The Rembrandts, I'll be there for you.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal, waarna er rook opsteeg. In de directe omgeving was een chemische geur te ruiken. Geert-Jan Veenstra van de brandweer.
12: In deze container zaten ook van die klopselbatterijen. En dit soort batterijen heeft de merkwaardige eisen geschapt dat ze geen zuurstof nodig hebben om te kunnen gaan branden. En het vermoeden is, maar dan druk ik me voorzichtig uit, dat zo'n kleine klopcelbatterij een terminal runaway heeft ontwikkeld. Dus dat hij zichzelf gaat opladen. Dat gaat met heel veel hitte gepaard. En dat hij ook die andere batterij daarin heeft meegenomen. En daardoor zoveel druk heeft kunnen opbouwen. Waardoor die deur uit de container is geblazen.
11: Ja, en de brandweer heeft de inhoud van de container in water gedompeld. Steeds meer Nederlanders kopen een caravan. In de eerste helft van dit jaar zijn er 10% meer caravans verkocht dan een jaar eerder. De hogere wegenbelasting voor campers speelt mee. Maar er is meer, weet caravanverkoper Daan Sikkens uit Almere.
13: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus ook mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien een hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch levelsysteem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep voor kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.
11: Er is minder blauwalg te zien in de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden. Blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat. Door meer wind en minder voedingsstoffen in het water neemt de groei van de blauwalg af. Arjen Ponger van Rijkswaterstaat.
14: Begin juli was natuurlijk met die hele erge hitte was er echt een explosie van blauwalg. Heel groot, heel veel drijflagen. En we hebben toen ook nog een tijdje noordelijke wind gehad. Dus met name het gebied is met name de zuidelijke randmeren. Dus het Eemmeer en het Gooimeer. Daar komen ze het meeste voor al jarenlang. Maar omdat het dus nu weer zuidwestenwind is, dan gaan dus die drijflagen, die waaien gewoon naar de overkant. En die gaan dus nou en zitten nou in de polderzijde.
11: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat.

0: loop van de middag wordt het een paar graden koeler. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
1: Dankjewel Johnny Willemsen van Weerplaza. Straks blikken we vooruit op een driedaags paardenevenement in Dronten.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: A night in New York, 20 minuten voor 9. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: Vandaag, morgen en zondag wordt Outdoor Dronten weer gehouden.
0: Ja, dit driedaagse evenement vol wedstrijden voor paarden en hun ruiters en amazones is in het hippisch centrum Flevodroom. Nou, rond deze tijd beginnen het eerste wedstrijden. We hebben contact met Rianne Hoekstra van de wedstrijdcommissie van de Outdoor Dronten en met Jan Holtland, die gaat over de veiling die na het weekend wordt gehouden. Goedemorgen beiden.
2: Goedemorgen.
0: Nou, Rianne, we beginnen even met jou. Wat zijn dat voor wedstrijden die worden gehouden?
2: Nou, we hebben dit weekend een gecombineerde wedstrijd. De Outdoor Dronten hebben we het genoemd. Het is een wedstrijd in samenwerking met Veiling Dronten. We hebben onze krachten gebundeld en daar hebben we een driedaags evenement van proberen te maken. En dat is zeker gelukt. We hebben meer dan 700...

0: 160 deelnemers, verdeeld over de 3 dagen. Zeker vandaag en morgen hebben we meer dan 300 starts in alle klassen. Daarbij hebben we echt een gigantisch deelnemersveld vanuit heel Nederland. Zelfs de recent Nederlands kampioen Michael Grepen doet hier mee vandaag met meerdere paarden. En vandaag en morgen hebben we ook de Horses to Fly selectiewedstrijd voor indoor Friesland. De beste ruiter of Amazone uit deze rubriek, die mag daar deelnemen. Nou, dat is natuurlijk voor de landelijke ruiter is dat natuurlijk een prachtig evenement om je daarvoor te plaatsen. Dus daar hebben we ook gigantisch veel deelname voor. En we werken dan zondag naar de laatste dag toe, waar we dan 's ochtends beginnen met de 1.30. Tussendoor de presentatie van de veilingpaarden. Dan hebben we een 1.35 rubriek met uitgebouwde barrage. En weer daartussendoor een presentatie van de 4 tot 6-jarige veilingpaarden. En dan uiteindelijk sluiten we de middag af met de grote prijs van Flevoland. En daarin hebben we op dit moment 48 starts. Ja, dus dat is gewoon echt fantastisch.
1: Dat is flink proppen geweest.
0: Het is zeker proppen geweest. Ja. We hebben echt zoveel aanvragen. We hebben ook ruiters moeten teleurstellen. Die staan helaas op de wachtlijst. Maar ja, dat is niet anders.
2: Ja, je hebt het over 1.30, 1.35, 1.40. Wat zijn dat voor getallen, Rianne?
0: Ja, dat is in de landelijke sport is de 1,40 de hoogste klasse waar je aan deel kan nemen.
2: Dat is de 1 meter 40 centimeter, zo hoog moet je paard springen dan?
0: Ja, zo hoog moet je paard springen. Dus dat zijn echt, echt grote hoogtes, zeg maar. Het parcours wordt ook dan moeilijker. Dus de ruiters moeten ook echt meer technische parcoursen. Dus dat is ook echt wel voor de topsporters. Maar ook de amateurs kunnen daaraan meedoen. En dat is juist zo mooi dat we de landelijke sport hier kunnen combineren samen met de veiling. Dat we dus iedereen eigenlijk een kans kunnen geven om deel te nemen.
2: Juist.
1: Jan Holtland, die veilingen, hè, waar we het net over hadden, de paardenveilingen. Wat zijn de prijzen een beetje? Stel, ik wil een veulen kopen. Hoeveel geld moet ik meenemen?
3: Dat is een beetje afhankelijk van de kwaliteit van het veulen. Maar je moet rekenen tussen de gemiddelde prijs ligt rond de 8.000, 9.000 euro, denk ik. Gemiddeld heffen over alle veulens. Mm-hmm. We hebben natuurlijk 50 fantastische veulens in de veiling. Dus dat kan variëren van 5.000 tot 15.000, denk ik.
2: Oké.
3: Momenteel valt toch wel onder druk van de veulens. En we hebben toch een hele mooie kwaliteit veulens.
2: Ja, maar Jan, ik zat op die site te kijken waar alle paarden worden aangeboden. Dat zag ik ook, je begint nu bij 8.000. Ik zag ook paarden die worden dan aangeboden vanaf 10.000. Waarom zijn die opeens duurder?
3: Ja, dat zijn de sportpaarden. Die zijn 3 jaar oud, 3 tot 6 jaar oud. Dat zijn sportpaarden die dus al wat kennen, die al wat in de sport lopen, die al getraind zijn. Die al heel training hebben doorgemaakt, zeg maar, om hier te komen, zeg maar.
1: Daar kun je eigenlijk meteen mee beginnen.
3: Ja, daar kun je echt met direct mee starten.
1: Ja.
2: Oh, oké. Zeg, liefhebbers, kopen die ook online een paard, Jan?
3: We hebben hier gelukkig een live veiling. Dus de kopers die kunnen hier komen, die kunnen de veulens ook lijfelijk aanschouwen. Je hebt natuurlijk ook wel online veilingen. Online veiling heb je natuurlijk, wordt een filmvraag fotodag geweest. Die worden online verkocht. Maar dan kun je de veulens niet echt zelf fijn beoordelen, zeg maar.
2: Nee.
3: Dus een live veiling is altijd wel, vind ik altijd wel fijner en prettiger.
2: Ja, je moet even kennis maken, hè, met je paard, toch?
3: Ja, en die worden ook gekeurd door de dierenarts. Ja, dus op de zijn helemaal gekeurd, zeg maar.
1: Ja, precies. Rianne, nog even terug naar jou. Je noemde al alle deelnemers, alle starts. Het was flink proppen, zei je. Ik kan me voorstellen dat jij zondagavond laat een beetje in de touwen ligt.
0: Nou, ik denk het wel. We zijn er echt al weken mee bezig met echt een hele grote groep vrijwilligers. En vanuit de wedstrijdcommissie en de veilingcommissie. Maar daaromheen hebben we nog echt een hele grote groep vrijwilligers nodig om de parcours op te bouwen, een patatje te bakken, een koffie te verkopen. En ja, dat is alleen al mooi om dat te zien. En dat geeft ook energie dan, dat je met elkaar zo'n mooi evenement neer kan zetten. En ook die ruiters, die willen natuurlijk graag starten. Dus je probeert ze allemaal te laten starten. Alleen dat lukt dan niet helemaal. Maar inderdaad, ik denk dat we zondagavond met z'n allen hier wel in de kantine een drankje doen. En denken van, dit hebben we toch wel mooi weer met elkaar voor elkaar gemaakt.
1: Ja, precies. En wat het weer betreft, ja, beter kan niet, hè?
0: Nee, zeker niet. We hebben ook dit jaar voor het eerst zaterdag en zondag een kinderdorp. Waar een springkussen staat, een parcoursje. Waar de kinderen met een stokpaardje een wedstrijdje kunnen houden. Dus we hebben voor iedereen is welkom om te komen kijken. En we hebben nog wat standjes met allemaal dingen te verkopen. Paardenspullen en lekkere fudge volgens mij. En dus al met al hebben we volgens mij een heel compleet evenement neergezet met elkaar.
1: Fantastisch. Het aan het publiek zal het ook niet liggen, denk ik. Dat zal wel aardig in grote getalen op gaan komen, of niet?
0: gaan wel voor, niet Jan?
3: Je moet rekenen bij, zoals op dinsdag, bij de veiling op de vrijdag en volgende week vrijdag. Dan rekenen we toch op 700 bezoekers, denk ik.
1: Juist. Nou, wij wensen jullie heel veel plezier. Lekker genieten en succes natuurlijk ook.
0: Nou, heel erg bedankt.
3: Ja, dankjewel.
0: Gaan we doen.
1: Oké, Rianne Hoekstra en Jan Holtland.

0: Breakup in Reverse van Teddy Swims. Zaken op radio en tv.
1: Pak de gereedschapskist er maar bij. Want we gaan het hebben over apparaten repareren. Het was gisteren aan de orde in het oog op morgen. Vandaag gaat er namelijk Europese wetgeving in die het vervangen van onderdelen aantrekkelijker moet maken dan meteen maar iets nieuws kopen. Ja, een goede stap volgens Rut Mugge. Zij is hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag. Want nu overwegen weinig mensen om hun spullen te repareren.
2: Ten eerste zie je dat mensen vaak niet weten wat er mis is. Vervolgens moeten ze dus inderdaad een goede reparateur vinden. Maar daarna gaan er ook nog dingen fout. Dus het kost bijvoorbeeld veel tijd om dingen te repareren. Het kost ook soms best wel veel geld om te repareren. En alles bij elkaar zijn het allerlei barrières die consumenten weerhouden van repareren. En zeker als je het dan vergelijkt met het vervangen. Want het vervangen is heel erg eenvoudig gemaakt.
1: Ja, bij Fairphone hebben ze dat repareren makkelijker gemaakt, vertelt Oscar Visser van de telefoonmaker.
3: Zoals een voorbeeld dat vorig jaar in Berlijn iemand met eigenlijk geen zicht binnen 10 minuten een batterij in de telefoon heeft kunnen vervangen. Het heeft dus te maken hoe je telefoon ontwerpt. En je misschien kunt herinneren van vroeger dat er merken waren. De eerste mooie telefoon waar je gewoon de batterij in en uit kon halen zonder enig probleem. Ja, en dat zijn we onderweg kwijtgeraakt. Met name denk ik door aandeelhouders gestuurd om zoveel mogelijk omzet te draaien. En die omzet te genereren door zoveel mogelijk nieuwe producten te verkopen. Dus waarom zou je een product heel lang mee laten gaan? Dus waarom zou een smartphone 5 of 6 jaar meegaan?
1: Wat doe jij nou als je apparaat... hier gaat het over telefoon, maar kan ook een koffiezetter zijn. Of weet ik veel, een stofzuiger.
0: Ja, ik had laatst een stofzuiger, die was kapot. Ja, toen werd er gewoon gezegd van... ja, dit gaat zoveel kosten qua reparatie, koop maar nieuwe. Dus dat heb ik gedaan. Ja, weet je. Ja.
1: Je bent niet zelf aan de slag gegaan?
0: Nee. Nee, zeg, schij uit dan.
1: Dat kan toch?
0: Nee, dat is... Nee,
1: openmaken, kijken.
0: Dan gaat het niet goed.
1: Snuffelen.
0: Nee, dan gaat het niet goed. Nou, snuffelen doe ik niet aan een stofzuiger. Dat vind ik te smerig. Dat ruikt niet heel veel.
1: Nee, maar dat je ruikt van, oh, dat stinkt, dit is kapot, dat ding.
0: Nee. Ja, dan is die echt wel in de fik gevlogen of zo. Nee, zo heftig gaat het er in Huizen Dalstra nou ook weer niet aan toe.
1: Oh, sorry.
0: We gaan nog even naar Goedenavond Nederland. Daar was aandacht voor het vuurwerkverbod. Nou, dat gaat er morgen in. En burgemeester Jos Wiene van Haarlem, die ging in debat met Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid van de BBB. En Wiene is opgelucht dat het verbod er is.
4: Wij zijn blij met dit landelijke verbod, waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden en waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan.
5: Ja, en die gaat
4: dan wordt het
5: niet...
4: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren voordat we dat vuurwerk langzaam maar zeker teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken door met allerlei vergunningen te zeggen van, nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
0: Nou, Caroline van der Plas van de BBB, je raadt het al, die kijkt er toch wat anders tegenaan. Die ziet het verbod vooral als een straf voor de burger die geen siervuurwerk meer mag afsteken.
6: Wat er nu wordt gezegd is van, we gaan het gewone vuurwerk, die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd van, nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren, maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden, dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niets aan voldaan.
0: Heb jij nog wat vuurwerk liggen?
1: Nee, ik heb het bijna nooit gedaan. Een paar keer met de kinderen toen ze dat interessant vonden. Toen mochten ze het zelf betalen en toen vonden ze het niet meer interessant. Dus ja, het is eigenlijk al jaren, niks aan.
0: Bij mij ligt er nog wel wat in de kelder.
1: Oké.
0: Dus moet ik maar kijken wanneer ik dat ga afsteken. Vanavond dan.
1: Ja. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal waarna er rook vrij kwam. En er is minder blauwalg te zien in de Flevolandse randmeren dan een paar weken geleden. Dat blijkt uit de wekelijkse inspectievlucht van Rijkswaterstaat.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
10: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
8: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
11: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
8: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, Gloria en Stefan die vraagt of ik op mijn voeten wil staan. Ja, dat lukt inmiddels wel weer.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Flevoland Muziekland.
21: Met Jolien Dalstra.

Get on your feet van Gloria Estefan. Het is 9:12. Nou, komt precies op tijd voor mij, dit nummer van Gloria Estefan. Want ik heb vandaag voor het eerst sinds het verlopen van de Nijmeegse Vierdaagse heb ik weer schoenen aan. Afgelopen dagen kreeg ik er zelfs een berichtje over eerder deze week. Wat heb je voor ontzettend spuuglelijke plastic klompen aan? Ja, dat klopt, die waren echt niet te doen. Ik ging ze bijna weggooien gisteren. Ja, ik heb ze toch nog even bewaard. Maar gewone schoenen weer aan en lekker dansen dus. Dus dat kan allemaal weer, gelukkig. Ik wil het even met je hebben over Madonna. Die treedt morgen op tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Online. Het gaat helemaal los. Er wordt volop gespeculeerd. Maar ja, mensen zeggen zo'n wereldster, die komt toch niet alleen voor zo'n klein, relatief klein optreden. Er wordt gezegd dat ze dan op een boot zal zijn te zien. Dat ze daar ook gaat optreden. Misschien op een kleiner podium nog ergens in Amsterdam. Nou, de organisatie zegt nee, het is allemaal niet waar. Het klopt niet. Ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn, toch? Madonna op zo'n boot en dan optreden. Ja, wie weet. Nou ja, goed, we gaan het zien. Maar ik dacht, op die boten, op één van die boten, waarschijnlijk wel meerdere, wordt natuurlijk sowieso haar muziek van Madonna wel gedraaid. Misschien deze wel.

Jong en Dom van Tino Martin, 21 minuten over 9. Ja, en dan gooien we Kieke nog eens in op deze vrijdagochtend. Zou het toch leuk zijn, hè? Als je nog een mooi prijsje binnen kunt slepen, zo vlak voor het weekend. Twee foto's deze ochtend van het Flevolandse spoor. ProRail voert deze zomer werkzaamheden uit aan het spoor. Dus ja, dan krijg je als reiziger te maken met de bus in plaats van met de trein. Of misschien denk je van, nou ja, later maar, dan pak ik de auto wel. Daar heb ik geen zin in, dat kan natuurlijk ook. Maar wat is hier het verschil? Mooie foto. Dit is even puzzelen. Maar je hebt tot 11 uur de tijd, dus dat scheelt. Even een lekker bakje koffie of thee erbij. Even wat lekkers misschien wel. Ja, kan al wel, hè? Tegen 9:30. Ontbijt is wel een beetje verteerd inmiddels. Als je het weet, doe een appje. En ik zei het al, dan maak je kans op mooie prijzen.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in de wijk Grient in Lelystad. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Rond 7:15 kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De scooterrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee Almeerders van 23 en 25 jaar zijn veroordeeld voor het bezit van ruim 600 liter lachgas. De rechtbank legt beide mannen een taakstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De politie betrapte de mannen vorig jaar in Almere, terwijl ze lachgascilinders van de ene auto naar de andere verplaatsten. Bij accu- en batterijinzamelaar van Peperzeel in Lelystad is gisteravond een explosie geweest. Uit een opslagcontainer kwam een luide knal, waarna er rook opsteeg. In de directe omgeving was een chemische lucht te ruiken. Geert-Jan Veenstra van de brandweer.
9: In deze container zaten ook van die klopselbatterijen. En dit soort batterijen heeft de merkwaardig eisen geschapt dat ze geen zuurstof nodig hebben om te kunnen gaan branden. En het vermoeden is, maar dan druk ik me voorzichtig uit, dat zo'n kleine klopselbatterij een terminal runaway heeft ontwikkeld. Dus dat hij zichzelf gaat ontladen. Dat gaat met heel veel hitte gepaard. En dat hij ook die andere batterij daarin heeft meegenomen. En daardoor zoveel druk heeft kunnen opbouwen. Waardoor die deur uit de container is geblazen.
8: En de brandweer heeft de inhoud van de container in water gedompeld. Steeds meer Nederlanders kopen een caravan. In de eerste helft van dit jaar zijn er 10% meer caravans verkocht dan een jaar eerder. De hogere wegenbelasting voor campers speelt mee, maar er is meer, weet caravanverkoper Daan Sikkens uit Almere.
10: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus ook mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch levelsysteem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte, compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen. Of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep. Voor kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.
8: Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken, zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het eerst droog met wolkenvelden en af en toe zon. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag is kans op een enkele bui. De buienkans is iets groter in het Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie.

0: Got My Mind Set On You van George Harrison. 9:45 is het.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, zo vlak voor het weekend. Dag niet te ver terug. 2003. En ik heb een nummer gekozen van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Remco Veldhuis en Richard Kemper. Die schreven dat nummer ja, eigenlijk een beetje voor de grap als afsluiter van hun cabaretshow. Ze werkte toen nog fulltime in de reclamewereld. Maar ja, er zat een platenbaas in de zaal. Ja, en toen ging het echt mal. Hun gimmick veranderde eigenlijk heel snel in de meest gedraaide Nederlandstalige hit van dat jaar, 2003 dus. En Richard Kemper werd vlak voor de doorbraak nog genomineerd voor reclameman van het jaar. Nou, hij dacht, weet je, laat maar zitten. Ik ruil de marketingwereld in voor een mooie carrière. Vol theater en vol muziek. Nou, dat was natuurlijk ja, de beste beslissing ooit, denk ik. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.

Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Het is 8:08. Ja, happy hour. Nou, happy hours, want het weekend staat voor de deur. Dus alvast wat vrolijke muziek om zo zoetjes aan is richting dat weekend te gaan. Ik wens jou een heel fijn weekend. Geniet ervan, van het mooie weer. En dan tot maandag, hè. Happy hour en zometeen Marco.

0: Twitteren? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dat was geweldig.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Lelystad. En twee Almeerders van 23 en 25 jaar zijn veroordeeld voor het bezit van ruim 600 liter lachgas.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan is het nu tijd voor de verkeersinformatie. En ik heb ontzettend goed nieuws. Het is natuurlijk vakantietijd, is al wat rustig op de weg. Maar vandaag is het wel heel erg lekker. Geen enkele file, geen vertraging en zelfs geen snelheidscontroles. Nou, dat is volgens mij de eerste keer deze afgelopen weken. Het is weer tijd voor een tweede uurtje Flevoland Muziekland op deze laatste dag van juli. 31 juli 2026, mensen, wat vliegt de tijd. De zomer is ook alweer zo'n beetje op zijn retour. Niet qua temperatuur, want dat komt zeker na het weekend weer terug, die hogere temperaturen. Maar ja, we gaan alweer langzaamaan richting de herfst. Je merkt het 's avonds al, het wordt wat eerder donker. Het spelletje gaan wij spelen. We gaan natuurlijk ook weer veel muziek draaien. En we gaan terug naar een bepaald jaar, dat allemaal later in het programma. Zometeen heb je muziek van Robert van Hemert, Zandloopster. Maar ook nog Bananarama met Venus.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Flevoland Muziekland.
19: Met Marco Verhagen.

0: heb ik nooit echt heel dol op geweest. Pina Colada.
1: Zandlobster, waar kom jij vandaan?
0: Nou ja, gewoon uit Flevoland. Het is Omroep Flevoland, oftewel Flevoland Muziekland. 10 minuten over 10 geweest. Tijd voor dat lekkere uurtje Flevoland Muziekland voordat de herberg aan zee opengaat. Ik hoor de meeuwen al vliegen en ik zie de gasten al voor de deur staan. Want die willen natuurlijk getuigen zijn van die laatste dag Mariska van Kolk. Ja, ja, de weken vliegen voorbij als je met Mariska samen een programma presenteert. Heb je nou op de valreep nog een vraag aan Mariska? Dan mag je die natuurlijk stellen. Ga dan even naar 0320, tenminste WhatsApp, even naar 0320 28 50 50. Jouw laatste kans om een vraag te stellen die je nooit eerder hebt durven stellen aan mijn gastpresentatrice van deze week. Haar laatste dag vandaag in Herberg aan Zee, Mariska van Kolk. We gaan weer even een rondje felicitaties doen. 40 kaarsjes worden vandaag uitgeblazen in Huize Maas. Anouk Maas, de Nederlandse actrice, is geboren in 1986. Dan hebben we Nicolien Sauerbrei. De Nederlandse snowboardster is vandaag 47 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd. Paulien van Aken, ze is voice-over, schrijfster, maar ook actrice. Geboren op 31 juli 1967 en is 59 jaar oud geworden. En J.K. Rowling, de schrijfster natuurlijk van Harry Potter, is vandaag 61 geworden. En Wesley Snipes, de acteur, 64 en ook 64. Carolien de Bruin. Nou ja, die ken je natuurlijk uit GTS-T. Daar zit ze al een eeuwigheid in. Volgens mij ook sinds 1962 dat ze geboren is. Yvonne van den Hurk, de actrice, is 67 jaar geworden. En zijn er nog mensen... Oh, Jan-Simon Minkema is vandaag, vandaag jarig. 76 jaar oud is hij geworden. Van harte gefeliciteerd, Jan-Simon Minkema. Hij zat natuurlijk in de legendarische serie De Familie Knots samen met Hetty Heiting en heeft nog heel veel meer gedaan. Goed, tot zover de felicitaties. Dan is het weer tijd om even te gaan kijken naar mijn eigen platen- en cd-collectie. Ik haal nu een heerlijke dance-klassieker uit de jaren 90 tevoorschijn. We gaan luisteren naar een nummer uitgebracht in 1998. Het is een aanstekelijke popbewerking van de hit van countryzangeres Faith Hill en groeide uit tot een favoriet in clubs op talloze compilatie-cd's. De zangeres komt uit Union City in Californië, werd halverwege jaren 90 ontdekt. Haar doorbraak kwam in 1996 met de single Release Me. Een mix van Eurodance en Latin Freestyle die haar direct op de kaart zette. Daarna volgden nog succesvolle nummers als I Don't Need Your Love, Without Your Love, The Tide Is High en natuurlijk deze plaat. Tijd om terug te gaan naar 1998. Uit mijn eigen collectie is dit Angelina met This Kiss.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Speciaal voor mijn moeder die een beetje ziek in bed ligt. Beterschap, mama. The Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. 10 minuten voor 10:30 geworden. En het spelletje dat staat natuurlijk alweer eventjes online. Twee foto's van het Flevolandse spoor. ProRail die voert deze zomer werkzaamheden uit aan het spoor in Flevoland, waardoor reizigers te maken krijgen met bussen in plaats van treinen. Ik weet nog dat ik met de trein reisde. Dat ik het altijd zo irritant vond. Dan moest je wel een klein stukje met de trein. En dan stond je weer ergens op een bus te wachten. En dan was er weinig bus voor het aantal mensen dat mee moest. Dus moest je wachten op de volgende. Oh, wat een drama. Maar ja, goed, in de auto heb je files. Je hebt altijd eigenlijk wel wat. Want op de weg is het ook geen pretje nu. Er wordt overal in Nederland wordt er gewerkt. Maar goed, ik klaag verder niet door. Twee foto's dus van het Flevolandse spoor. Dat is een lastige foto, want daar zitten van die details in dat je denkt, ja, waar moet ik het zoeken? Ik zit nu met mijn neus bovenop die foto. Als ik het zie, dan ga ik je een hint geven. Maar het is niet heel makkelijk. Dat zie ik wel. Ik zie de benen van van iemand die aan het spoor bezig is. En dan zie ik allemaal stukjes, ja, rails, denk ik. Met een soort grijparm. Ja, nou ja, als je het weet, dan mag je het doorgeven op 0320 28 50 50. Dan krijg je onze receptionist aan de telefoon. En als je nog wat meer tijd nodig hebt en je bent het nummer vergeten, dan kun je gaan naar omroepflevoland.nl/kiek. Je weet dat er zijn elke dag mooie prijzen te winnen. Maar het verschil op deze foto is, nee, dit ontgaat mij volledig. Ik weet het niet. Ik zie het niet. Zou ze gewoon stiekem geen verschil in die foto's hebben gedaan? Zou Kiek dat gedaan? Is dat zo'n nare vogel? Ik weet het niet, hoor. Nee. Oh, ja. Ach, het kan me ook eigenlijk helemaal geen moer schelen. 0320 28 50 50. Het kan me natuurlijk wel wat schelen, maar dat was de hint, dames en heren. Het kan mij geen moer schelen.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond
1: bij mij. Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is bijna 10:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Goedemorgen. Een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in de wijk Grient in Lelystad. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Rond 7:15 kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het ongeluk en ook een traumahelikopter werd ingezet. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Twee Almeres van 23 en 25 jaar zijn veroordeeld voor het bezit van ruim 600 liter lachgas. De rechtbank legt beide mannen een taakstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De politie betrapte de mannen vorig jaar in Almere terwijl ze lachgascilinders van de ene auto naar de andere verplaatsten. En steeds meer Nederlanders kopen een caravan. In de eerste helft van dit jaar zijn er 10% meer caravans verkocht dan een jaar eerder. De hogere wegenbelasting voor campers speelt mee. Nou, dat is toch heel gek. Dan zou je denken dat het juist niet is. Maar goed, dat was een overzicht van het nieuws.
7: Het weer in Flevoland. Vanochtend is het eerst droog met wolkenvelden en af en toe zon. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag is kans op een enkele bui. De buienkans is iets groter in het Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van zuidwest naar noordwest draait. In de loop van de middag wordt het een paar graden koeler. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
6: Ja, ik ben er helemaal wakker natuurlijk. Steeds meer Nederlanders kopen een caravan en daardoor dus minder campers, omdat daar de hogere wegenbelasting voor geldt. Dus daarom kopen mensen nu een caravan in plaats van een camper. Goed, goedemorgen. Dan de verkeersinformatie. Nou, die is er denk ik nog steeds niet. Sterker nog, oh ja, toch 2 korte files. Emmeloord Lelystad, de A6 tussen Urk en Zwiftebond. 4 minuten vertraging, 2 kilometer stilstaand verkeer. Ook 4 minuten op de N309, Epedronte tussen Elburg en Walibi Holland. En 1 snelheidscontrole. Flitsmeister, een radar op de A27 bij Hilversum. Hectometerpaal 114,9. En straks gaan we in Flevoland Muziekland het laatste half uurtje van deze laatste vrijdag van juli 2026 terug naar 31 juli 2003. Op deze dag stond een enorm grote ster met een bepaald liedje op nummer 28 in de Nederlandse top 40.
5: Flevoland. Met Marco Verhagen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: De temperatuur is hoog en de hitte is groot. Dit is Flevoland.

0: Harry Styles, American Girls, hoorde je. Een week is hier en nog ziet het verschil tussen een rood lampje. Ik heb het over Mariska van Kolk. Die gaat zometeen even soundchecken trouwens. Dat betekent dat je even voor gaat zingen, voordat het zometeen echt gaat gebeuren. Ze heeft van de week zo'n prachtig liedje laten horen, namelijk van Connie van der Bos. In Den Haag is een laan. En toen zei ik van, ik ben zo benieuwd hoe jij dat zingt. Dus speciaal voor mij en iedereen die het nog meer mooi vindt, gaat ze zometeen live tussen 11 en 11:30. Doen we anders eigenlijk nooit, maar voor nu eventjes, omdat het bijna weekend is. We gaan zingen, haar laatste uitzending moeten we toch vieren. Dan gaat ze dat voor ons zingen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Kijk er nu al naar uit. Maar goed, oh ja, ja.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, ja, wij gaan terug naar het jaar 2003. Op zijn Engels is dat 2003. Op deze dag stond deze dame met Hollywood op nummer 28 in de Nederlandse top 40. En uiteindelijk verbleef die single daar 4 weken lekker in die lijst. Met een 25e plaats als hoogste notering. Hollywood verscheen als de 2e single van het album American Life en werd geschreven en geproduceerd door deze dame zelf. Samen met iemand van wie je de naam niet kan uitspreken. Hij heet Mirwais Ahmadzadai. Geweldig. Heel veel mooie muziek gebracht, die man. Het nummer combineert invloeden van synth pop, electropop en folk met een kritische blik op de Amerikaanse droom, de glamour van Hollywood en de keerzijde van roem en hebzucht. Een mooi toeval. Morgen staat Madonna in Nederland op het podium tijdens de Gay Pride. Eerst gaan we dus terug naar die zomer van 2003. Dit is Madonna met Hollywood.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Het is 13 minuten voor 11. En we krijgen al veel berichten ook weer binnen op de social media. Natasja bijvoorbeeld heeft het antwoord van Kiek doorgegeven via WhatsApp. Dat is hartstikke lief en geweldig leuk. Alleen dan officieel speel je niet mee, kom je niet in die pool terecht met al die kandidaten die wij dan kunnen bellen. Dus als je echt mee wil spelen voor die prijzen, dan moet je eventjes bellen met 0320 28 50 50. En dan krijg je onze receptionist aan de lijn. Zij noteert de gegevens, vult het in en dan zien wij het in ons kandidatensysteem, zal ik maar zeggen. Maar je kan het ook zelf doen, dan ga je naar omroepflevoland.nl/kiek. Nou, die foto van vandaag, dat zijn twee foto's van het Flevolandse spoor. ProRail die voert deze zomer allerlei werkzaamheden uit aan het spoor, waardoor reizigers te maken krijgen met bussen in plaats van treinen. Het verschil is, mijn hint was, het interesseert me geen moer. Ja, dat is de hint. Nou ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, ik denk dat er een moertje ontbreekt. Dan is het antwoord automatisch goed. Dus dat is makkelijk. 0320 28 50 50. Of je gaat naar omroepflevoland.nl/kiek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dat was geweldig.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
5: Dit is een uittip.
6: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail, Streek en Stadsvervoer en DB Cargo 24 uur. En daardoor rijden naar verwachting geen treinen en bussen. En een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in de wijk Grind in Lelystad. En het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, en dan de verkeersinformatie. Goedemorgen allemaal. Tussen Emmeloord en Zwolle, tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek heb je 8 minuten vertraging over 5 kilometer. En de A27 heeft een radar staan in Almere bij Hilversum 114.9.
9: Oh, en ik hoop dat we droog houden in deze laatste aflevering van Herberg aan Zee met Mariska van Kolk.
11: Ik hoop het ook.
9: Ja. Zometeen gaan we uitvoeren met elkaar praten. We gaan juridische zaken doen. We hebben een heerlijke band zometeen tussen 1 en 2. Het wordt een feestje.
11: Ja.
9: Zometeen ook Queen en Killer Queen.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Nieuw bij Ziggo, altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we het alweer?
15: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Herberg aan Zee.

0: Killer Queen van Queen, 7 minuten over 11. En hij is weer open, hoor.
1: Gerber van Zee, met Marco en Mariska.
0: Ja, yay. Zeker. Wat is er aan de hand?
2: Wat?
0: Ja? Nee, ik doe even deze. Dit muziek. Waarom doet hij dat nou weer niet? Ah, deze. Kijk,
1: dit
0: muziekje.
1: Herberg aan Zee. Ja. Okay. Met Marco en Mariska.
0: Met Marco en Mariska. Nou, dat zijn wij natuurlijk. Hè? Vind je het niet enig?
2: Enig.
0: Dat is leuk, hè?
2: De laatste keer ook.
0: Ja, hoe vind je het eigenlijk, Mariska? Want ik heb gisteravond natuurlijk... Ik moet natuurlijk langzaamaan afkicken. Dus ik zat met mijn man op de bank. En toen dacht ik, weet je wat? We waren een beetje aan het zoeken naar een film. Waarom lach je?
2: Omdat ik natuurlijk heus wel weet wat je gaat zeggen.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk gisteren... Mijn man had die film nog nooit gezien, zoals heel veel Nederlanders overigens. Dus dat was natuurlijk een enorme flop.
2: Ja, dat was een enorme flop.
0: De Gulle Minnaar met Peter Faber. En ik zeg, nou, we zetten hem gewoon op. We hebben hem, nou ja, ademloos kijken. Echt waar.
2: Lekker gedateerd ook, hè?
0: Nee,
2: met die wortelbroeken en dat haar.
0: Ja, qua kleding natuurlijk. Ja, maar je ziet heel veel dingen waar we terugkomen nu.
2: Ja, dus...
0: Maar eigenlijk hebben we best wel gelachen. En is het gewoon een hartstikke leuke film. En ik vond je stem daar mooier dan hier, als ik heel eerlijk
2: ben. Dankjewel.
0: Want je was daar nagesynchroniseerd.
2: Ja, ik was nagesynchroniseerd. Dan zoeken ze altijd betere stemmen.
0: Nee, dat is niet. Hey, ik heb trouwens, nadat de laatste is, heb ik al vorige week voor Catharina ook een cadeautje natuurlijk.
2: Echt waar? Nu al? Ja. Misschien red ik de twee.
0: Ja, maar dat is zo lullig voor Jordi in de band. Dat zij dan eens krijgen en jij...
2: Oh.
0: Dus ik heb een leuk cadeautje voor je.
2: Voor het meisje.
0: Als aandenken. Nee, het is geen babypapier. Het is het enige wat ik kon vinden. En een handgeschreven kaart met mijn handtekening. Misschien wordt dat ook
2: een lieve schat.
0: Dat is leuk, hè?
2: Mag ik het openmaken?
0: Nou, wat wil je
2: anders? Dat was de bedoeling. Weet ik veel. Misschien zei je van...
0: Kun je voorzichtig dat ik een papier nog een keer kan gebruiken
2: volgende
0: week?
2: Ja, dat snap ik.
0: Ah, kijk, de ketel is er al. Rob Brouwer van de catering.
2: Oh, we hebben de catering.
0: Kijk, ik heb een cadeautje voor Mariska. Leuk, hè?
2: Wat leuk, hè? Is dit?
0: Nou, kijk eens even. Sorry, wat zeg jij? Want je bent niet te verstaan. We zijn op een zender, hè?
2: Oeh!
0: Ja, ben je op zender, zegt hij. Oh, ze laat gelijk alles vallen.
2: Laat alles vallen.
0: Oh, wat een armoe. Het is toch vreselijk als we met...
2: Ja. Oh, dit is echt leuk.
0: Wat is het dan? Oh, een zonnebril. Zou je het leuk vinden om even op te zetten?
2: Ook? Zeker weten.
0: Ja, doe maar.
2: Ja, dan...
0: Het is een Omroep Flevoland zonnebril, hè?
2: Kijk.
0: Jij kan alles hebben,
2: ik
0: hè?
2: Kan echt alles hebben. Oh, wacht even. Kijk.
0: Daar staat de camera al voor je neus.
2: Oh, waar dan?
0: Het opvalt, maar...
2: Oh, daar!
0: Ja,
2: ik zei het even. Hoi! Nou, het staat mij echt, hè?
0: Het staat je echt heel goed, ja.
2: Ja,
0: rood is heel leuk.
2: Ik vind dit ook leuk.
0: En wat heb je nog meer
2: gekregen? Een regenkapje.
0: Nee, niet zo gek.
2: Oh, nee, niet gek.
0: Wat heb je nog meer gekregen?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar dan moet ik wel dit... Ik moet dit wel afzetten dan nu, want ik kan het...
0: Een boodschappentasje heb je nog gehad.
2: Zo,
0: een t-shirt.
2: Oh, en lipbalsem.
0: Lipbalsem, ja. Een t-shirt. Nee, en een keukenschort, want ik weet dat je zo leuk...
2: Oh, dat vind ik grappig.
0: Dat is leuk, hè? Ja.
2: Een t-shirt.
0: Mag ik jou wat vragen trouwens?
2: Ja, wat vertel je? Wat zeg je?
0: Van de week hebben we dat prachtige nummer van Connie van der Bos gedraaid.
2: Dit is zo leuk.
0: In Den Haag is een laan.
2: Ja.
0: En ik weet dat jij natuurlijk hartstikke mooi kan zingen. Zou jij het leuk vinden om in deze laatste uitzending... Hallo, je hoort
2: ik vind het zo leuk.
0: Ja, oké, maar goed. Ik ben
2: echt leuk.
0: Tegen aan het praten.
2: Oké, sorry.
0: Ja. Zou je het leuk vinden om nu even... Dat hebben we natuurlijk niet afgesproken, maar om even dat nummer te gaan zingen?
2: Ja, dat zei je net. Maar toen dacht ik ook van... Oh jeetje, dan had ik wel kunnen inzingen in de auto.
0: Oh, dat maakt helemaal niet uit. Ja, zou je het leuk vinden om te zingen?
2: Ja, joh, natuurlijk doe ik dat.
0: Nou, oké, dat vind ik leuk. Ga jij dan eventjes op het podium staan, alsjeblieft?
2: Ja.
0: Ja. Zet wel je microfoon even uit. Zal ik maar even doen voor je dan. Zo, die is uit. Ja. Als het goed is, staat er een microfoon. Ja, en dan hebben wij meteen al aan de kop van deze uitzending... voordat we met Hava Jutje van het Juridisch Loket gaan praten... een live optreden hier in de studio van Mariska van Kolk... met dat prachtige liedje van Connie van der Bos. In Den Haag is een laan.

0: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.
1: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catherine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
2: Ja, dat is eventjes een overgang van het prachtige liedje van Mariska naar Have Yourself en Judith Sloket. Ja, jij komt uit Den Haag.
3: Ja.
2: Dus dat is wel extra leuk.
3: Natuurlijk. Heel mooi. Ja, echt prachtig gezongen.
4: Ja.
2: Leuk,
4: ja, dat zijn de verborgen cadeautjes van liedjes die je eigenlijk niet echt kent van grote sterren, zoals Connie van der Bos.
2: Ja.
4: En dan ga je zoeken naar mooie liedjes en dan kom je opeens dit soort pareltjes tegen. Toen dacht ik, oh, ik vind dit zo mooi.
3: Wauw. Ja, ja, mooi. Heel mooi gezongen ook.
4: Dankjewel.
2: Ja. Ken jij Mariska van Kolk eigenlijk?
3: Ook al niet. Ik ga vanaf vandaag ga ik zeker even...
2: Ja?
4: Zet maar op Instagram, dan kom je erachter. Dan zie je die hele lijst met allemaal foto's
3: wat ik
4: allemaal
3: gedaan heb. Ik ga je gaan volgen, ja. Heel leuk, echt.
2: We gaan het hebben, Hava, over het online bestellen. Dat doen we natuurlijk steeds vaker. Maar iedereen heeft wel zo'n moment waarop je denkt, ja, ik heb een bestelling geplaatst. Dan is er weer een nieuwe regel waardoor webshops een duidelijke knop moeten hebben waarmee we dan makkelijker gebruik kunnen maken van onze bedenktijd. Jij weet daar meer over. Hoe zit dat precies?
3: Ja. Nou, er is nu een nieuwe wet. Dus per 19 juni 2026 moeten online webshops ook echt een bedenkknop hebben. Kan ook een herroepingsknop heten. Dus eigenlijk is het idee dat je net zo makkelijk van een koop afkomt dan dat je die aangaat. Hè? Want een bestelling plaatsen is heel snel gedaan.
2: Mm-hmm.
3: Dus vanaf nu moet het ook zo zijn dat je ook makkelijk weer van je koop af kunt komen. En het mag ook niet zo zijn dat ze je verplicht een account aan te maken. Dus je moet ook gewoon op een echte makkelijke manier gewoon klikje. En dan ook informatie toegestuurd krijgen over hoe dat verder gaat. Het retourneren van het product.
2: Ja, want vaak staat er, je moet je aanmelden of er staat aan registreren of doorgaan als gast.
3: Ja, verschrikkelijk. Ja, dan moet je echt gaan zoeken.
2: Ja,
3: zelfs
2: een
3: routeradres moet je zoeken. Moet je een account aanmaken. Dat hoeft dus allemaal inderdaad niet meer.
2: Mm-hmm.
3: En de regels over bedenktijd die blijven gewoon bestaan uiteraard.
4: Hoe lang is dat?
3: Ja, 14 dagen. Dat is het wettelijk minimum. Kan soms wat langer zijn bij sommige bedrijven. Ja,
2: ja, dus als ik iets heb besteld, ik wil het toch niet meer hebben, kan ik dus gebruik maken van mijn bedenktijd.
3: Ja.
2: Ja. Hoe lang heb je dan de tijd om die aankoop te annuleren? Want je hebt 14 dagen bedenktijd ook vanaf het moment dat je het ontvangen hebt, hè?
3: Ja, de bedenktijd gaat lopen de dag nadat je het product in huis hebt ontvangen.
2: Oh ja.
3: En dan begint die te lopen. En het is vooral belangrijk om binnen die 14 dagen de koop ongedaan te maken. Dus dat je binnen die 14 dagen die bedenkknop gebruikt, die herroepingsknop gebruikt. Als dat er niet is, zou ik toch even mailen of op een andere manier proberen.
2: Mm.
3: Hoort er wel te zijn natuurlijk vanaf nu. En vanaf dat moment heb je gebruik kunnen maken van je bedenktijd. Dus 14 dagen, dat moet je wel echt in de gaten houden, hoor. Ja.
2: Zijn er ook uitzonderingen? Want je hebt het over producten.
3: Ja, er zijn uitzonderingen. Dan moet je vooral denken aan producten die kunnen bederven. Bloemen die je hebt besteld. Ja, dit wordt lastig als je die nog wil retourneren.
2: Die rozen zijn nu al dood.
3: Ja, precies. Ja. Of maatproduct. Als jij een product op maat laat maken, dan heb je ook geen wettelijke bedenktijd. Alleen ik wil daarover wel zeggen dat sommige bedrijven daar even te makkelijk gebruik van maken. Juist, echt misbruik van maken, inderdaad. Dus let wel op, als je zelf de afmetingen kunt aanvinken, dan is geen maatproduct natuurlijk.
2: Maatproduct
3: is echt als jij zelf heel actief de afmetingen doorgeeft.
4: Ja.
3: En helaas zijn er ook grote bedrijven voor die aangeven van, joh, dit is een maatproduct en dus inderdaad misbruik maken van die bedenktijd.
2: Maar stel je bestelt iets op maat en het is toch niet naar wens. Dan is het jammer? Dan kun je er verder niks meer mee?
3: Het is eigenlijk, ja, dan is eigenlijk heel jammer. Wel als het verder niet gebrekkig is. Hè. Het is gewoon prima. Alleen het is niet echt wat je wilde. Ja, dan is dat zeker jammer voor jou.
4: Ja, is het ook je eigen schuld?
3: Ja, zeker. Toch? Ja.
4: Als ik zeg van ik voel me maatje 38 en ik ben 42. Dan,
3: ja.
2: Wat heb jij, 42?
4: Nee.
2: Nou, en als ik nou het product wil terugsturen, hè? Dan heb ik bij de ene webshop is dat gratis en bij de andere betaal ik wel weer een bedrag.
3: Ja.
2: Is daar niet een regel voor?
3: Nou ja. Niet echt, maar wat wel de regel is dat het wel duidelijk moet zijn voor jou als consument of jij het moet betalen of niet.
2: En moet vaak vooraf? Is,
3: ja,
2: okay.
3: Eigenlijk wel. Eigenlijk moet je meteen kunnen zien van dit zijn de kosten die erbij komen. Dat zie je heel vaak toch niet, maar dat zou eigenlijk wel moeten, ja. Dus ik zou daarover zeggen, check gewoon even wat de regels zijn en neem aan de hand daarvan jouw besluit wel of niet te bestellen.
2: Oké, en als nou die webshop niet meewerkt, hè, bijvoorbeeld ook met die 14 dagen bedenktijd, of je mag het eigenlijk wel terugsturen, maar ze willen dat niet, of whatever.
3: Ja, heel eerlijk gezegd, dat wordt dan natuurlijk heel erg lastig. Want het zijn vaak niet per se hele grote aankopen.
2: Nee.
3: Vooral in gesprek blijven gaan. Lukt dat niet? Ja, kijken of ze zijn aangesloten bij een branchevereniging of de geschillencommissie. is vaak ook niet het geval. Ik zou vooral aan willen raden om met een creditcard te bestellen. Dan heb je nog die verzekering. Ja. Want anders met Ideal, ja, dan is het vaak lastig. En ben je soms maanden verder en krijg je geen contact. Dus dat zou ook kunnen. Mm-hmm. Kijk ook gewoon naar bij welk bedrijf je wil bestellen. Dus dat is misschien ook wel belangrijk om mee te geven.
2: Google altijd eventjes van hoe bij Trustpilot of zo. Hoe het scoort.
3: Zou ik wel doen. Ja. Ja.
2: Heb je nog een laatste tip?
3: Bewaar alle bewijsjes die je hebt. Vergeet die bedenktijd van 14 dagen niet. Dus echt binnen die bedenktijd iets doen aan de hand waarmee jij ook kunt aantonen dat je er gebruik van hebt gemaakt. Want anders heb je dat product en kan je er gewoon eigenlijk niks mee.
4: Nee. Okay,
2: dankjewel. Zometeen het volgende onderwerp. Bedrijven mogen jou niet zomaar meer bellen.
0: Het is zomer. Dit is

0: Cheerio is dat. En Justin de Wild natuurlijk weer een dikke zomerhit scoort. En we gaan door met HVUCL. We gaan het over bedrijven. Ik word nog steeds geregeld gebeld. Ook omdat ik als zelfstandig ondernemer en ZZP'er bij de KVK ingeschreven sta. En ja, dat blijkbaar verkopen zij dat. Of halen ze dat online weg, bedrijven. Dan gaan ze weer bellen van mogen we een ander internetabonnementje. Ik word er doodmoe van. Ik hoef het namelijk allemaal helemaal niet. Ja. Maar bedrijven mogen niet zomaar meer bellen, Hava.
1: Nee, vanaf 1 juli 26 mag dat niet meer. Dan moet jij echt zelf actief je wens hebben geuit dat je wel gebeld wil worden.
0: Oké.
1: En anders eigenlijk niet. Dat is nu standaard de regel. En het fijn is dat het ook geldt voor ZZP'ers. Dus gewoon de burgers algemeen en ZZP'ers. Ja.
0: Oké, maar als ik nu dan toch gewoon... Nou, laat het zo zeggen. Wanneer mag een bedrijf je dan nog wel bellen?
1: Nee, het mag eigenlijk alleen als jij echt actief je toestemming hebt gegeven. Of als je ergens klant bent geweest. Maar ja, niet algemeen ergens, want dan zelfs ook niet. Maar er is een uitzondering. Dat zijn loterijen die aan goede doelen doen. Goede doelen zelf of week- en dagbladen.
0: Oh, die mogen die, gewoon blijven bellen?
1: Ja, maar wel als je alleen klant bent geweest in de afgelopen 3 jaar. En dan mogen ze alleen bellen als het gaat over hetzelfde product eigenlijk. Dus ze mogen niet in 1 keer bellen voor een tijdschrift, terwijl je misschien een krantabonnement had daar. Mm-hmm. Dus het moet wel een soort gelijk product zijn. En dan mag er wel gebeld worden. Dat is een uitzondering, ja. Ja.
2: Ik word er ook echt gek van. Dat, ja, dat je dan kijk, ik zit bij 1 provider.
1: Ja.
2: En dan is het altijd rond 5:30, 6:00 of zo. En dan word je gebeld door een andere provider. En ik, ik word er gek van. Dan zijn van, nee, sorry, geen interesse. En ik hang op. Ja. Maar in die tussentijd bellen ze dus met een 06-nummer, hè?
0: Ja.
2: Je hebt van
0: mobiel
2: die nummers 088, weet je wel. En dan weet je, oh, dat zijn een beetje. Of het is het ziekenhuis, of het is de dokter,
0: ja,
2: of het is
0: precies.
2: Dat zijn die 088 nummers. En dan opeens krijg je een 06. Die neem ik wel op.
1: Ja.
2: Want ik denk een 06. Kijk, ik heb niet iedereen, zeg maar, onder naam in mijn telefoon staan. Want dat zijn je contacten.
0: Ik belde jou gisteren. Dat zei wie nou weer? Toen was ik het.
2: Ja, hij heeft geen naam. Hij heeft gewoon een 06 nummer. Dus ik denk dan, hallo? Nee, oh, grapje. Hij heeft een naam.
0: Ik zit met de glimlach. Ja.
2: Maar als ik een 06 heb, kan ook een vriend zijn van een vriend die dat te melden heeft, die niet onder mijn contacten staat. Nee. Ik neem dan op en dan krijg je meteen web erbovenop. Ja, ik hang op.
0: Maar ja,
2: ik vind dat incorrect.
0: Dat is ook incorrect natuurlijk. En daarom mag het ook natuurlijk niet meer.
1: Nee.
2: Het gebeurde vorige week.
0: Ik mag heel even zin aan, we moeten een beetje kort houden.
2: Pardon.
0: Hoe weet ik of ik ooit toestemming heb gegeven aan zo'n bedrijf? En moeten zij dat ook kunnen bewijzen dat ik daar toestemming voor heb gegeven?
1: Ja, Hester, jij bent natuurlijk gebeld. Je kan dan vragen van, hoe kom je aan mijn nummer en waarom bel je mij? Dus zij moeten echt heel actief ook kunnen uitleggen van, waar hebben ze jouw nummer vandaan gehaald en waar blijkt die toestemming uit? Maar er is helaas niet een register ergens waar jij kunt zien van, daar heb ik even ooit een keer toestemming gegeven. Dat is er niet. Wat je nu wel vaker zult zien is dat bedrijven wel actief nu gaan zoeken naar die toestemming. Dus je zal nu sneller misschien een pop-upje krijgen of een e-mail krijgen met waarin ze om toestemming vragen. Maar in principe kan je dat vragen als ze je bellen.
0: Ja.
1: Maar ja, helaas anders.
0: Wat ze ook wel eens een beetje geniepig doen, dus dan heb je iets besteld en dan staan er 3 vinkjes. Eentje aanmelden voor nieuwsbrief, ook akkoord gaan met het verstrekken van gegevens aan derden, dus aan callcenters die ouders mogen bellen. Ja. En eentje die je altijd aan moet vinken, anders accepteer de algemene voorwaarden niet en kun je die bestelling dus niet doen. Dus daar moet je ook heel erg op letten. Je hoeft er uiteindelijk maar 1 van die 3 eigenlijk aan te vinken om die bestelling te kunnen doen.
1: Ja.
0: Als je nou toch een telefoontje krijgt en je weet zeker dat je er geen klant bent geweest, mogen jou niet bellen, wat kun je dan doen?
1: Nee, ik raad je dan aan om echt de gegevens te noteren. Vraag wie je spreekt, welk bedrijf. Noteer dat op welke datums je ook hebben gebeld. Geef ook meteen aan, ik wil niet meer gebeld worden. En stel dat het echt weer een keer gebeurt, maak dan melding bij de toezichthouder. Dat is de autoriteit, consument en markt. En zij kunnen dan ook boetes opleggen als dit natuurlijk vaker gebeurt. Dus houd vooral bij. Ja.
0: En als je nou een telefoontje hebt gehad en het komt een beetje ongelegen, zoals Mariska net zegt, 5:30, je bent met eten bezig. Nou, ik zeg, ik ga even akkoord, dan is het maar klaar, dan ben ik er vanaf. Ja. En je denkt later, verdorie, dan ben ik akkoord gegaan. Ja. Ik wil er toch nog vanaf.
1: Ja.
0: Kan dat dan nog?
1: Vaak wel, maar ook dan moet je weer in de gaten houden dat je niet te lang wacht. Want je hebt de wettelijke bedenktijd, geldt ook voor verkoop op afstand. Dat is
0: dus
1: ook weer 14 dagen.
0: Ook bij mondeling akkoord.
1: Ja, inderdaad. En dan is het sterker nog, dan heb je ook nog het schriftelijkheidsvereiste. Dus ze moeten je ook wel wat even opsturen. En dat je dan actief weer akkoord gaat. Wat niet mag is dat je tijdens het telefoongesprek ergens moet klikken of even een berichtje moet sturen.
0: Oh.
1: Dat mag niet. Maar wat wel kan is dat je een e-mail ontvangt later en dat je dan erover nadenkt en een berichtje terugstuurt van akkoord. Ja, dan zit je er natuurlijk wel aan vast. Dus hou wel die termijn in de gaten.
0: Ja.
1: En ook als je daar weer gedoe hebt met wel of niet, ja, kom dan even langs bij ons, dan kunnen we met je meedenken.
0: Ja.
1: Dat kan soms ook een misleidende handelspraktijk zijn.
2: Maar ik vind stilzwijgend verlengen vind ik ook verschrikkelijk. Sorry, Marco.
0: Stilzwijgend verlengen.
1: Ja, maar dan
2: vind ik verschrikkelijk.
1: Maar dat dan, maar je kan er wel makkelijker
0: op zeggen. Vanaf, hè? Want dan is het nog maar per maand op zich. Dan zit je niet weer een jaar eraan vast of 2 jaar.
1: Dat scheelt wel.
0: Ja.
1: Je moet wel actief inderdaad ook weer kijken van, daar
2: schrijf
1: loopt
2: het
1: wat.
2: Soms in mijn agenda.
0: Ja, moet je ook gewoon doen, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dan tot slot een belangrijke tip voor mensen die gebeld worden door bedrijven.
1: Ga zeker niet meteen akkoord. Denk rustig over na. En nog belangrijk om mee te geven is dat ze misschien nu vaker mensen aan de deur zullen krijgen die wat willen verkopen. Ja. Ook dan weer hetzelfde. Je hebt een bedenktijd. En ga zeker niet meteen akkoord. Ga niks tekenen. Geef geen persoonlijke informatie. Denk er gewoon rustig over na. En dan kun je gewoon een weloverwogen beslissing nemen.
0: Ja, geweldig. Dankjewel, Hava. Tot de volgende keer.

0: Huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is 11:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Op de parkeerplaats van Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur en de winkel van de auto. Van de winkel en de auto, meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. En ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond en de politie onderzoekt het ongeluk. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. De schade loopt op tot meer dan €100.000. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de 2 verdachten. Zij zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail en Streek- en Stadsvervoer 24 uur. En daardoor rijden naar verwachting geen treinen en bussen. Ook in Flevoland komt het OV stil te liggen. FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer voeren dan actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Zoals de snellere AOW-verhoging, een kortere WW en een versoberde WIA. Volgens de FNV raakt dit miljoenen werkenden. De bond erkent de overlast, maar noemt de gevolgen van de plannen ingrijpender dan 1 dag zonder openbaar vervoer. Dit was het nieuws.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het eerst droog met wolkenvelden en af en toe zon. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag is kans op een enkele bui. De buienkans is iets groter in het Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van zuidwest naar noordwest draait. In de loop van de middag wordt het een paar graden koeler. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
10: Epco. Ja hoor, we hebben verkeersinformatie. Wel, zeker. De A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband staat er over 3 kilometer 6 minuten stilstaand verkeer. A6 wederom Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk. 6 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. We hebben de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampenoord. Daar stond toch normaal gesproken iedere keer zo'n flitser, maar goed, nu niet. Nee. Nu 9 minuten file stilstaand verkeer over 4 kilometer. Dan hebben we hier ook N50 Emmeloord Zwolle. Oh, dat is dubbel. Hè? Tussen Kampenoord en Kampen 0 kilometer.
8: De andere kant op.
10: Is de andere kant op.
8: Ja.
10: Okay.
8: Maar er staat geen file meer.
10: Okay, okay. En we hebben een flitser.
8: Ja.
10: We, A27 Almere bij Hilversum. Hectometerpaal 114,9. Dat was hem.
8: Superleuk.
10: Ja, toch? Wat ja. Staat er op het scherm?
8: Dank je wel.
10: Klopt, toch?
8: Straks gaan we bellen met Bart Ettenkoven, jou waarschijnlijk wel bekend van shownieuws. En vroeger natuurlijk ook de hoofdredacteur van Weekend. Om het laatste shownieuws door te nemen. Hallo. En we gaan bellen met de kandidaat voor het spelletje.
7: Herberg aan Zee met Marco en Marissa.

0: Morning, zei Al Jarreau tegen ons. Het is 11:20. Het is jouw laatste spelletje. Realiseer je dat wel? Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik heb aan de telefoon een vaste kijker en luisteraar, mag ik wel zeggen. Ellie Peters. Ellie, goedemorgen uit Almere.
2: Goedemorgen.
0: Nou, jij bent wel een vaste kijker en luisteraar hè?
2: Absoluut, zeker weten.
0: Hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, ik heb het één keer eigenlijk opgehad. En toen zei een collega, ja, nee, je moet blijven kijken, want Kiek is er. En toen heb ik één keer Kiek gezien. En toen zag ik jullie. En toen zag ik jullie, jullie maakten grapjes. Oh. En vanaf dat moment heb ik zoiets van, hij blijft erop staan.
0: Echt waar, ja?
2: Ja.
0: En welke grapjes vind je altijd het leukst?
2: Nou, als jullie elkaar in de maling nemen, dan leg ik met mijn collega's hier echt helemaal in de blind. En dan zeg ik, ja, dit is gewoon leuk.
0: Met je collega's, waar werk je dan?
2: Nou, wij zijn vrijwilligers en wij helpen daklozen, minder bedeelden.
0: Oh. Oh.
2: En wij zoeken eten en kleding. En ja, wij helpen gewoon iedereen die wij kunnen helpen eigenlijk.
0: Prachtig. En doe je dat al lang?
2: Ja, ik doe het sinds 2015.
0: Oh. En hoeveel uur per week doe je dat dan?
2: Nou, ik heb ook in de kerk Goede Reden heb ik gewerkt.
0: Ja.
2: En daar deed ik het eigenlijk ook. Alleen ik ben zelf een beetje ziek geworden.
0: Ja.
2: Dus mijn uren zijn wat minder. Maar ik probeer toch altijd wel 8 uur per dag proberen wij dat te doen.
0: Okay.
1: Ik vind dat zo geweldig als mensen dit doen. Ja. Ik zet mij in voor het Leger des Heils. Doe ik dan ook vrijwillig. En dan ga je ook die mensen helpen, met die mensen praten. Het is zo bijzonder. Ik vind vrijwilligerswerk echt. Ik vind dat iedereen die gewoon in het leven staat, moet iets doen als vrijwilliger.
0: Ja.
1: Maakt niet uit wat.
0: Nee.
1: Echt, chapeau. Echt heel, heel fijn om te horen.
0: Ja, goed werk, Ellie.
2: Je kan zelfs als je een handicap hebt, maakt niet uit wat voor handicap. Hm. Dus altijd vrijwilligerswerk. Of achter de computer. Ja. Of je kan echt van alles kun je doen met welke handicap je ook hebt.
1: Ja, fantastisch. Ja, echt geweldig.
0: Dat. Handicap heb. Ellie, wat anders. Ken jij trouwens Mariska van Kolk?
2: Nou, ik ben eigenlijk vanuit mijn jeugd ben ik verplicht om mee te kijken als het op tv kwam.
0: Oh.
2: Dus vandaar dat je, ja, mijn ouders die keken dat altijd.
0: Ja.
2: Dus ja, dan blijf je er altijd volgen.
1: Ja, dat is echt leuk om te horen. Hoor je nou, er is één iemand ook, die me kent.
0: Kijken ze dan ook de Gulle Minnaar, die film?
2: Nee, die heb ik nog niet gezien.
0: Oh, hij staat op YouTube, maar ik heb hem ook op DVD. Dus als je hem een keer wil lenen, echt een heerlijke avond of goed kunnen slapen, dan adviseer ik hem je. Goed, we gaan naar het spelletje. Je hebt het antwoord doorgegeven, Ellie, die twee foto's van het Flevolandse spoor. En ik had een hint gegeven. Het was misschien een beetje een makkelijke hint. Ik zei van, het interesseert me geen moer. Toen zeiden mensen, hoe kan een presentator daar nou staan zonder dat het hem interesseert? Ik zeg, nee, het is de hint. Dat interesseert me geen moer. Zeg het maar.
2: Op de rechterfoto mis je de derde bout moer.
0: Ja, inderdaad, ja. Ik moet altijd denken aan het liedje van André van Duin.
1: Ja, boutje, de
0: stoepje en de nippeltje.
1: Ja. Ja,
0: leuk, hè? We gaan aan het rad draaien voor jou. Althans, dat ga ik doen. Wil jij een harde of een zachte, linksom of rechtsom?
2: Ik wil een harde linksom, alsjeblieft.
0: Ga ik even Klaus Wunderlich aanzetten met een heerlijk muziekje voor tijdens het draaien.
1: Oh, orgeljoken.
0: Nee, Klaus Wunderlich.
1: Oh, Klaus.
0: Ja, daar komt hij. Oh, daar ben ik het vergeten.
1: Links hard.
0: Links hard?
1: Ja.
0: Oh, jeetje. Ik ben nooit zo van de harde links. Maar ik ga het proberen. 1, 2, daar komt hij.
1: Zo, dat is hard.
0: Dat is een harde, hè?
1: Nou, dat is een harde. Het bord valt er bijna vanaf.
0: Ja. Ik weet al wat hard is.
1: Ja, is goed.
0: Even kijken. Hij komt op wit. In Frankrijk zeggen ze ook wel blanc.
1: Oh,
0: daar gaan we. Ja, altijd leuk. Hé, hey, maar dit is weer. Nou, dat gun ik je ook echt. Het is een washand. Nee. Het is een prijs naar keuze.
1: Oh ja.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, en Ellie, jij weet denk ik beter uit je hoofd welke prijzen wij allemaal in het assortiment hebben. Dus wat zou je zo willen? Wat komt als eerste bij je boven? Behalve dan de.
2: Nou, ik zou heel graag, want ik ga een paar dagen naar mijn adoptie kleinkindje.
0: Ja.
2: En dan zou ik heel graag of de t-shirt willen hebben of het washandje.

0: t-shirtje.
1: Echt waar, het washandje?
2: Oh, wat cute.
0: Ja, ook een t-shirtje.
1: Weet je wat jij, wat je gewoon krijgt? Je krijgt en het t-shirt en de washand.
2: Dat vind je bent echt
1: zo zijn wij.
0: Lief.
1: Ja, lekker hè? Even ja, kijken hoor, washand. Welke maat t-shirt wil je hebben?
0: Een elletje alsjeblieft.
1: Ze vallen vrij klein hoor, maar ik ga een elletje... Nee, laat die van jou eens zien, want Mariska heeft er ook net eentje gekregen. Maat medium. Oh, dat valt wel mee. Ja.
2: Nee, dat is goed.
1: Ja, een large is dan goed. Ja, oké, Ellie. Je wordt nog even gebeld door onze receptionist en dan komt het allemaal goed.
0: Ik wens jullie een heel fijn weekend. En Mariska, vond het heel leuk om je gezien te hebben.
2: Dankjewel, jij ook. En keep up the good work.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
2: Doeg.
1: Dag Ellie.
0: Fijn weekend.
2: Dag.
1: Hoi.

0: Sam Jeu was dat. It's only love. Het is 11:45 en het is hier ook een en al liefde natuurlijk. Als ik ja, goedemorgen zeg tegen onze grote showbizvriend Bart Ettenkoven. Die jij natuurlijk, Mariska, ook al 100 jaar kende.
1: Ja,
0: Bart,
1: zeker.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen, Mariska.
1: Hi, leuk.
0: Leuk, hè?
1: Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ik vind het echt heel gezellig. Hoe gaat ie met jou?
2: Ja, heel goed. En hoe is het in Breukelen?
1: Ja, in Breukelen gaat het uitstekend. Maar jij ziet mijn zoon meer dan dat ik jou zie. En ik ook mijn, en mijn oudste zien.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, mensen ze weten niet, maar jouw zoon werkt ook in de entertainment.
1: Nou ja, hij is de floor manager.
0: Nou ja, doe niet
1: Het is wel entertainment. Het is wel entertainment, maar hij zit achter de schermen.
0: Ja, oké. Okay. Maar je brengt het een beetje alsof het niks is.
1: Nee,
0: maar
1: ik ben heel
0: trots
1: op hem. Ik ben mega trots.
2: Hij is heel belangrijk, want hij zorgt dat ik op tijd op mijn stoel zit.
1: Ja, precies.
0: Dat bedoel ik.
2: Anders zitten mensen naar een leeg studio te kijken. Daar heb je niks aan.
1: En als er ook maar iets misgaat met je microfoontje of zo, dan is bam. Is hij
0: goed, laten we even to the point komen. Ja, het shownieuws van vandaag, Bart. We gaan het over Timothy hebben. Ik weet dat Jan Uriot was van de week een van de gasten van Mariska van Kolk in onze herberg aan zee. En die vertelde al, er komt een beetje juicy verhaal aan over Timothy uit B&B Vol Liefde.
2: Nou, en zo geschiedde. De Telegraaf die kopt groot dat hij veroordeeld is in Spanje. Zijn huis uit is geknikkerd. Dat zijn zusje heeft moeten getuigen. Hij heeft achterstallige huur. Hij moet nog 10.000 euro aan iemand betalen. Ja, het is, en hij heeft ook dan nog een soort van bordeel gerund. Of een
0: jongensbordeel, hè?
2: Voor gigolo's, ja, exact.
0: Ja.
2: Dus er komt toch wel een soort duistere kant van deze zo flamboyante deelnemer van B&B Vol Liefde ineens naar voren.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben benieuwd of alle mannen die daar met hem komen, hoe zeg je dat, vieselen vozelen en die proberen uit te zoeken of ze met hem een relatie willen, of ze al deze verhalen ook herkennen en hoe ze dit dan allemaal lezen, want het is nogal niet wat.
0: Mm.
1: Zo, aandacht hoeft hij niet te klagen.
0: Nee, maar goed, dan wil je op deze manier
1: Nee, natuurlijk
0: aandacht.
1: Wil je dat ook niet. Nee. Natuurlijk niet.
0: Ja, kijk jij het ook trouwens,
2: hij
0: Bart?
2: Hij daar heel erg van baalt, wat zei je?
0: Kijk je het?
2: Ja, ik ben hoekt. Ik vind het echt weer een heerlijk seizoen. Ik heb dat hele winterverhaal helemaal overgeslagen. Toen hoorde ik ook van allemaal mensen, ja, er is niet zoveel aan. Het is een beetje saai, het is een beetje traag. Dus toen kwam ik er niet echt in. Toen ben ik afgehaakt, maar ik zit hier weer helemaal in. Ik zit elke nacht om 12 uur... mijn videoland te verfrissen. Hoe zeg je dat? Te verfrissen.
0: Ja,
2: om te kijken of er alweer een nieuwe aflevering
0: is. Zijn er maar
2: opstaat.
0: Hoeveel hebben we er nou opstaan? 11 geloof ik of zo, toch? Of een heel veel?
2: Nee, ik ben al bij 12 of 13 geloof ik of zo.
0: Oh, gisteravond stonden er nog 11 op.
1: Ik zit op 3.
0: Ja. Oh, oké. Okay, ja.
2: Oh ja, dan moet je nog even.
0: Maar goed, het is.
2: Ik ben jaloers op je, Mariska. Dan kan je gewoon een hele avond doorbingen.
0: Maar
1: ik ben net begonnen.
0: Had je dit verwacht ook, dat er zoveel sleaze en dirt van over deze jongen naar buiten kwam?
2: Ja, er komt natuurlijk elk jaar zijn er een aantal kandidaten die. Ik bedoel, vorig jaar zomer was het die man waarvan die B&B helemaal niet van hem bleek te zijn. En er is elk jaar zijn er natuurlijk mensen. Ja, dat zijn allemaal mensen die een heel leven achter zich hebben. En waar natuurlijk ineens exen op staan die dan roepen, ja, hij heeft mij mishandeld. Of mensen die slies en deurt over dit soort mensen naar buiten brengen.
0: Ja.
2: Het is nogal wat, hè, wat er op je afkomt. We hebben het laatst heb ik het er nog over gehad met Evelien, die vorig jaar in Italië dan was. Die zegt ook, je kan daar eigenlijk nauwelijks jezelf op voorbereiden. Omdat je ook niet weet wat er gaat komen en uit welke hoeken.
0: Hmm.
2: Je moet stevig in je schoenen staan, wil je meedoen aan dit programma. En des te meer verbaast het mij steeds dat ze toch weer een fantastische cast hebben weten neer te zetten.
0: Ja.
2: En weten te verzamelen. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen wel 3 keer zich achter de oren krabben voordat ze meedoen aan zo'n programma.
0: Ja, ik zou het niet doen. Ziet hoe er allemaal online met je beeldmateriaal wordt omgegaan in de AI-achtige filmpjes. Ja, ik vind ze hilarisch.
1: Je zoekt het toch ook een beetje zelf op. Je biedt je toch ook aan van, weet je wel, laten we het maar doen.
0: Maar zou het nog steeds draaien om het vinden van de liefde, of draait het meer om het
1: commercieel
0: zoeken van bekendheid?
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja.
1: Gevoelsmatig, dat is het.
0: Ja,
1: waarom zou je meedoen?
2: Denk je dat mensen dat... Ja, denk je,
0: niet allemaal, hoor. Niet allemaal.
1: Maar je gaat er niet met een camera op je kop en je laten volgen.
2: Het is vooral heel onnatuurlijk. Hè? Want normaal gesproken heb je eerst een date. Nou, dan ga je voorzichtig eens een keer wat eten misschien. Of zeker nog, je gaat eerst eens een keer een kopje koffie drinken. Want je wil nog niet eens eten met iemand, want dat duurt een hele avond.
0: Ja.
2: En hier komt iemand meteen helemaal in je leven. En die gaat ook niet meer weg.
0: Nee.
2: Dus het
0: is
2: ook gewoon, het is zo'n onnatuurlijke manier van elkaar leren kennen, zal ik maar zeggen. Je zit ineens 24 uur per dag op elkaars lip.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat vind ik.
0: Nou ja, goed. Als je nu eventjes zou moeten gokken, waar komt nou echt een stel uit, denk jij? Zie jij al iets?
2: Nou, Het zou mij niks verbazen als er bij die op Bonaire nog wel wat gaat gebeuren. Dat daar nog wel een soort liefde uit ontstaat.
0: Ja.
2: Ik denk die lesbienne in Frankrijk, waarvan ik de naam even ben vergeten.
0: Ja,
2: dat ook nog wel eens een keer bingo zou kunnen zijn. Een
0: rare naam een beetje.
2: Ja,
0: dubbele naam, Ananusha.
2: Ja, zoiets.
0: Nusha Anus,
2: dus ja. Ik denk dat op dit moment de grootste kanshebbers zijn. Maar,
0: en de minste is denk ik toch Timothy, denk je niet?
2: Ik denk dat een heel lastig figuur is.
0: Ik zou er niet aan kunnen winnen, denk ik, als ik zo'n partner zou hebben.
2: Ja, maar dan ben jij ook wel heel lastig, hè? Dus dan heb je twee van die types bij elkaar.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Maar ik vind het zelf ook, ik kom er net
0: ook
1: in.
0: Lastig, dat klopt.
1: Nee, ik ben sowieso daarin lastig.
0: Ja.
1: Maar dan kijk ik dan zo naar mijn eigen leeftijd en de types en zo. Dan denk ik, nou, die Paul vind ik wel eens leuk. Maar, en dan, nou, gewoon een charmante man. Weet je wat, dat is wel van die karakters waar ik op zou kunnen vallen. Maar ik denk zo van... Je voelt zo ongelooflijk aan die man dat hij nog gewoon in het, in het leven zit van zijn vrouw.
0: Ja, dat wordt ook niks.
1: Dat zou ik, maar dat zou, dan haak ik ook al.
0: Want hij heeft zo'n leuke vrouw naar huis gestuurd.
1: Ja, dat weet ik niet. Zover ben ik nog niet.
2: Meerdere.
0: Ja, meerdere. Maar die ene vrouw vond ik echt wel. Dat was echt zo'n Amerikaanse actrice, zo'n hoofd had zij. Ik vond dat echt een hele leuke, lieve
1: maar
0: vrouw.
1: Ik vind een rugzak uitstekend, maar ik vind ook dat die rugzak moet je even parkeren ook op een bank of een stoel. Want
0: over parkeren gesproken. Laten we naar het volgende onderwerp gaan, Bart. Want we hebben nog één onderwerp en we hebben nog maar heel weinig tijd. Want we moeten ook nog de platenkoffer van Mariska even uit het strand halen.
2: Oh jee.
0: Ja, wat hadden we nog meer ook alweer, Bart?
2: Madonna.
0: Oh ja, Madonna.
2: Waar komt ze? Komt ze überhaupt? Nou, ze komt. Dat is in ieder geval duidelijk.
0: En
2: ze komt, om precies te zijn, naar de Pride. Om de World Pride wat extra kracht bij te zetten. Het is natuurlijk wel geweldig. Want zij is de queen of pop. Ja. En een enorm icoon, zeker in de homogemeenschap.
0: Hmm.
2: Dus dat zij naar dat evenement komt, dat geeft wel een soort kroontje op dit feest van deze weken.
0: Ja. Gaat ze zingen?
2: Dat weten we niet. Hè. Ze doet een soort surprise optreden in AFAS voor een heel klein publiek. Dat is eigenlijk voor haar een heel klein zaaltje eigenlijk maar.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat gaat dan zaterdagnacht gebeuren.
0: Ja.
2: En die kaarten die waren binnen no time uitverkocht.
0: Jij gaat erheen, hè?
2: Ja, ik was daar nog als een van de laatste, heb ik er nog een kaartje weten te bemachtigen. Dus ik wil dat wel zien, want zij is gewoon een icoon. Je weet nooit wanneer het de laatste keer is dat ze in Nederland is.
0: Ja.
2: En dit is ook eens een keer wat anders dan gewoon een regulier optreden van iemand, zou ik maar zeggen. Dus alleen al het feit dat zij aanwezig is op de Pride is denk ik een enorme kroon en geweldig. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
0: Bart, wij kijken ook weer uit naar volgende week, want dan ben je er gewoon weer. Dankjewel, tot dan.
3: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
0: Ja, Mariska, het is tijd voor jouw laatste plaat, Muziek aan Zee.
1: Ja.
0: En jij hebt gekozen voor een mooie plaat van Dan McLean.
1: Yes, Vincent.
0: Ja.
1: Ja, mijn eerste zoon heet Christof, de tweede heet Vincent. Ik heb hem ook vernoemd na een hele mooie quote uit sowieso al dit prachtige nummer. En dat is... This world was never meant for one as beautiful as you. Als hij dat... Ja, ik vind het zo mooi. Ik heb hem live zien optreden in Carré. Ik weet niet meer hoe het was. Het was... hij kwam met zijn hele band. Maar die band die bleef steken ergens in Stuttgart. Omdat toen die aswolk was in het noorden.
0: Bij Cyprus ergens daar?
1: Nee, die aswolk. Veel die kwam toen, ja, lang geleden.
0: Ja.
1: Die kwam geloof ik bij de Scandinavische eilanden. En toen kon er niet meer gevlogen worden. Dus hij was wel al, met al zijn gitaar was hij al in Nederland. En ik had kaarten voor in Carré voor hem.
0: Ja.
1: Voor zijn concept, vooral door dit nummer natuurlijk. En toen is hij dus wel gaan spelen, alleen.
0: Oh.
1: Ja, dan ben je toch echt gewoon de beste, heb je dan toch voor je. Alleen die ene man op dat grote toneel van Carré en zingt dan natuurlijk als laatste dat mooie nummer Vincent. Waar ik mijn zoon naar heb vernoemd.
0: Luistert je zoon? Kijkt je zoon ook naar ons?
1: Nee, die is onderweg naar Duitsland, naar oma.
0: Jammer. Toch weer tegen. Goed, we gaan luisteren naar de laatste plaat uit de koffer van Mariska van Kolk. Dit is Dan McLean en Vincent.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. En op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail en Streek en Stadsvervoer. En daardoor rijden er naar verwachting ook in Flevoland geen treinen en bussen.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nee, ik heb mezelf net aangezet. We hebben verkeersinformatie, daar ben ik voor verantwoordelijk. Kijk, daar komt hij. A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk. 25 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval over ongeveer 8 kilometer. En dan, altijd vervelend. A28 Amersfoort Zwolle tussen Amersfoort Vathorst en Strandnulde. 4 minuten over 4 kilometer. Dus stilstaand verkeer, ongeveer. En de M50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Over 2 kilometer, 4 minuten file. Flitsmeister. Oh, sorry. een radar op A27 in Almere. Hilversum bij 114.9.
7: Kijk uit naar Patrick Maandag. Dankjewel. Wie wil het groen nog onderhouden rondom een boom? Die vraag stelt de gemeente Zeewolde aan inwoners. En daar ga ik over praten met onze verslaggever Mark Bakker.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
21: Dit is Herberg aan Zee.

0: Of Monsters and Men was dat, een Little Talk. En dat maakt het 11 minuten over 12 in deze Herberg aan Zee. Ja, wie wil het groen onderhouden rondom een boom? Die vraag stelt de gemeente Zeewolde aan inwoners. Het gaat bijvoorbeeld om bomen die op gemeentegrond bij mensen voor de deur staan. En zo'n boom kan dan worden geadopteerd. En zo'n project heet Bomenspiegels. En verslaggever Mark Bakker is net terug uit Zeewolde. Mark, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, wat is precies een boomspiegel?
1: Nou, dat is eigenlijk letterlijk de grond onder een boom. En wat de gemeente Wolde, of Zeewolde dan zegt is, neem gewoon een cirkel van een halve meter rondom die boomstam. Dat is dan een boomspiegel. En daar mogen mensen in Zeewolde iets mee doen.
0: Oké, en hoe werkt dat dan, het adopteren van een boom?
1: Nou, je meldt je aan dan bij de gemeente. En daar krijg je even wat uitleg. En dan mag je eigenlijk wel je gang gaan in die zin. Je mag dan zelf daar plantjes inzetten. Bijvoorbeeld kleine struiken in planten. En zo kun je dus eigenlijk het groen wel onderhouden rondom een boom. En daarover heb ik gesproken met Wilna Bos. Zij is van de gemeente. Ja, en zij geeft uitleg over dit project.
2: Ja, ze mogen daar, als ze dat willen, zelf plantjes inzetten. Wel voorzichtig met de boomwortels, dat je die niet beschadigt. En dan mogen ze hem onderhouden en mooi maken, zoals zij hun buurt opfleuren.
3: Maar de inwoners hebben een vrije keuze.
2: Ja, het mag niet te hoog worden. Zeker als je op een hoek van de straat zit. Het verkeer moet natuurlijk nog wel uitzicht hebben als ze een straat een bocht omrijden. Maar in principe heb je vrije keuze in wat je daar neerzet.
0: Ja, dat scheelt dan de gemeente vast ook in kosten van grondonderhoud.
1: Ja, dat erkent de

0: gemeente ook dat dat wel daardoor het onderhoud wel wat goedkoper is. Maar ze zeggen ook, het is ook de bedoeling dat mensen daardoor wat vaker buiten zijn. Wat vaker bij zo'n boom gaan staan. Dat de buren er ook bij zijn. Dus kortom, dat ze dus ook dan met elkaar dus in contact komen. Het is ook goed voor de biodiversiteit. Het is ook heel goed voor de insecten. Dus ja, de gemeente zegt, zoiets heeft dus alleen maar pluspunten.
1: Ja, dat project Boomspiegels, hoe lang doen ze dat al in Zeewolde?
0: In 2021, in oktober was dat, zijn ze ermee begonnen. Er zijn nu zo'n 133 bomen in Zeewolde geadopteerd. Mm-hmm. Pakweg zo'n 90 mensen die doen daaraan mee. Sommige mensen hebben dus twee of meer bomen. Nou, ik heb ook even een van de bewoners gesproken in Zeewolde. Ze heet Annette Stolvoort. Ze heeft een hele grote, ze heeft iets moois van gemaakt rondom de boom.
2: Ja, ik vind het belangrijk dat wij iets doen voor de biodiversiteit en voor de insecten. Hier in Zeewolde. Wij hebben zelf bijen hier op het dak. En wij proberen zoveel mogelijk dus in de tuin, maar ook hier voeding voor de bijen te creëren. En niet alleen voor onze eigen bijen, maar vooral ook voor de wilde bijen.
1: Ja, mensen die mee hebben gekeken zagen ook bramen, Mark?
0: Ja, precies. Dus deze mevrouw die heeft ook nog een bramenstruik daar geplant. Een struik zonder dorens trouwens. Dus dat is ook wel heel fijn als je de bramen wil plukken. Ja. Dus kortom, zij heeft ook een wat groter stuk. Ze heeft van de gemeente toestemming gekregen dat ze af mocht wijken van die halve meter. Ze heeft de hele perk rondom de bomen toegeëigend. Toegeëigend, dat klinkt wat negatief. Maar zij heeft gevraagd van mag ik dit hele stuk onderhouden? De gemeente zei ja. En daar groeien diverse bloemen. Ik sprak ook wel een buurman die zei van ik vind het onkruid. Maar goed, heel veel mensen vinden het wel heel mooi wat er staat.
1: Dankjewel, Mark Bakker.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: En dat was Somber met My Body Isn't Ready. We gaan naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij kijkt vast uit naar het weekend, want ik weet, jij houdt van een lekkere hogere temperaturen.
1: Ja, nou ja, ze zijn niet overdreven hoog.
0: Hoor. Nee, hè?
1: Echt prima zomerweer staat ons te wachten, inderdaad. Mm-hmm. Vandaag is het wisselend bewolkt. In de middag is nog een enkel buitje mogelijk. De kans op de Noordoostpool is iets groter dan in het zuiden van de provincie.
0: Ja.
1: En het is niet al te warm. Temperaturen net boven de 20 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
0: Mm-hmm.
1: Later vanmiddag breekt de zon steeds beter door. En vanavond is het nog een hele tijd zonnig. De zon gaat om 9:30 onder. En dan is het een graad of 19.
0: Oké, en nou ja, goed, het weekend. Ik had het al even over. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, zonnig. Morgen wat stapelwolken, maar vooral heel veel zonneschijn. Een graad of 24 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En zondag komt daar een klein beetje bij. Zondag gaan we naar 26 graden. En ook dan is het volop zonnig met misschien hier en daar een wolkje.
0: Ja, en dan wordt het maandag weer heel erg warm, geloof ik, hè?
1: Ja, maandag, ja, ik heb 29 neergezet, maar 30 kan ook. Dus dan is het echt alweer warm, ook een beetje drukkend.
0: Ja.
1: Misschien maandagavond al een onweersbui. En anders volgen ze op dinsdag.
0: Oké, en daarna?
1: Daarna gaan we dan weer terug richting 25 graden. Dus nog steeds best wel warm. Mm-hmm. Maar ja, niet overdreven heet. En in de loop van de week ja, licht wisselvallig. Dus er kan een keer een bui voorkomen. Maar de hoofdmoot is gewoon droog met toch geregeld zon.
0: Okay.
1: Dus ja, prima vakantie weer als je in eigen land bent.
0: Ja. Ja, en de lange termijn, valt daar nog iets zinnigs over te zeggen?
1: Ja, eigenlijk een beetje een voortzetting van dat. Dus grote kans dat we doorgaan met een graad of 25 met geregeld zon en een enkele bui.
0: Ja.
1: Dus een kans van ongeveer 20% dat het toch weer echt ja, warm, misschien wel heet, zonnig zomerweer wordt.
0: Hmm.
1: Waarschijnlijk is het dus ja, licht wisselvallig en een graad of 25.
0: Oké, goed. Dankjewel Johnny Willemsen. Fijn weekend, hè.
2: Ja, ja, we hebben

0: lekker hoor. De Dijk. Dansen, dansen, dansen op de vulkaan. We gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland. En toch aan jou de eer om te beginnen, Mariska. Want ik heb nog geen tekst voor de FNV. Dus we mag met het CBS gaan beginnen.
1: Oké. Okay. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% duurder. Dat betekent dat je dus voor spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Zo zeg. Dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
2: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat intrakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
0: Ja, Amsterdam die maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam, zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
3: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
0: Ja, daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden.
1: De ANWB-alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met een medische vraag, zegt de directeur van de alarmcentrale.
4: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: De ANWB-alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, maar ook vanuit koelere Europese landen.

0: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. Tijd voor het nieuws. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto, meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. En ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist die raakte niet gewond en de politie onderzoekt het ongeluk. Over de politie gesproken, die heeft ook twee verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere en de schade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de twee verdachten. Zij zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail en Streek en Stadsvervoer 24 uur. En daardoor rijden naar verwachting geen treinen, geen bussen. En ook in onze provincie komt het OV dus stil te liggen. FNV Spoor, Streekvervoer en Stadsvervoer voeren actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Zoals de snellere AOW-verhoging, een kortere WW en een versoperde WIA. Volgens de FNV raakt dit miljoenen werkenden. De bond erkent de overlast, maar noemt de gevolgen van de plannen ingrijpender dan één dag zonder openbaar vervoer.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Tijdens het eerste deel van de middag is kans op enkele buien. De buienkans is wat groter in de Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. In de namiddag neemt de buienkans af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van west naar noordwest draait. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagavond blijft het zonnig tot zonsondergang en dat is rond 9:30.
13: Ja, verkeersinformatie. Amsterdam-Amersfoort op de A1 tussen Amersfoort-West en Hoevelaken. 9 minuten vertraging over 4 kilometer stilstaand verkeer. De A6, Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 11 minuten over 1 kilometer stilstaand verkeer door een afgesloten weg als gevolg ABA van een ongeval. Dan hebben we de N711. Zwifterband Emmeloord tussen Lelystad en A6. 10 minuten vertraging over 1 kilometer stilstaand verkeer. En dan hebben we de flitsers. Op de A27 in Almere bij Hilversum 114.9. A27 in Almere, ook bij Hilversum, bij hectometerpaal 112.3.
10: En straks is het, even kijken hoor, ik pak het kaartje er even bij. De polderproef, de laatste van Mariska van Kolk. Ik heb 5 vragen. Maandag 3 goed, dinsdag 3 goed, woensdag 5 goed, gisteren 3 goed. Katrien had er 19. Jij zit dus, als ik snel reken, op 14. Jij moet ze alle 5 goed hebben. Wil je minimaal net zo goed zijn als Katrien?
13: Ik wil het ook. Ik doe eigenlijk heel graag samen met Katrien.
9: Herberg aan Zee, met Marco en Mariska.

0: Zij heeft hem te pakken. De polderplaat van deze week hoorde je heel de week. Belinda Kenaar, Het is mijn leven. En ze komt volgende week ook even langs om hem live hier te zingen op hetzelfde podium als waar nu de hele band staat op te bouwen. Met Jordy van Loon. Het wordt een feestje tussen 1 en 2 samen aan zee. Ja. Maar eerst is het tijd voor jouw laatste polderproef van deze week. Elke dag even een quiz. Rond de klok van 1:15. 5 vragen. Je had er maandag 3 goed. Je had er dinsdag 3 goed. Je had er woensdag 5 goed. Dat is heel knap van de 5. En gisteren had je er 3 goed. Dat betekent dat je een totaal hebt van 14 punten. Catharine Keil had 19 punten.
1: Ja, daar ga ik niet overheen.
0: Dat weet je niet.
1: Nee, ik kan er sowieso niet overheen.
0: Je moet ze alle 5 goed hebben. Ik ga even de leader instarten van het spelletje. Hartstikke leuk, daar gaat hij. Daar komt hij, let op, hè. Daar gaat hij.

0: toch heerlijk dat zo'n orkest even lekker aan het inspelen is. Dat doen ze natuurlijk
1: ook.
0: Dankjewel. Zometeen live Jordi van Loon, die gaat dan ook meezingen met dezelfde combo. Het combo onder leiding van wie eigenlijk? Oké, goed zo. De quiz. Ja, ik ga de klok aanzetten. Let op, dan komt hij maar eens gaan. Concentreer je op de laatste 5 vragen.
1: Oh my god.
0: De klok. Lelystad ligt in oostelijk Flevoland.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Oh.
0: Vraag 2. De Noordoostpolder bestaat uit 1 dorp.
1: Noordoostpolder? Nee.
0: Nee? Hoeveel dorpen wel dan?
1: 6.
0: Nee.
1: Oh. 10.
0: Dronten grenst aan het Veluwe Meer.
1: Oh. Ja.
0: Klopt.
1: Oh, jezus.
0: Nog 2. Flevoland heeft geen natuurgebieden van nationale betekenis.
1: Jawel.
0: Klopt. Onder meer de Oostvaardersplassen zijn nationaal bekend. En de laatste. Als je deze goed hebt, dan is het een tie met Catherine. En die tie met AAI, maar het is Engels, hè, tie. T-I-E.

0: Wat ben jij goed bezig.
1: De laatste is... Urk ligt in de provincie Flevoland.
0: Nee.
1: Tuurlijk wel! Nee. Urk is een van de 6 gemeenten in Flevoland. De bel is gegaan. Helaas, ik kom op 18. Ben blij, want anders zou je wel 2 prijzen moeten geven.
0: Kom op.
1: Patrick Martens kan u nog overheen volgende week. Catharine Keil, 19 punten bij de polderproef. Mariska van Kolk, 18. En volgende week dus Patrick.
0: Oh, ik vond het heel veel goed.
1: Vond dat wel redelijk goed gaan? Ja. Zeker voor jou doen. Ik had niet verwacht, want ik heb gisteren die film gezien. De Gluminaar. Goed, oké. Okay, we gaan ons opmaken voor een uurtje muzikaal geweld.
0: Ja.
1: Ja, mooi geweld dan natuurlijk.
0: Prachtig
1: met Jordi van Loon. Zijn single is vandaag uitgekomen. Die gaat hij live brengen. Een duet met Mariska van Kolk komt eraan. En het misschien wel het mooiste liedje die de Nederlandse muziek ooit heeft gekend.
0: Ja, maar dat gaat hij ook echt voor mij zingen.
1: Want en dan gaan we huilen, hè?
0: Ja, ik wel.
1: Foto van vroeger van
0: en ook hoe hij het zingt.
1: Ja, dat is echt
0: geniaal.
1: Niet om aan te horen. Oké, okay, dat gaan we zo meteen allemaal...

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
5: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
4: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is een uittip.
8: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kemperaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van de vervoerder Keolis in Almere. En op woensdag 9 september staken ook in Flevoland waarschijnlijk medewerkers van NS, ProRail en Streek- en Stadsvervoer. En daardoor is er die dag waarschijnlijk geen openbaar vervoer.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie. We zijn helemaal afgeleid, hè? Met al die soundchecks en zo.
9: Ja, nou, ja, maar het is hier muzikaal geweldig.
12: Oh, heerlijk. Wat een afsluiting voor mij.
9: Ja, wel leuk.
12: Ja, ik ook. A6 Lelystad en Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Ketelbrug. Over 1 kilometer 8 minuten pauze. Vertraging. Stilstaat verkeer door een helaas afgesloten weg als gevolg van een ongeval. En hebben we flitsers in Biddinghuizen in beide richtingen. A27 Almere Hilversum bij hectometerpaal 114.9 en A27 in Almere Hilversum bij hectometerpaal 112.3.
9: Dankjewel Mariska van Kolk en zometeen Het laatste uurtje van Mariska althans. Samen aan zee tussen 1 en 2. We gaan het doen met Jordi van Loon en zijn band. En dat worden fantastische optredens. Waaronder ook een duet met Mariska en Jordi. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Blijf er dus bij, hier bij Herberg aan Zee.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
20: Dit is Herberg aan Zee.

0: The Jacksons en Blame It on the Boogie. Het is 7 minuten, 8 minuten zelfs al over 1 geworden. Herberg aan Zee. En we zitten nu lekker samen aan zee. Niet met z'n twee, nee, met een hele band. 1, 2, 3, 4, 5 man sterk. Inclusief de frontman van die band. En dat is Jordy van Loon. Jordy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van harte welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, feestje.
0: Je hebt het zweet op je voorhoofd staan.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo gek, want mensen weten dat misschien niet. Maar jullie zijn al vanaf 11:30 hier bezig met opbouwen en repeteren en soundchecken, zoals dat heet.
2: Ja.
0: Wat is een belangrijke dag, Jordy?
1: Ja, nou ja, de nieuwe single is uit.
0: Ja, zegt hij vol trots.
2: Ja, natuurlijk ben ik trots.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb hem gisteren al online eventjes beluisterd. En ik moet zeggen, het is een prachtig liedje. Je bent hier trouwens ook op uitnodiging van Mariska, onze gastpresentatrice van deze week.
2: Ja.
0: Wat hebben jullie met elkaar, Mariska? En waarom wil je Jordy graag hier hebben?
2: Nou, ik ben gewoon een ontzettende grote fan van hem. En ik weet wel dat Jordy van Loon heel vaak natuurlijk ook de stempel heeft dat hij achter het behang is geplakt bij Paul de Leeuw. Maar daar kennen de mensen dan misschien van een grap in de grol in de gein. Maar ik heb met hem mogen werken bij Haal het doek maar op van Appelscha tot
1: Zierikzee.
2: Dat heb ik vergeten. En toen hebben wij samen gewerkt en daarna hebben we samen de Titanic gedaan.
0: Ja.
2: En ik ben gewoon een ongelooflijke grote fan van zijn stem. Ik vind zijn stem zo ontzettend mooi. Maar ik heb wel ongelooflijk veel leuke herinneringen. Vooral met een smile on my face moet ik altijd aan, naar Jordy kijken. En ook aan hem denken. Maar vooral met ongelooflijk veel warmte als ik hem hoor zingen. En dan denk ik van, ik wil eigenlijk dat iedereen echt weet hoe goed hij is. En daarom zit hij hier als mijn gast.
1: Zo lief.
2: Ja, maar
0: ja, ik deel die mening. Je bent natuurlijk niet voor het eerst hier. We kennen elkaar ook al een tijdje, Jordy. En ik, ik mag je graag en je zingt inderdaad fantastisch. Ja. Dat mag best wel wat.
1: Ik zit erbij, jongens.
2: Ja, nee,
0: maar ik
2: geniet ervan.
0: Maar ik bedoel, als je weg bent, dan praten we eerlijk natuurlijk over jou. Maar
1: goed.
0: Wat doet dat met jou?
1: Nou, je bent een beetje verlegen, word ik ervan. Maar ik heb een heel veel dingen met Mariska meegemaakt in die korte periode. Nou ja, dat bestaat toch ook wel weer een aantal jaren, als je het allemaal bij elkaar optelt. Maar dat zijn toch wel spannende momenten, weet je wel. Live televisie, musical award gala, dat soort dingen. Dat zijn wel momenten die je dan met elkaar deelt. En die vergeet je niet. En ook niet de tips en tricks en het vak wat ik dan, nou ja, toch moest leren. Wat ik niet gewend was. Hè, acteren, zingen
2: bewegen.
1: En bewegen tegelijkertijd.
2: Ja.
1: Dat was nieuw voor mij. Dus dat was een hele spannende periode voor mij.
0: Waarom hebben ze jou dan die kans gegeven? Want ze hadden natuurlijk ook kunnen kiezen voor iemand die dat wel al kon.
1: Ja, ik heb met Jan Zwarteveen samen, mijn producer Jan Zwarteveen.
0: Die uit Frankrijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Die zag mij als eerste achterbehang bij Paul de Leeuw. En die heeft mij destijds een contract aangeboden.
0: Ja.
1: Mocht ik dat plaatje maken, Verliefdheid is een toverbal. Nou ja, de rest is allemaal
0: een grote hit.
1: Een grote hit. Geschiedenis. En ADHD, waar was ik gebleven?
0: Ik zeg, waarom hebben ze voor jou?
1: Oh ja, ik heb met hem een jaar of 10 geleden een theaterprogramma gemaakt met nieuwe muziek. En daar kwam Hans Cornelissen naar kijken en die vond dat mooi.
0: Ja.
1: En die nodigde mij toen uit voor een auditie.
0: Ja.
1: En dat was de voorstelling, haal het doek maar op.
2: Ja.
1: En dat was de eerste kennismaking met Mariska.
2: Ja.
0: Ja. En dat klikte meteen.
1: Nou ja, niet weten natuurlijk dat ik die rol zou krijgen, maar ja, kijk, wij komen, dat is het leuke aan onze ontmoeting, is dat wij allebei, het klinkt oneerbiedig, maar dat heet dan, ik vind het best een mooi woord, snabbelcircuit.
0: Mm.
1: Dat hebben wij toch allebei wel meegemaakt.
0: Mm.
1: Ik in mijn kindertijd. En, nou ja, maar is volgens mij ook redelijk naar
2: vanaf
0: de gulle minnaar.
2: Vanaf de gulle minnaar. Nee, maar zeker. Ik heb natuurlijk ook een hit gehad met Frank Ashton toen.
1: Ja.
2: En dan kom je ook in het hele snabbelcircuit terecht.
0: Mm.
2: Dus ook die, dat stukje van entertainment ken ik dan inderdaad ook. En ik zag die heerlijke schat, die kwam dus in de wereld van de musical terecht. Maar dat is natuurlijk een solist. Hij pakt zijn microfoon en hij gaat spelen met de band en zo. En het is van hem, dat toneel, samen met de groep. Maar dan komt hij opeens in theaterwereld terecht. En dan kon hij gewoon staan dromen, want hij had zijn liedje gezongen. Ik zeg, ja, maar je moet nu binnen nu in 10 seconden moet je dat decor weghalen. Want het nummer gaat door. En dan komt een ander decorstuk op. En dan zat hij gewoon zo te dromen. Ik zei, Jordy, heb je nou al je haasverkleding gecheckt? Haasverkleding gecheckt? Ja, je hebt straks een haasverkleding wissel. Oh ja. En je strikje, want we hadden allemaal een strikje omgegeven. Nou, die ligt nog in de kleedkamer. Ja, het was echt, het was natuurlijk hilarisch. Maar ik moest hem af en toe wel eventjes uit de droomwereld halen. Want ik zeg zo van, je staat op het toneel met z'n allen.
0: Ja.
2: Met heel veel regels.
0: Ja, dus dat
2: heeft hij uiteindelijk super, super goed op.
1: Was ontzettend leuk. Ik heb één leuke anekdote.
0: Ja.
1: Voordat je oploopt op het toneel, dan moet dat met een beetje vaart, hè? Mm. En een beetje energie.
0: Ja.
1: En tijdens de repetitieperiode dan sluipt het er toch in dat je dat op zijn boerenfluitjes doet. Maar dan heb je ook het risico dat je dat op het toneel ook overkomt.
0: Ja.
1: En het is dus bijna al 10 jaar geleden, of iets minder lang. Maar ik zal nooit vergeten dat iedere keer als ik nu oploop, hoor ik Mariska aan mijn rechterhoor zeggen: hup! Energie in de benen. En dat is natuurlijk heel grappig, want dat heeft ze mij toen heel vaak gezegd.
0: Ja, dat blijf je
1: nou ja, horen, dat blijf je dan toch horen.
2: Ja.
1: Ja, dat is grappig, toch?
2: Ja, het is een feit dat je gewoon, als je dan pas begint met het spel, en dan ben je al op het toneel.
0: Ja.
2: Nee, je moet al klaar zijn.
0: Ja.
2: Voordat je opgaat.
0: In je rol al zitten.
2: Ja, dan ben je al in de coulissen, ben je al klaar voor
0: die rol. Ook met afgaan is dat trouwens weer zo, natuurlijk.
2: Ja, ja, ja, ja. Heeft
0: hij heel goed en snel opgepikt.
2: Jazeker.
0: Jordi, je hebt heel je band meegenomen vandaag. Omdat vandaag een bijzondere dag is.
1: Wat een feestje.
0: De nieuwe single is uit, Als Toen.
1: Ja.
0: Laten we eerst even de bandleden voorstellen, want ze zitten nu daarachter.
1: Koen van der Linden op toetsen.
0: Koen,
1: goeiedag. Edwin Hoed op gitaar.
0: Dag Edwin.
1: Ilko Lascher op bas.
0: Ilko.
1: En Gideon Escobar op drums.
0: Wat een prachtige naam. Dat is toch gewoon.
1: Toch?
0: Is dat familie van Pablo?
1: Ja,
0: echt
1: zeker.
0: Waar? Family of Pablo Escobar? No? Oké, hij komt helemaal uit Colombia. Dat mag wel.
1: I'm disappointing right now, Gideon. You told me something else now.
0: Helemaal uit Colombia. Komt hij van reiskosten?
1: Zeker.
0: Of woont hij?
1: Dat vul ik straks in. Probeer ik.
2: Hij komt uit Colombia. Mag je die reiskosten, mag je ook tekenen.
0: Ja,
2: uit Colombia.
0: Wil je wat vertellen over Als Toen?
1: Ja, nou ja, gisteren gereleased. Ontzettend fijne reacties opgekregen nu al. Het is een liedje wat is ontstaan eigenlijk met... Inspiratie komt eigenlijk voort uit dat je nog wel eens terugdenkt aan een ex-geliefde. En hoe zou het nou zijn als je die vandaag had ontmoet? En met alles wat je nu weet en waar je nu staat in het leven, alles wat je geleerd hebt. Met dat gevoel is dit geschreven.
0: Oké.
2: Okay. Mooi.
1: Hoe zou dat nou zijn?
0: Ja. En hoe denk je dat het is?
1: Ja, dat weet je dus niet.
0: Nee, dat weet je niet. Nee.
1: Want die liefde is natuurlijk al, die oude liefde is al lang weg.
0: Ja.
1: Soms ben je daar nog wel eens bevriend mee.
0: Of soms helemaal geen contact mee.
1: Of soms helemaal geen contact mee. Maar ik denk dat het best een universeel gevoel is.
0: Ja.
1: Mensen die dat toch wel eens denken van, nou, als ik dat het meisje of die jongen niet op mijn 22e had leren kennen, maar op mijn 32e met alles wat je nu weet en kilometers die je hebt gemaakt.
2: Ja.
1: Hoe zou dat nou zijn? Ja.
0: Ik denk dat het wel mooi is om daarna te gaan luisteren. Heeft de band ook even wat te doen? Want ze zitten allemaal heerlijk aan het strand, aan die herberg aan zee. Maar het is tijd om te gaan genieten van een mooi liedje. Hij is dus vandaag, eigenlijk ja gisteren, maar goed, officieel dan vandaag op de vrijdag uitgekomen. Overal te streamen, doe dat dan ook vooral. Zeker na het horen van deze prachtige plaat van Jordi van Loon en zijn band. Dit is de nieuwe single, Als Toen.

0: Ja, geweldig hoor. Nou, dat was wel even. Dank jullie wel, jongens. Top gedaan, hè? Goed gekeurd.
1: Ja,
0: blijf zitten. Jullie gaan nog twee nummers zometeen doen. Hoe was het om dat voor het eerst nu zo te zingen? Want
2: ja, de eerste keer. Ja, spannend.
0: Geboorte van een kind wil ik niet zeggen, maar toch een beetje een kindje, toch?
2: Het is toch wel
0: een
2: nieuw geluid en
0: Nieuw geluid. Het is anders dan wat je voorheen hebt uitgebracht.
2: Ja, het is. Ik denk dat het wel hopelijk een mooie opvolging is op Als er liefde bestaat.
0: Ja, heel mooi. Was dat ook?
2: Ik hou toch wel heel erg van het chanson. En ik zou heel graag willen dat ik die popwereld en die chansonwereld, dat ik dat een klein beetje wat dichter bij elkaar kan trekken. Althans, mijn hart ligt er in ieder geval bij beide.
1: Ja, die grote kleine man wat je gedaan hebt op het toneel, dat was geniaal.
2: Feestje was dat, hè?
0: Oh, maar wacht even, daar is toch nieuws over. Volgens mij ga je daarmee door.
2: Ja, dat kan ik dus ook vertellen.
1: Oh, leuk.
2: Ja, we gaan vanaf september weer opnieuw het theater in. Voor het derde seizoen. Dus daar ben ik toch wel heel verguld.
0: Ja, daar ga ik echt kijken. Want ik heb het dus nog niet gezien. Vorige keer was het al voorbij.
2: Vlaardingen is denk ik dicht bij jou.
0: Vanuit Kruil, ja.
1: Je mag declareren. Ja. Reiskosten
0: declareren. Dan rijd ik wel via Colombia. Dan heb ik ook die kosten terug. Nee, maar... Dus, oké, maar hoeveel keer ga je spelen?
2: We gaan nog zo'n kleine 10 keer spelen.
0: Okay.
2: Het laatste stukje verlenging van waar we in januari gestopt zijn.
0: Ja, en dan is het ook wel klaar.
2: In Bellevue. Er zijn zoveel fijne reacties gekomen op dit repertoire. En dat leven wat... Nou ja, natuurlijk, dat is nogal wat. Weet je wel, met die Joodse achtergrond, die artiesten, die artiestenfamilie waaruit voortkwam. En er zijn zoveel verhalen over te vertellen. Ja, ik ben ontzettend blij hoe Jan Zwarteveen, die ik al eerder noemde, dat voor mij op papier heeft gezet.
0: Mm-hmm.
2: Het script heeft gemaakt.
0: Ja, mensen zullen in eerste instantie misschien verwachten van, jonge, wat heb jij met dat repertoire? Maar hoe komt dat? Is dat dan door Jan die jou dat dan heeft laten horen, dat je daar dan helemaal... Dat je dat omarmt?
2: Ja, ik kwam uit mijn laatste rol van Titanic. En wij zaten op kantoor gewoon plaatjes te draaien bij hem. En er kwam van alles langs. En ja, en dan kom je de oorsprong, hoe de kleinkunst in Nederland ontstaan is. Ja, dan pak je toch wel grote namen eruit. En dan kom je toch wel heel snel bij Louis Davids uit.
0: Ja.
2: Hoe dat ook, een influencer in die tijd. Voor heel veel muzikanten en artiesten die later, hun weg zijn gaan bewandelen.
0: En die musicals die je gedaan hebt, hè? Ik bedoel, op een gegeven moment heb je daar toch een beetje discipline ook in opgedaan. En je hebt er 2 gedaan. Wil je daar dan ook in verder? Of is dat lastig dan in Nederland? Weten ze dan niet zo goed wat Jordy van Loon doet en wil?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ik loop er al in ieder geval nu alweer 10 jaar zo'n beetje rond in die theaters. Ik voel me daar heel goed bij.
0: Ja.
2: Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg.
0: Mm.
2: En ik heb mij daar dankzij dat allereerste begin, die eerste soloprogramma in het theater, Andere Wegen heette dat programma, heb ik daar voor het eerst echt aan mogen snuffelen.
0: Ja.
2: En dat is. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Het heeft mij heel erg verrijkt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, wat ik zo mooi vind is, je bent natuurlijk, als je de grotere musicals doet,
0: mm-hmm.
1: dan moet je het echt allemaal met elkaar doen. En dan merk je ook wel heel erg, de ene is wel solistisch in het werk met. Om met andere mensen ook op het toneel te staan. En je zag gewoon aan jullie zag je gewoon van, het is een solist in een groep. En ik ben dan weer iemand, een solist in de groep die samenwerkt. En je merkte gewoon, hij is gewoon gewend om heel erg alleenig ook sterk te zijn. Misschien ook helemaal zonder andere mensen. En dat had je gewoon ook heel goed laten zien natuurlijk met dat Louis Davids repertoire.
2: Ja, ik heb dat natuurlijk uiteindelijk lukt. Hè. Dat zei ik net natuurlijk ook al. Als je dat niet gewend bent om te doen, en je krijgt toch die kans en je kan daar kilometers van maken. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg gaaf, want daar kan je heel veel van leren.
1: Mm-hmm.
2: En nu, dit is eigenlijk een one-man musical, zou ik bijna kunnen
1: precies.
2: zeggen. Want dit gaat zo over dat allereerste begin van het theater. Waar natuurlijk ook heel veel verwijzingen naar de musical in zitten. En daar hebben gewoon ook heel veel mensen naar gekeken. Het was een grootheid. Hè? Heel veel mensen weten dat niet meer. Maar dat was toch een van de grootste sterren die Nederland rijk was.
0: Ja.
1: Het repertoire is natuurlijk enorm.
0: Als een liedje horen, weet je.
2: Ja, wij zouden samen, dat is ook wel leuk. Mariska en ik zouden samen een productie hebben gedaan in Carré. 10 avonden met een orkest in het midden. Karin Bloem en Paul Goot zou destijds ook mee hebben gedaan.
0: Ja.
2: En nog een aantal andere collega's. Dat is niet doorgegaan vanwege corona.
0: Mm.
2: En alleen dat was de viering van het 100-jarig bestaan van de Jantjes.
0: Mm.
2: Nou ja, en 90% van al die liedjes...
0: Zitten in de Jantjes.
2: Nou ja, zijn geschreven door Louis Davids en zijn vrouw Margie Morris destijds. Mm-hmm. Ja, dus dat, ja, dat voelt toch wel eens een mooie cirkel. Of
1: ja, ja, dat is wel zo.
2: Toch?
1: Ja. Ja. Jammer dat dat niet is doorgegaan.
2: Nee, ontzettend.
0: Maar ja. Goed, wat wel doorgaat is dat je zo meteen... Je had het net al eventjes over jouw vorige single Als een liefde bestaat.
2: Ja.
0: Dat is een prachtig liedje. Die ga je in duet zingen vandaag met Mariska. En eigenlijk is dat een beetje...
1: Ja, het is gewoon heel grappig ontstaan doordat we erover hebben getelefoneerd. Toen zeiden we, kunnen we toch ook wel samen doen? Maar ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan. Dus ik heb ook nog een papiertje met mijn tekst.
0: Nou, dat is alleen maar charmant.
2: Nou, ik vind het feestje.
0: En daar gaan we zo meteen het jouw uitzendingen mee afsluiten. Iets voor tweeën. Straks ga je ook nog een speciaal... een prachtig liedje zingen voor Mariska, omdat zij jou heeft uitgenodigd.
2: Ja.
0: Dus blijf erbij, zometeen nog even reclame, nieuws... en natuurlijk ook dus nog live muziek van Jordy van Loon. Ook met Mariska van Kolk.
3: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is precies 2:30, tijd voor het nieuws. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto, meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. En ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond en de politie onderzoekt het ongeluk. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. De schade loopt op tot meer dan €100.000. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de 2 verdachten. Zij zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail, Streek en Stadsvervoer en DB Cargo 24 uur. En daardoor rijden naar verwachting geen treinen en bussen. Ook in Flevoland komt het OV stil te liggen. FNV Spoor, Streekvervoer en Stadsvervoer voeren actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zoals de snellere AOW-verhoging, een kortere WW en een versoberde VIA. Volgens de FNV raakt dit miljoenen werkenden. De bond erkent de overlast, maar noemt de gevolgen van de plannen ingrijpender dan 1 dag zonder openbaar vervoer.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Tijdens het eerste deel van de middag is kans op enkele buien. De buienkans is wat groter in de Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. In de namiddag neemt de buienkans af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van west naar noordwest draait. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagavond blijft het zonnig tot zonsondergang en dat is rond 9:30.
10: Ja hoor, A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. 40 minuten vertraging over 13 kilometer, stilstaand verkeer. N50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampen en Kampen-Noord. 4 minuten vertraging over 2 kilometer. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en N50. 7 minuten vertraging over 1 kilometer, stilstaand verkeer. En dan hebben we flitsers in Biddinghuizen in beide richtingen. En dan ook nog op de A27 in Almere, Hilversum bij hectometerpaal 112,3. En A27 in Almere, Hilversum 114,9.
8: Dus als je laatste verkeerservatie...
10: Oh, echt?
8: Ja, zeker. Zometeen nog een half uurtje. Mariska van Kolk in de Herberg aan Zee. En natuurlijk ook Jordi van Loon met 2 prachtige nummers. Dus blijf erbij.
7: Herberg aan Zee met Marco en Mariska.

0: herberg, moet ik zeggen, niet in de studio. Jimmy Cliff hoorde je, 2:06. En jouw laatste half uur is aangebroken, Mariska van Kolk.
1: Oh, het laatste half uur.
0: Hoe voelt dat?
1: Heel erg spijtig.
0: Ja, vind je het jammer?
1: Ja, ik vind het echt, Marco, ik meen het echt. Ik vind het echt heel, heel, heel erg jammer. Ik heb genoten, ik heb zoveel gelachen.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik elke dag zoveel gelachen heb wat een ander mens doet in een maand.
0: Ja.
1: Als het niet langer is.
0: Ja.
1: En dat heb ik nu ook alweer, weet je wel. En dan moet ik zo dadelijk naar huis. En dan zonder lachen.
0: Ik kon het spoor volgen, buiten. Allemaal druppeltjes plas. Wat lachen. Ik kon ze niet meer ophouden. Dat heb je
1: van lachen. Ik kon het niet meer volgen. Nee, ophouden. Nee, klopt. Nee, ik heb het fantastisch gevonden.
0: Mooi. En je hebt natuurlijk, zoals de hele week, ook vandaag je weer voorbereid op de gast Jordi van Loon.
1: Zeker.
0: Die hier nog steeds zit, Jordi. Vind je het leuk, trouwens?
2: Ja, het vindt het, ja.
0: Ja, is gezellig wel, hè?
2: Goed, al een beetje
0: thuis.
1: Ja, toch?
0: Niet overdrijven.
1: Dus ik heb mijn mama, hij is een theatermama. Maar zij is best nu gewoon tegenover zijn theatermama.
0: Je hebt weer een lijst met vragen, dus...
1: Ja, heb ik ook.
0: Nou, stel maar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wat is nou een vraag waarvan je denkt, dat heb ik altijd al aan Jordi van Loon willen stellen?
1: Wat is een... Of heb je een gewoonte waar je niet zonder kunt?
0: Kan het op de radio?
2: ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ben je gelovig?
2: Nee, niet per se. Okay. Maar ik bid tot iemand waar ik spreek tot iemand. En ik bid voor alle mensen die iets voor me betekenen.
0: Ach, dankjewel.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed. Ja, dat is een eerlijk antwoord. Ja, ja. Het is niet een spectaculair antwoord misschien. Nee, maar
0: het is niet één specifiek iemand die je kent of zo?
2: Het is een hele rits aan mensen die iets voor me betekenen.
0: Ja.
2: Of die het ergens aan nodig hebben. Of mensen die er niet meer zijn. En daar ga ik... Ik ga niet slapen voordat ik dat heb opgezomd voor mezelf.
0: Ja. Mooi.
2: Nou ja, ik weet niet of het mooi is. Maar ik vind het een prettige gedachte.
0: Ja. Ja. Ik hoop niet dat de lijst al te lang is, anders is het alweer ochtend voor de plaat.
2: Jij
0: komt
2: er niet op.
0: Mariska, zullen we afkappen, want het is klaar.
1: Nee, ik heb heel veel dingen zoeken. Waar komt jouw bijnaam Jordi de Lefty vandaan?
2: De Lefty?
1: Ja, dat heb ik gelezen.
2: Jordi de Lefty?
1: Ja, die staat. Ga maar lekker naar Wikipedia. Nou, zie je wel, Wikipedia maakt
2: de
1: heel veel fouten.
2: De eerste keer dat ik dat heb gehoord.
1: Oké, okay, nou, dat klopt het niet. Dan heb ik een andere vraag. Even kijken. Waar word je echt gelukkig van buiten je werk om?

0: door kan groeien.
1: Ja.
0: Zo was er een meisje, Milou, die, waar ik een aantal maanden mee heb gewerkt en die uiteindelijk klaargestoomd om te auditeren voor een van die grote musicals van Disney. En toen zij die rol dan ook kreeg, ja, dat zag ik toch, dat vond ik wel waanzinnig. Dat heeft helemaal niets namelijk met mijn prestatie te maken, maar gewoon met het talent van zo'n kind, die alleen maar een beetje handsvatten moet aanreiken om dat te laten groeien.
1: Ja, en
0: dat, als je me vraagt, het heeft ook weliswaar weer met het vak te maken.
1: Nou ja, maar jij leert iemand. Je bent een soort van.
0: Ja, maar dat is toch gaaf als je dan die kind. Dan zie ik ook echt mezelf. Weet je wel? Dat ik met 7 jaar met zo'n deodorantfles voor de spiegel stond te repeteren, weet je wel? Ja.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Jij gaat een speciaal voor Mariska een liedje zingen.
0: Zeker.
2: Heb je dat zelf bedacht? Of is het op verzoek van Mariska? Hoe is dat gegaan?
1: Mijn verzoek.
2: Op verzoek. Jij, waarom heb je dat nummer gevraagd?
1: Dat ga ik je vertellen. Want bij Halen Doek Maar Op was het een theaterprogramma. En dat ging allemaal over liedjes uit de jaren 60, 70. En misschien een keer een liedje uit de jaren 80. Dat was
0: Lonneke Rimini.
1: Ja, dat was ik, ja. En dat ging dus over, nu heb je dan het Eurovisie Songfestival. Maar toen had je zeg maar het Knokkenfestival waar ze naartoe ging. Nou, dat was het verhaal waar het om ging. Jonge mensen die naar Knokken gingen om daar hun talent te laten zien. En iedereen had natuurlijk een aantal liedjes wat op je eigen repertoire stond tijdens die musical. En hij was verantwoordelijk voor Foto van Vroeger van Rob de Nijs. En nou ja, buiten dat zie ik en hoor ik zo vaak bij hele grote concerten wordt dat ook gezongen. En ik ga gewoon niet zeggen, daar kan je allemaal googlen wie dat dan wel zingt. En daar gaat alle aandacht naartoe. Maar ik heb het Jordi horen zingen. En toen dacht ik van, waarom blijven soms mensen steken bij een talent wat misschien een bepaalde naam heeft opgebouwd? Waarom kijken sommige mensen niet verder in het boekje van, zijn er nog meer mensen die dat nummer kunnen zingen? Want misschien zijn er wel betere stemmen.
2: Ja.
1: En dat vind ik dus bij Jordi, want die zingt het gewoon namelijk zo fantastisch dat ik vind dat degene die bekend is met het nummer mag wel een keer vervangen worden.
2: Ja.
0: Nou, ik vind het een feestje om te zingen voor je.
1: Ja, dankjewel, schat.
2: Ik vind het ook een heel mooi liedje. Ik hoop dat ik het droog hou, want ik vind het een van de mooiste Nederlandstalige liedjes.
1: Ja,
2: ga alsjeblieft bij je band staan, Jordi, en breng dat prachtige nummer van Rob de Nijs.
1: Ja.
2: Foto van Vroeger. Hij staat hier dus live met de band. En ik zeg toch nog maar eventjes dat die single vandaag is uitgekomen van Jordi als toen. En dat je die overal kan downloaden. En kan beluisteren, kan streamen en weet ik het. Is er al een clip eigenlijk van als toen of nog niet, hè?
3: Nog niet.
2: Nee, oké. Okay, nou goed.
3: Komt er snel aan.
2: Ja, die komt er ook nog aan. Dus je kan ook de beelden van hier gebruiken natuurlijk. Ja. Een goedkope manier meteen. Goed, Jordi van Loon en zijn band met speciaal voor Mariska van Kolk en ook een beetje voor mij, denk ik. En voor heel veel mensen die dit een prachtig nummer vinden, dat zijn er heel veel. Foto van Vroeger.
1: Ah.

0: Ja, hartstikke mooi. Oh. Kom even hier nog, Jordi en Maris. Goed gedaan hoor, jongens. Mooi. Hè? Het is een vreselijk lied eigenlijk. Ja, dat vind ik echt. En naarmate hij ouder wordt, alleen maar erger.
1: Oh, jongens.
2: Maar je zingt het zo mooi.
1: Dat raakt mij dan ook, als jullie zo aangaan.
2: Ja, nee. Het is zo prachtig.
1: Ja, het is prachtig.
2: Ik vind dat jij dat liedje moet zingen als er weer iets komt. Of een feest wordt gegeven met...
0: En niet Douwe Bob.
2: Oké, ik hou je namen niet heel
0: goed. Nee, dat weet ik. Maar,
2: het is
0: niet doet het ook, maar op zijn eigen manier.
2: Nee, het heeft niks met Douwe Bob te maken.
0: Dat vind ik ook geweldig.
2: Ik vind, Jordi moet die...
0: Ik krijg ook, dat is ook wel even toch... we krijgen net een appje binnen van... Wat zijn jullie toch een kanjers, ook op technisch gebied. Zo even in een kwartiertje een mooie mix weten te maken van het bandje van Jordi.
2: Lief.
0: Ja, dat is
2: mooi.
0: En ook voor al die mensen die hier... We zijn met z'n drie of met z'n vieren.
2: Ja, dat is ook jammer.
0: Ja, ja. Is dat gewoon heel goed.
2: Ja, vind ik ook. Heel erg veel chapeau, ja.
0: Ja. Oh. Nou, kan jij nou dat liedje nog zingen met Jordi eigenlijk?
2: Ja, joh, maar hij kent het liedje. Ik hoef alleen maar een beetje mee te zingen.
0: Ja, een beetje mee te zingen.
1: Ja, nou echt een cadeautje nog waar we mee mogen afsluiten.
0: Ja, ik heb trouwens over cadeautjes. Ik moet even de koptelefoon pakken voor jou. Want Edward Nissing die heeft nog een vraag voor jou van gisteren. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus ik pak even de koptelefoon, anders hoor je hem niet.
2: Iedere keer heb ik de gast van gisteren een vraag laten stellen voor de gast van de dag daarna, wat jij dus nu bent.
0: Ja, dus die heb ik hier, heb ik de hoofdtelefoon. Okay. Ik denk dat die hard genoeg staat voor je. Dan ga ik hem even instarten. De vraag van Edward Nissing aan Jordi van Loon van gisteren dus.
1: Ik hoor hem niet.
0: Oh nee, wacht eventjes. Ik ga hem even opnieuw instarten. Komt goed.
3: Kleine, ik heb je een paar keer gezien in De Grote Kleine Man. Daar was je een kleine, maar grote man. En ik ben ontzettend benieuwd of je naast de nieuwe plaatjes die je uitbrengt... ook zou kunnen nadenken over een nieuw programma. Misschien heb je dat ook wel. En zou Lou Bendy dan iets zijn als je dan toch terug naar grootheden van vroeger gaat? Of denk je, nee, dan wil ik heel iets anders. Oh. Maar wanneer komt je nieuwe theaterprogramma? En dan kom ik zeker kijken.
1: Wat leuk. Wat een leuke vraag.
0: Leuke vraag.
1: Zeker van hem.
0: Het antwoord.
1: Ik ben met de jongens... Ja. Ben ik bezig met een nieuw project... alleen, ja, het is zo'n dooddoener. Ik moet eigenlijk nog een beetje afwachten of ik groen licht krijg.
0: Oké. Okay.
1: Maar als antwoord te geven op zijn vraag... Er komt een nieuw theaterprogramma.
0: Ja.
1: Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
0: Oké. Okay.
2: En je gaat toch ook nog even terug toch met die 10 voorstellingen?
1: Ja, zeker. We gaan vanaf september. Dus, ja, en dat is echt leuk, want Edward is volgens mij 6 keer geweest. De afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Dus dat is het is zo leuk als dat zo omarmd wordt.
2: Ja.
1: En natuurlijk niet alleen maar, dat zijn natuurlijk niet alleen maar mijn verdiensten. Ik mag het doen met zo'n script, zo'n heerlijk script, wat dan voor mij gemaakt wordt en waar ik, weet je wel, alles in kwijt kan. Jan Zwarteveen heeft het geschreven voor mij. En het is een feestje om met die man te werken. Al bijna 20 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus ja, dat dit soort reacties daarop komen... is natuurlijk wel heel bijzonder.
2: Maar wat hij zegt, jij bent de kleine, maar groot.
1: Zo lief.
2: Ja.
0: We zijn aan het eind en we sluiten af met jullie liedje. Dus ik ga jou nu al bedanken, ook Mariska, voor deze week. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog zien. We gaan straks even lekker wat drinken met elkaar... om het af te sluiten in Emmeloord. Jordi, jij ook heel erg bedankt. En ik heb ook nog wel een klein leuk nieuwtje voor jou, denk ik. Want jij bent niet aanstaande week, want dat hebben we al beloofd. Maar er werkt ook bij je polderplaat. Met als doen. Dus dan kom je in ieder geval 2-3 keer per dag voorbij.
1: Dat vind ik helemaal te gek.
0: Dus dat is volgende week. Dus niet aankomende week, maar de week erop.
1: Wat
0: dus
1: leuk.
0: Dan weet je dat alvast. Damn. Gefeliciteerd daarmee. Omdat het ook een goede plaat is en omdat ik het je de gun. En we sluiten dus deze Herberg aan Zee af met dat duet van jullie. Als jullie allebei... Nou, wil jij nog wat zeggen even als laatste om afscheid te nemen?
2: Mariska? Nou ja, ik wil sowieso nog wel jou heel erg bedanken. Iedereen hier ook achter de schermen.
0: Ja.
2: Wat ben ik ongelooflijk goed opgevangen iedere keer weer. Lekker hapje eten. Iedere keer als ik wat wilde drinken, dan staat het ook meteen voor je klaar. Jij heel erg bedankt voor de ongelooflijke leuke tijd. En wij gaan elkaar sowieso niet uit het oog verliezen.
0: Nee,
2: maar het is... Ik heb genoten elke ochtend dat ik opstond. ging ik alweer met een heel blij gevoel ging ik hier naartoe. Echt. En ik kwam ook met een hartslag van 180 iedere keer thuis. Omdat ik nog steeds blij was. Omdat ik moest zeggen, dankjewel Marco voor alles.
0: En heel graag gedaan, lieverd. Ja. En jou ook bedankt. En het was een feestje. Ga alsjeblieft naar het podium. Dan is het echt een prachtige afsluiter, denk ik, van een week Herberg aan Zee met Mariska van Kolk, Jordi van Loon en zijn band. En Mariska van Kolk dus met die prachtige plaat Als er liefde bestaat. Volgende week, of maandag zijn we er weer. Maandag hebben we ook een hele leuke gast meteen weer. De gastpresentator volgende week is Patrick Martens. En zijn eerste gast van 1 tot 2 is Francis van Broekhuizen. Die gaat ook fantastisch zingen trouwens. En we hebben nog een speciale muzikaal intermezzo van Wesley Klein en Brace. Die komen ook allemaal langs. Dus het wordt meteen weer een feestje. Volgende week de eerste Herberg aan Zee. Fijn weekend allemaal. Wij sluiten hier af met Als er liefde bestaat. Door Jordi van Loon, de band en Mariska van Kolk.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. En de politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband 10 minuten vertraging en de andere kant op ook zo'n 10 minuten stilstaan. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 5 minuten. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, een kleine 5 minuten vertraging daar. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er 2 op de A27. Eentje bij Almere in de richting van Hilversum bij 112,3. En de andere kant op, richting Almere, daar vind je de controle bij hectometerpaal 114,9. Goedemiddag, de laatste van deze werkweek. Flevoland Muziekland met zometeen de Brothers Johnson en Stamp.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Goedemiddag.
5: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

Roel van Velzen bij Flevoland en Baby Get Higher. Nou, van de ene Jordi naar de andere Jordi. Je moet het toch nog even met me doen de komende 50 minuten. Een uurtje Flevoland Muziekland. En omdat het vrijdag is, vrijdag de 31ste, de laatste van de maand juli, ben ik goed gemutst. Ik kan wel weer een verzoekplaatje gebruiken. Dus heb jij een liedje dat je denkt, nou, dat zou ik nog wel eens leuk vinden om die weer eens een keer te horen op de radio? Laat dat dan even aan me weten. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet, heb ik dat in de muziekcomputer staan? Hebben we dat op een LP of op een CD? En kan ik het dan straks voor je draaien? Dus wat wil jij horen op deze laatste vrijdag van de maand? Stuur het eventjes naar 0320 28 50 50. Dat kan via WhatsApp, dat is het makkelijkste. Als je denkt, nou, ik zit in de auto en ik kan eigenlijk alleen maar handsfree bellen, dan mag je ook bellen naar dat telefoonnummer natuurlijk. Hè? 0320 28 50 50. Heb ik ondertussen nieuwe muziek voor je uitgekozen? Dit is Ella Langley en Choosing Texas.

0: Bob Marley en Iron Lion Zion. En daarvoor, ja, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar wat mij betreft ga je hem vaker horen hier bij Flevoland. Ella Langley, een beetje country, Choosing Texas. Tijd voor een spelletje en de geluksvogel van vandaag is Natasja uit Lelystad. Goedemiddag, Natasja.
1: Hi, goedemiddag Jordi.
0: Nou ja, ik zeg geluksvogel en dat ben je ook wel. Want ik heb 7 mensen geprobeerd te bellen tijdens de muziek. Niemand nam op. Ik denk, nou, laat ik dan eens Natasja bellen. Die heeft ook een antwoord doorgegeven. En ja hoor, de telefoon ging nog niet over of je werd er weer opgenomen. Je was te vroeg bij.
1: Ja, ik heb net een potje kaart gedaan met mijn man. En ik ben door hem ingemaakt.
0: Oh,
1: dus
0: nee.
1: Ja, dit wordt door jou weer goed gemaakt.
0: Nou ja, dat hoop ik dan maar natuurlijk. Of ik een mooie prijs voor je heb zometeen. Speelde je dan echt het ouderwets potje pesten met z'n tweetjes?
1: Nee, jokeren.
0: Jokeren. Is dat hetzelfde als pesten?
1: Anders, maar toch ook wel pesten hoor. Je pest de ander wel.
0: Ja, en dat is dan ook echt een geluksspelletje, hè?
1: Nee, het is ook berekenend spelen. Je moet weten wat de ander in handen heeft.
0: Wat een moeilijk spelletje op de vrijdagmiddag na 2 uur.
1: Ja, vanavond moet ik werken.
0: Oh, kijk, waar werk je?
1: Dus, ik werk in een verzorgingshuis in Lelystad.
0: Wat gezellig. Dat is weer eventjes wat anders dan, dan zo'n kaartspelletje. Of doe je dat ook wel met de bewoners daar?
1: Ik zou graag de tijd willen, maar zorg is zorg, hè, tegenwoordig.
0: Ja, ja. Iedere minuut moet je verantwoorden dan waarschijnlijk?
1: Zoiets, ja. Helaas schiet het er binnen. Ik zou het heel graag doen, maar ja.
0: Ja. Ken je iedereen dan ook bij naam bij jou op het werk?
1: Zo goed als. Ja, en ook niet alleen van mijn afdeling. Ik ben altijd iemand die iedereen groet.
0: Ja.
1: En overal een praatje mee maakt. En dan merk je eens ergens anders. En dan werkt dat alleen maar mee. Ja. Want dan kennen ze je al. Dus ja.
0: Ja, je bent echt een vrolijke vogel. En een geluksvogel en een vrolijke vogel. En waarschijnlijk krijg je vanavond ook nog wat opmerkingen van mensen die zeiden: hey Natasja, ik hoorde jou op de radio bij Omroep Flevoland. Je hebt dit en dit gewonnen.
1: Ja, dat is dus aanwezig. Leuk, hè? Ja.
0: Nou ja, ik ben benieuwd wat dat wordt. Wat voor prijs je zo meteen krijgt. Misschien is het wel helemaal niks. Dat je denkt, nou ja, wat heb ik daar nou aan? Maar voor hetzelfde geld zeg.
1: Gelukkig in de liefde. Hè?
0: Dat is ook wel weer belangrijk. En jullie hebben geen ruzie na het spelletje.
1: En nog niet. Nee.
0: Nou, dan ga ik even controleren of je dan nu ook het juiste antwoord hebt gegeven bij ons spelletje. Wat is het verschil vandaag tussen de linker en de rechter foto?
1: Ik heb je op speaker, dus ik zie de foto voor me.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je voor de kijker het linkerbeen en voor de man zelf het rechterbeen.
0: Ja.
1: Daar mist, als je naar voren gaat, het derde schroevenblokje, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja, ik zie het ook op de televisie. Ja, daar, bij het rondje.
0: Dus je weet wat het juiste antwoord is?
1: Ja.
0: Is het goed dan?
1: Ja?
0: Ja, oké. Okay. Nee, dan ben ik het ermee eens. Nee hoor, gekkigheid. Je hebt het goed gevonden vanochtend. En nu gaan we naar het Rad van Fortuin. Zeg het maar, wil je linksom of rechtsom een zwiep?
1: Doe maar een lekkere zwieper linksom.
0: Linksom, een lekkere zwieper.
1: Heerlijke zwieper.
0: Nou, hoppakee, daar gaat hij dan.
1: Ja.
0: Wat gaat het worden voor Natasja uit Lelystad? Misschien een rugtas, een keukenschort, een speaker, een koptelefoon. Kan van alles zijn. Maar het is... Oh.
1: Ratatatata.
0: Het is niets van dat alles wat ik net benoemd heb. Maar het is wel iets waar je iets aan hebt. Zeker volgende week. Want dan wordt het behoorlijk warm, heb ik gehoord, hier in Flevoland.
1: Oh. Ja, ja.
0: Ja, jij wint namelijk het Omroep Flevoland zomer-t-shirt.
1: Wauw!
0: Daar ben je even stil van, hè?
1: Nou, ja, maar moet mijn maat doorgeven. Dat is wel confronterend.
0: Nee hoor, dat kunnen we ook gewoon buiten de uitzending doen, hoor. Dat hoeft niet iedereen te weten.
1: Dat gaan we mooi doen dan.
0: Ja, heel goed. Er komt gewoon een Omroep Flevoland zomer-t-shirt naar jou toe. En dat is een wit t-shirt met daarop een foto van alle presentatoren die lekker op het strand aan het spelen zijn.
1: Oh, wat leuk!
0: Ja.
1: Ja, die ga ik aandoen als we op vakantie gaan.
0: Nou, dat is dan afgesproken. Stuur dan meteen ook even een foto. Vind ik wel leuk altijd. Dat
1: gaan we doen.
0: Oké, okay, ja, Natasja, dankjewel voor het meespelen en werk ze straks, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.

Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto, meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie die kwamen naar de plek van het ongeluk. En ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin deze maand vernield op het busdepot in Almere. De schade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de twee verdachten. Ze zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En op woensdag 9 september staken medewerkers van NS, ProRail, Streken en Stadsvervoer en DB Cargo 24 uur. En daardoor rijden er naar verwachting geen treinen en bussen. Ook in Flevoland komt het openbaar vervoer stil te liggen. FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer die voeren actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Zoals de snellere AOW-verhoging, een kortere WW en een versoberdere WIA. Volgens de FNV raakt dit miljoenen werkenden. De bond erkent de overlast, maar noemt de gevolgen van de plannen ingrijpender dan één dag zonder openbaar vervoer. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je bij ons op de website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Tijdens het eerste deel van de middag is kans op enkele buien. De buienkans is wat groter in de Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. In de namiddag neemt de buienkans af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van west naar noordwest draait. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagavond blijft het zonnig tot zonsondergang en dat is rond 9:30.
7: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Eén daarvan vind je op de A6 Lelystad-Jouren tussen afrit Urk en Bant, 6 minuten. Ook 6 minuten stilstaan op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. En op de N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N704 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles. Er zijn er 2 gemeld, allebei op de A27. In de richting van Hilversum vind je de controle bij Almere. En de andere kant op, ook bij Almere, vind je een flitser bij hectometerpaal 114,9. Ik mag zometeen weer een verzoekplaatje draaien. Misschien wel die van jou. Als jij nog een leuke suggestie hebt voor een leuk liedje op deze vrijdagmiddag, dan hoor ik het graag via WhatsApp. Misschien ken je wel een nummer dat gaat over de vrijdag of over het weekend dat voor de deur staat. Laat even van je horen. Je kunt een berichtje sturen via 0320 28 50 50.
6: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Ze hebben elkaar gevonden hoor. En ze kwamen elkaar tegen en dachten van nou, we kunnen ook best wel samen een liedje uitbrengen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Miles Smith hoorde je samen met Niall Horan en Drive Safe. En het tweede half uur van Flevoland Muziekland begon ik met The Spencer Davis Group en Gimme Some Loving. Ik deed net de oproep hè, om eventjes wat leuks achter te laten via WhatsApp 0320 28 50 50. En dan iets leuks in de vorm van een liedje. Een liedje dat jij graag wil horen op de radio. En ik deed ook net nog even een suggestie erbij van ja, je zou ook een liedje kunnen aanvragen. Dat gaat over vrijdag of over het weekend. Want het weekend staat weer voor de deur. Voor veel mensen betekent dat lekker vrij zijn. Lekker het eigen dingetje doen. Misschien ga je wel lekker rommelen in huis bijvoorbeeld. Moet je de tuin nog even een flinke beurt geven. Moet je de boodschappen nog in huis halen. Nou, iedereen heeft wel zijn eigen klusjes natuurlijk weer. Maar ik krijg wel een leuke suggestie binnen van Petra over het weekend. Want in het weekend moet je niet alleen maar bezig zijn met beslommeringen. Alle verplichte dingen die je vaak moet doen. Maar je moet ook tijd vrijmaken voor wat leukere dingen. En dat is samengevat in een liedje. Misschien ken je het wel. Het is al wat ouder, maar daarom niet minder bekend. Dit zijn de Drifters. En die hebben een tip om wat te gaan doen. Zaterdagavond.

Nou, eigenlijk twee tips voor dit weekend. Lekker gaan dansen, de Bee Gees, You Should Be Dancing zongen erover. En de Drifters op verzoek van Petra, Saturday Night at the Movies. Dus je zou ook nog een lekker filmpje kunnen pakken. Maar doe het vooral morgen, want vanmiddag is er nog genoeg te zien en te horen op radio en televisie. Zometeen namelijk Studio Flevoland met Odeke en Rob. Ze hebben het onder meer over dit weekend wat er nog meer allemaal te doen is. Je kunt dus naar de bioscoop gaan, je kunt ergens dansen, maar er zijn nou ook nog genoeg andere activiteiten. Zometeen word je helemaal bijgepraat. En ik zie je om 5 uur weer op televisie voor het nieuws uit Flevoland. Maak er een mooie dag van en tot over een week. Met een weekje naar Polen. Tot snel, doeg!

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, die maakt het gewoon helemaal prachtig, mooi en luxe.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
1: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. En de politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur van Odeke.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. 7 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 6 minuten. Geflitst wordt er ook op de A27 aan beide kanten eigenlijk. Richting Almere en richting Hilversum. Hectometerpaaltje 114,9. En er zou ook een controle zijn op de Urkerweg in Emmeloord. Ja, daar staat niet bij waar dan precies. Dus je bent gewoon gewaarschuwd. We krijgen nieuwe eurobiljetten. Daar kunnen we als Europeanen op gaan stemmen welk ontwerp dat moet worden. En er is een reeks met bekende Europeanen, zoals Marie Curie en Beethoven. Maar er is ook een reeks met allerlei vogels. En over één vogeltje gaan we het hebben die er mogelijk op kan komen op de 10 eurobiljet. Over de ijsvogel, want die komt ook hiervoor.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
16: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: de script met Rain. Rob Brouwer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Oneke.
0: Hoe is het?
1: Lekker druk vandaag.
0: Ja?
1: Ja, ik was vandaag ook koffiejuffrouw. Je hebt van alles gedaan.
0: Past je wel, die rol, denk ik.
1: Ja, ik heb toch wel talent.
0: Ja. Ben jij eigenlijk, als we het over koffie... Want jij drinkt ook koffie, hè?
1: Ja, ja.
0: Ben jij zo'n opschenker? Ben jij iemand die misschien zo drukt? Hoe noem je dat ook weer zo'n...
1: Nou, we hebben in Italië, waar we op vakantie... hebben zo'n percolator geprobeerd.
0: Ja, moet je koken of zo, hè?
1: Nee, dat doe je gewoon... In de bovenkant doe je dan koffie. Dat doe je dan dicht. En aan de onderkant doe je er water in. Ja. Nee! Ja, zoiets. De onderkant doe je er water in tot een streepje. En dan zet je hem op en dan komt er ineens heerlijke koffie uit.
0: Oh, dus maar je gaat het thuis niet doen?
1: Nou, we hebben inductie en die percolatoren die zijn meer voor gas, geloof ik.
0: Oké, nou, is het tijd voor een kopje koffie? Kan ik er één voor jou halen?
1: Nou, lekker, doe maar een doppio.
0: Oh, oké, maar die haal ik gewoon even uit de automaat.
1: Wat drink jij dan?
0: Ik drink een kopje thee.
1: Oké.

0: natuurlijk. Take That met Back for Good.
1: Misschien betalen we over een paar jaar wel met een tientje waar een ijsvogeltje op staat. De Europese Centrale Bank werkt namelijk aan nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten en Europeanen mogen meebeslissen.
0: Ja, er zijn twee thema's, bekende Europeanen of Europese vogels. En op het mogelijk nieuwe tientje schittert dan de ijsvogel. En ja, laat nou net die kleurrijke vogel ook gewoon in Flevoland voorkomen. Nu is de vraag wel, verdient de ijsvogel echt een plek op een eurobiljet? En daar kunnen we het over hebben met Ton Eggehuizen van Vogelwacht Flevoland. Ton, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat zeg jij? Is de ijsvogel een geschikte kandidaat?
2: Zeker een geschikte kandidaat, maar ik denk dat er ook nog 400 andere geschikte kandidaten waren.
0: Ja, nou laten we toch wel even inzoomen op die ijsvogel dan. Hè? Want veel mensen kennen hem vooral van de foto. Hoe uitzonderlijk is hem als je hem hier in Flevoland spot eigenlijk?
2: Het is best wel een redelijk algemene vogel. Hij is en ook op allerlei plekken te zien, zowel in natuurgebieden als in de steden en de dorpen. Maar te zien krijgen is nog weer wat anders dan dat je hem zou kunnen zien. Want het is best wel een heimelijk vogel.
1: Oh. En als je hem dan ziet, hoe herken je hem dan?
2: Blauw.
1: Blauw.
2: Dat is het eerste wat opvalt.
1: Vandaar ook ijs.
2: Knetterblauw. Nou, die naam, er zijn verschillende verklaringen voor. En een van de verklaringen is dat hij dus bij wakker wordt vaak werd gezien. Want dan is dat het laatste open water en dan komen ze wat meer in de bebouwde omgeving. Maar een andere verklaring is dat het een klanknabootsing is. Hij maakt een scherp tiep, tiep, een beetje ijs, alsof hij ijs roept.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook een verklaring. En ja, dat is allemaal in de mist van de geschiedenis verdwijnt. Dat weten we natuurlijk allemaal niet zeker hoe, maar dat zou ook een verklaring kunnen.
1: Hoe goed heb je hem net nagedaan? Is dat ook echt werkelijk het geluid van de ijsvogel?
2: Ik denk niet dat een ijsvogel erin zou trappen.
0: Nou zeg jij, Ton, het is een heimelijke vogel. Dus hij heeft iets, ja, het is bijna, hij houdt zich schuil gewoon.
2: Ja, en dat zou je misschien niet verwachten als je hem ziet. Het is echt een hele opvallende vogel. Maar het is best nog wel heel erg ingewikkeld om te zien te krijgen. En de meeste ijsvogels zie ik omdat ik ze eerst heb gehoord. Het is een geluidje, dat hele scherpe ijsgeluid. Mm. Wat me eigenlijk meteen ook aanzet. Hé, er komt een ijsvogel aan. En ja, meestal doen ze dat roepje in de vlucht. Dus dan moet je meteen langs het water kijken. Zie ik hem ergens vliegen. En dan schiet hij naar een struik die over het water hangt. Waar je hem dan zou kunnen zien. En ja, een verrekijker altijd om de nek. Dus en dan vind je hem ook heel makkelijk terug. Maar
0: ja, dus hij is kleurrijk. Hij is supersnel. Volgens mij wordt hij ook wel de blauwe pijl genoemd.
2: Blauwe schicht of blauwe pijl, ja.
0: Ja. Dus ja, hij is, maar hij valt wel op door zijn bonte kleuren. Dat past eigenlijk een beetje niet zo hier in die Nederlandse natuur. Als ik naar andere vogels kijk, die zijn toch wel vrij bruinig of zwart.
2: Ja, het doet inderdaad wel wat tropisch aan. Dat klopt. We hebben niet zo heel veel van dat soort hele kleurige vogels. De blauwborst schiet me bijvoorbeeld schiet me te binnen. Eigenlijk hetzelfde soort blauw. Maar het is inderdaad wel een wat wij dan tropische verrassing in de Hollandse polder noemen.
1: Ja. Ja, waarom is hij zo bang? Laat hij zich niet zien? Heeft hij veel vijanden of zo? Of?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk ook dat die kleuren ook echt wel een soort afschrikking zijn. Dat een sperwer die zoiets blauws langs ziet komen denkt van nou, daar moet ik vanaf blijven. En net als een beetje de gevaarsignalen kleuren van een wesp. Dus ik denk niet dat het probleem is. Ik denk dat hij vooral heimelijk is, omdat hij niet wil dat er allerlei dieren naar zijn nest worden gelokt. Ik denk dat het een soort ingeboren voorzichtigheid is. Want ja, een nest is natuurlijk het meest kostbare wat een vogel heeft.
0: Ja, nou, ook als ik. Ja, musjes, die zie ik echt tientallen van in de tuin. Als je een beetje mazzel hebt. Merels komen ook vaak niet alleen. Maar hoe zit het eigenlijk met zo'n ijsvogel? Houdt hij zich ook op in groepen?
2: Nee, het is ook wat dat betreft een hele eenkennige vogel. Gelukkig komen ze wel eens bij elkaar. Hè, want als je een mannetje en een vrouwtje bij elkaar krijgt, dan krijg je er kindertjes van. Maar ik geloof niet dat ik ooit meer dan één ijsvogel tegelijk heb gezien.
0: Dus het is niet dat ze een nestwand maken of zo?
2: Nee, dat is wat oeverzwaluwen wel doen. En wat ook bijeneters doen. Die ook op een van de hopelijk nieuwe biljetten gaat komen. Die bouwen grote kolonies in wanden. Maar ijsvogel is echt een super solitair beest.
1: En waar leeft hij het liefst? In welk land? Welke, boven, in het noorden of in het midden?
2: Nee, ze hebben natuurlijk wel dat open water nodig om visjes te kunnen jagen. Dus als het dicht vriest.
1: Als er maar water is.
2: Als er maar water is. En vroeger dachten we het ook vooral dat het om helder water ging. En helder, dan praat je al gauw over beken. Want dat is vaak heel helder water. Maar we hebben dus ook gezien dat ze in Flevoland in aalscholverkolonies zitten. En als er iets geen helder water is, dan is wel het water in een aalscholverkolonie vanwege alle mest die er ook in valt.
1: Misschien jatten ze dan de vis van de aalscholvers?
2: Nou, daar zijn ze net even iets te klein voor, denk ik. Ik denk dat het komt omdat vissen die in zulk water zitten alleen maar in het bovenste laagje van het water kunnen overleven. Omdat daar nog wel enigszins zuurstof zit. Mm. Dus dat is dan nog wel interessant. Mm. Dus die vissen die worden omhoog gedreven. Eigenlijk recht de snavel van een ijsvogel in.
0: Ja. Nou, dan zijn er ook andere vogels uitgekozen op die biljetten. Je noemde zelf al de bijeneter, maar ook de ooievaar en de kluut. Die ooievaar en de kluut, die kom ik hier ook nog wel tegen. Die bijeneter ook?
2: Alleen als dwaalgast.
0: Oké, okay, die komt al van ver.
2: Ja, dat is echt een zuidelijke soort die ook weer met de klimaatveranderingen wel wat opschuift naar het noorden.
0: Ja.
2: En ja, verder is inderdaad die ooievaar, die zien we natuurlijk hier rond Lelystad volop. Voor zolang als het duurt. Want wij van de Vogelwacht zijn wel bang dat mocht de luchthaven Lelystad uitbreiden, dat dan het lot van die ooievaars wel bezegeld is.
0: Ja.
2: En kluut is vooral een soort van de Oostvaardersplas en de Markerwadden.
0: Ja. Jij als vogelaar, heb je al gestemd op die eurobiljetten?
2: Ik heb zeker gestemd. En vooral op de serie met die grote witte cirkel in. En daar zou ik wel een stapeltje van willen hebben.
0: Maar wel met de vogels erop, hè?
2: Met de vogels
0: erop. Niet met die bekende Europeanen.
2: Nee, want ik denk dat er zijn zoveel verschillende Europeanen. Je gaat er zoveel mensen mee vergeten. Dat ik dacht, nou, ik vind die vogel eigenlijk wel een hele goeie. En die met die witte cirkel, ik vind het een prachtig ontwerp.
0: Nou, je begon eigenlijk het gesprek, het is een beetje arbitrair welke vogels er misschien voor gekozen zijn, want er zijn er nog wel 400. Welke had jij er nou graag op gezien?
2: Knobbelzwaan, punt. Ja, dat is, daar heb ik mijn hart aan verpand, aan de knobbelzwaan. En dat is ook wel een soort die ook best wel bij Europa hoort.
0: En dan meteen op de 100?
2: 200, ja.
0: Heel goed.
2: Pak hem uit.
0: Heel goed. Ton Eggehuizen, vogelaar en bestuurslid van de Vogelwacht Flevoland. Dank je wel.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Reizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met aangepaste dienstregeling voor de trein. Van zondag 2 augustus tot en met zondag 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject vanwege werkzaamheden aan het spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor langere wacht- en reistijden. Reizigers tussen Zwolle en Amsterdam Centraal of Schiphol Airport kunnen beter via Amersfoort reizen. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto, dat meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond. De politie onderzoekt het ongeluk. En de politie heeft twee verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. De schade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de twee verdachten. Ze zijn na verhoor weer vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Tijdens het eerste deel van de middag is kans op enkele buien. De buienkans is wat groter in de Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. In de namiddag neemt de buienkans af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van west naar noordwest draait. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagavond blijft het zonnig tot zonsondergang en dat is rond 9:30.
7: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A6 wat vertraging tussen Lelystad Noord en de afrit Urk, 4 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, 4 minuten ook vertraging. En dan een kwartiertje op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 5 kilometer stilstaand verkeer en dat komt door een afgevallen lading en de rechte rijstrook is afgesloten. En nog eentje in het rijtje, de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. 4 minuten vertraging. En dat is natuurlijk de dijk Enkhuizen-Lelystad. Flitsers. Een radar op de A27. Ja, ze komen eraan. A27. Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,3. En ook nog een radar op de Urkerweg bij Emmeloord in beide richtingen. En ik zie ook nog iets in Biddinghuizen. Beide richtingen, maar er staat geen weg bij.
5: Lekker makkelijk. Gewoon heel Biddinghuizen rustig rijden.
7: Heb jij nog wat?
5: Nee, ik heb het niet. Wil je nog zeggen dat mensen door kunnen geven, Flitsers?
7: Oh ja, natuurlijk. Via Flitsmeister kun je alles doorgeven wat je wil. En dan melden wij het hier weer op de zender. Wat gaan we zo meteen doen?
5: Wat gaan wij zo meteen doen? Nou, we krijgen zo bezoek hier. Want we gaan het hebben over dingen die je in dit weekend allemaal kunt gaan beleven. Want er staat weer heel wat op de agenda. Het wordt ook best wel oké weer om wat op pad te gaan. Dus blijf vooral lekker luisteren als je nog geen weekendplannen hebt. En ook als je wel weekendplannen hebt, zou ik ook gewoon lekker blijven luisteren.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, Rob, jij vindt dat hier wel weer wat nieuwe muziek moet komen, Cloud.
1: Ja, ja, ik zit wel op iets nieuws te wachten. Maar hij zal vast druk bezig zijn, hè, na zijn avontuur tijdens het Songfestival.
0: Dat is alweer 2 jaar geleden, bijna.
1: Oh. Ja, naarmate je ouder wordt, gaat de tijd sneller.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, dit was in ieder geval Cloud met Amour. Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Dan hebben wij een paar leuke tips voor je om gewoon in onze provincie te kunnen gaan doen.
1: Ja, morgenavond kun je genieten van de volle maan tijdens een volle maanwandeling door het Almeerderhout. Onderweg vertelt een gids over de maan, de natuur en over de nachtdieren. En aan het einde van de wandeling kun je bij het vuur genieten van chocomelk en marshmallows.
0: Ja, en in Almere geeft het Zomerorkest Nederland morgenmiddag om 14:00 een gratis openluchtconcert op het Forum in het centrum van Almere stad. Het orkest bestaat uit jonge topmuzici uit heel Nederland. En op het programma staan onder meer symfonisch blaasmuziek, klassieke werken en filmpop en jazzmuziek.
1: Ja, en heb je zin in een boottochtje? Dan kun je aan het einde van de zomer elke dag op de veerboot van Urk naar Enkhuizen stappen. Ik heb hem van de week nog gezien liggen toen ik op Urk was om een klusje te doen. De pont vertrekt om 9:00 en 4 even kijken. Ponton trekt om 9:00 en 4:00 van twee keer. Om 4:00 vanuit Urk naar Enkhuizen. En om 11:00 en 6:00 vanuit Enkhuizen naar Urk. Nou, de veerboot is te vinden aan de burgemeester J. Schipperkade op Urk.
0: Ja, nou, en in Dronten kun je komend en volgend weekend naar de proef- en plukdag van Wijngoed Noordpool. En bij ons aangeschoven is Bram van Noord, de eigenaar van het wijngoed. Bram, goedemiddag. Ja, wat staat er allemaal op het programma morgen en overmorgen?
2: Ja, zoals de naam eigenlijk al zegt, proeven en plukken. En dan is het niet het plukken van de druiven, maar plukken van de zonnebloemen. De druiven zijn natuurlijk nog niet rijp. Mm-hmm. Maar het is wel echt proeven van onze eerste wijnen.
0: Ja. Ja, jullie hebben al 3 weekenden achter de rug.
2: Ja.
0: En morgen en volgende week zaterdag dus ook nog eventjes.
2: Ja.
0: Is het druk deze tijd voor jullie?
2: Ja, zeker. Vorige week was echt extreem druk. De eerste keer was het door de hitte toch wat rustiger. En het moet toch een beetje bekend worden in de regio. Maar de afgelopen 2 keren was echt enorm druk. Normaal doen we 1 rondleiding op de dag met proeverij om 14:00. En vorige week hebben we zelfs 2 gedaan. Omdat er zoveel aanmeldingen waren.
1: En bij plukken dacht ik meteen aan druiven plukken. Maar het gaat om zonnebloemen.
2: Ja, klopt ja. Ja, de druiven moeten nog rijp worden. Mm-hmm. Die zijn nu echt nog niet lekker. Die zijn nog veel te zuur. Helemaal geen suiker erin.
1: Waar komen die druiven dan vandaan die ik nu uit de supermarkt haal? Die smaken wel lekker.
2: Die komen uit het zuidelijke halfrond. Ah. En ook wel uit warmere regio's. Mm-hmm. Maar niet uit Nederland in ieder geval.
1: Nee, maar zonnebloemen kunnen we dus plukken.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Wat laat je dan zien tijdens zo'n rondleiding?
2: Je krijgt een hele tour door de wijngaard. Dus vertellen hoe we tot de wijngaard gekomen zijn. En we laten alle stappen zien wat er plaatsvindt in de wijngaard. Om van snoeien tot uiteindelijk de druiven te komen. En ook de verwerking daarna. Mm-hmm. Het verwerken doen we nog niet op de locatie zelf. Dus helaas kunnen we de mensen niet meenemen in de wijnkelder. Maar we vertellen ze natuurlijk wel alles over het wijnmaakproces.
0: Ik denk dat misschien wel de meest gestelde vraag is: stamp je ook op die druiven?
2: Ja, inderdaad. Ja, ja? Ja. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Nee, we hebben een hele mooie wijnpers die dat voor ons kan doen. Het persen van de druiven.
1: En wat vind je nou het mooiste om te laten zien? Waar gaat je hart sneller van kloppen?
2: Ja, ik ben toch wel echt iemand die van de wijngaard houdt. Dat vind ik het mooiste. Om elk jaar weer het kunstje te doen. Om van niets soort van toch echt mooie druiven te telen. Dat vind ik het allermooiste om te laten zien. Mijn werk eigenlijk, ja.
1: En dan die zonnebloemen. Waarom staan die er eigenlijk?
2: Dat is vorig jaar een beetje ontstaan. Het is een beetje ontstaan, zoals ik zeg. We hebben het planten van de wijngaard in 2 opgesplitst. Dus vorig jaar hadden we een stuk braak liggen. Wat we dit jaar wel hebben aangeplant met druivenstokken. En toen is het plan ontstaan om daar zonnebloemen in te zaaien. We konden ook het onkruid zijn gang laten gaan, maar daar hebben we niet voor gekozen. We hebben waarde aan het land toegevoegd. Het is wel goed voor de bodem. De zonnebloem maakt de bodem mooi los. Trekt nutriënten uit de grond die voor ons te veel in de bodem zaten.

0: En het biedt natuurlijk meerwaarde, want het ziet er heel mooi uit. En mensen kunnen de zonnebloemen komen plukken.
1: Ja, want Bram, je was een paar weken geleden bij ons over hier. Over je eerste...
0: Ja, het had zonnebloemen mee, nu helaas niet.
1: Nee, maar toen was het echt... Het waren hele mooie zonnebloemen. Want het was niet gewoon die standaard gele. Dat was van allerlei kleuren.
0: Inmiddels staan de standaard gele, die je overal ziet... Die staan ook inmiddels in bloei. Dus die kunnen mensen ook komen plukken als je meer van klassiek houdt. Nou, van allerlei soorten. We hebben echt diep paars. Oranje...
2: Dat is
0: Noem het op. Ja, groen en blauw niet, maar...
2: En maak je daar ook nog zonnebloem dan olie van?
0: Nee, het zijn echt snijbloemen. Dus niet geschikt voor de olieproductie.
2: Nee.
1: Ja, maar ja, dat land wat je nu dus hebt ingericht voor die zonnebloemen... dat is uiteindelijk de bedoeling dat daar ook van die wijnranken komen.
0: Nee, dit hebben we specifiek als zonnebloemenpluktuin gehouden. Mm-hmm. Vorig jaar hadden we bijna 1,5 hectare met zonnebloemen... Ja, dat was natuurlijk een beetje te veel als pluktuin zijnde. Dat staat nu bijna helemaal vol met wijngaard. Mm. En we hebben nog een heel klein stukje pluktuin.
1: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met je wijngaard? Ben je tevreden?
0: Nou ja, het is overal in het nieuws momenteel. Nederlandse wijnboeren zijn heel blij met het weer natuurlijk.
2: Lekker droog.
0: Lekker droog, zonnig en warm. Waar andere boeren klagen dat het te droog is en... voor de gewassen is het voor de wijnbouw ideaal dit weer.
2: Boeren moeten eigenlijk overgaan naar wijn nu.
0: Ja, is een optie. Ja, je moet het wel leuk vinden, want er komt een hoop werk bij kijken. Het is heel anders dan een aardappel telen. Maar ik vind het mooiste wat er is, een druif telen. Dus ja, het is een hele andere sport. Maar ja, ik vind het mooiste wat er is.
1: Ja, nou heb je zo, dat vertelde je vorig jaar al, zo rond de 1500 en 2000 flessen kan je eruit halen. Daar wil je in groeien. Waar droom jij nou van?
0: Ik droom niet van enorme producties, massa's aan wijn.
1: Geen wijnhuis Noordpool?
0: Natuurlijk wel wijnhuis, maar niet een hele grote productie. We willen gewoon mooie wijnen maken. Nu, voor de komende jaren van de 2,5 hectare die we hebben aangeplant... En dan gaan we wel zien hoe ver we gaan groeien.
1: Ja, want ben je tevreden met de druif die je geplant hebt? Want daar heb je eigenlijk nu geen keuze meer in, hè? Dit is het.
0: Dit is voor de komende 30, 40 jaar, hoop ik. Dan ben ik ook al een beetje pensioengerechte leeftijd. Dus je plant één keer aan eigenlijk. En daarmee moet je dan doen. Dus je moet vooraf goed onderzoeken welke rassen geschikt zijn. En natuurlijk wat voor wijn je zelf wil maken, wat je zelf lekker vindt. Daar hebben we goed onderzoek naar gedaan. Ik ben echt wel content mee wat we geplant hebben. Daar kunnen we echt de komende, ik hoop 40 jaar, wel mooie wijnen mee maken.
1: Heel goed. Nou, wil je meer weten over de proef- en plukdag van morgen of van volgende week? Of wil je aanmelden? Je moet je wel even aanmelden voor de rondleiding, hè, begrijp ik.
0: Ja, klopt. We zitten nu al bijna vol voor de 2 uur rondleiding. Dus mochten er nog veel meer aanmeldingen komen, dan lassen we gewoon nog een rondleiding in.
1: Heel goed.
0: Daarna is het lekkere wijnproeven.
1: Ja, en dus zonnebloemen plukken.
0: Ja.
1: Wijngoednoordpool.nl, daar kun je je op aanmelden. En wil je onze andere uittips nalezen, dat kan dan via visitflevoland.nl. Bram van Noord van Wijngoed Noordpool in Dronten, dank je wel. En een heel fijn weekend.
0: Ja, gaat lukken, zeker.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij maakt een scherp tiep, tiep. Een beetje ijs, alsof hij ijs roept.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
4: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Treinreizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met aangepaste dienstregeling. Van zondag 2 augustus tot en met 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het spoor. En op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto en moest naar het ziekenhuis. Meer nieuws zo uitgebreid om 16:30.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een flinke file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 50 minuten vertraging over 10 kilometer stilstaand verkeer. Ja, dat is die afgevallen lading die ik eerder heb gemeld. De rechterrijstrook is afgesloten. Dan nog wat vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en het knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten. De flitsers, daar zijn ze. Op de A27 wordt gecontroleerd. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,3. De A6, Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 91,3. Ook op de hoge ring in Almere, de N702, wordt gecontroleerd in beide richtingen, hectometerpaal 12,3. Heb je ook een flitser gezien? Laat het ons weten. En dat kan via Flitsmeister.
8: We gaan het zo hebben over een droom die werkelijkheid is geworden voor een Almeerse. Ze droomde al heel jong van een eigen dansschool en het is haar gelukt. Ze heeft een eigen dansschool en dan niet zomaar ergens, nee, zelf gebouwd. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rehab van Amy Winehouse. Ik dacht, ik maak een leuk bruggetje. Ik vraag Rob Brouwer, ben jij wel eens in rehab geweest? Maar...
1: Ja, nu.
0: Nu heb je nodig.
1: Nee. Ik zit al 1,5 maand zonder alcohol.
0: Oh ja, je doet het aan jezelf.
1: Ik doe het aan mezelf even.
0: Ja, maar dat is bewust?
1: Ja, eventjes weer pas op de plaats.
0: Ja?
1: Niet dat ik verslaafd ben of zo.
0: Nee, maar vind jij het lastig in een sociale setting om niet te drinken?
1: Nee hoor, dat vind ik niet lastig. Maar ik doe het.
0: Je doet het wel. Ja. Nou, je hebt mensen. Ik heb ook vrienden die graag een borreltje drinken. Ja? Ik ben zelf niet zo'n drinker.
1: Nee.
0: Maar die vinden het, die mogen dan bijvoorbeeld omdat ze medicijnen even gebruiken of zo, die mogen dan niet drinken. Dat vinden ze echt, echt heel zwaar. Of vriendinnen die dan zwanger raken, die drinken dan ook niet meer. Mogen 9 maanden niet drinken.
1: Ja, nou. Ik vind het ook wel vervelend, maar ach, kom.
0: Ja. Maar het is toch wel een beetje de kop van jut aan het worden, alcohol, hè? Na het roken.
1: Ja, wat
0: is
1: niet?
0: Dit...
1: Ja, het gaat steeds verder.
0: Ja, ik zie aan je gezicht dat je er niet mee eens bent.
1: Nee.
0: Nee. Zullen we maar snel doorgaan?
1: Ja, we gaan zo meteen gaan het lekker hebben over dansen. Leuk.
0: Ja, nou, misschien kunnen we een beetje. Nee, op deze kun je niet dansen, Let It Be van de Beatles. Met een weerwiegel of zo, denk ik. Hè?
1: Met een aansteker, hè?
0: Ja, ja.

0: kun je inderdaad niet op dansen.
1: Nee, nou, zelfs niet eens schuifelen.
0: Nee, het is meer om te luisteren.
1: Ja, laat het zijn. Het klinkt toch beter in het Engels, vind je niet?
0: Ja, inderdaad. 13 jaar geleden begon ze haar eigen dansschool in Almere. En nu is ze voor het eerst haar eigen pand aan het bouwen. Het is bijna af. Binnenkort gaat die open. Pris Dance Studio in Almere Buiten.
1: En Priscilla Rijfs, die is hier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij bent natuurlijk die Pris.
2: Ja. Ja. Ja. Afkorting. Ja. Ja.
1: Je eigen pand na 13 jaar. Ja, dat is wel een moment om trots te zijn, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het wel heel spannend.
1: Ja.
2: Ben heel benieuwd hoe iedereen straks gaat reageren. Wat ze ervan vinden. Maar het voelt wel echt als een mijlpaal eigenlijk.
1: Want waarom droomde je er nou van? Want je huurt nu ergens een ruimte. Waarom droom je dan toch van een eigen pand?
2: Ik denk vooral het beginstadium. Dus dat je hem echt helemaal zelf kan ontwerpen. Zoals je een dansschool in je hoofd hebt. Het is toch ook wel stiekem heel fijn dat er geen huurbaas meer is. Maar dat ik gewoon echt met dit pand alles kan doen hoe ik het zelf voor ogen zie.
1: Mm-hmm.
2: Verbouwingen bijvoorbeeld. We zijn net bijna klaar, dus we wachten nog even met verbouwen. Maar dat zou je in de toekomst natuurlijk wel altijd kunnen doen. En dat geeft een stukje rust. Mm-hmm. En met oog op de toekomst is het toch ook wel heel erg fijn dat er een eigen pand staat.
1: Ja.
0: Een eigen pand na 13 jaar, maar dat begint natuurlijk veel eerder. Wanneer stond je voor het eerst te dansen?
2: Mijn moeder nam me mee toen ik 4 jaar was naar mijn eerste dansles. Maar ik wilde niet, want mijn vriendinnetje wilde het ook niet. Dus ik dacht, nou, dan ga ik ook niet. En mijn moeder heeft zelf ook altijd gedanst. Dus die dacht, ah, jammer. Maar goed, na een tijdje dacht ik toch, nou, ik wil het nog wel een keer proberen. En eigenlijk ben ik toen nooit meer gestopt.
1: Ja, en dan word je danslerares.
2: Ja.
1: Ja, was dat nog een keuze? Of dat...
2: Ik rolde er eigenlijk een beetje via in het lesgeven vanaf mijn 16e. En na een aantal jaren lesgeven bij een andere dansschool, toen dacht ik, ik zou het wel erg leuk vinden, een eigen dansschool.
1: Ja.
0: Maar wat is dat dan eigenlijk, dat dansen? Waarom is dat zo leuk? Is het om je te uiten? Of is het, vind je het gewoon leuk om te bewegen?
2: Ik denk dat het al begint met muziek liefhebben. Ik hou heel erg van muziek. En ik denk iedereen die danst, ja, dat hetzelfde zo ervaart. Een stukje lichaamsbeweging. En op het moment eigenlijk dat je danst, vergeet je eigenlijk even alles eromheen. Het is echt een stukje uitlaatklep.
0: Ja. In mijn tijd was uit de dansschool was dat je de cha-cha-cha deed en zo. Ja, echt.
1: Ja, heb jij je brons gehaald, Ron?
0: Huh?
1: Heb jij je brons gehaald?
0: Nee, joh, dat was maar heel even. Toen dacht ik. Maar was dat, ben jij ook zo begonnen? Of was dat,
2: Nee. Dat was denk ik een beetje voor mijn tijd. Dat er nog een beetje bij hoorde.
0: Mm.
2: Ik ben eigenlijk al meteen begonnen met de dansstijlen die je nu meer ziet. Showdance vooral, maar ook modern, streetdance, dancehall. Natuurlijk dat hele TikTok, wat dan daarna weer later is gekomen. Maar echt stijldansen, nee, dat heb ik eigenlijk ook echt nog nooit zelf gedaan. Ik zou het wel leuk vinden om het een keer te doen.
1: Ja, dan gebruik je lichaam net weer even anders. Wat je zegt dus, ja, je gaat met al die stromingen natuurlijk mee. Wat streetdance, urban, maar zelfs peuterdansen.
2: Ja, ja.
1: En dan nu TikTok. Moet je keuzes maken met wat je aanbiedt als je een dansschool hebt?
2: Ja, je moet wel keuzes maken, omdat wij hebben 3 zalen. We hadden al 3 zalen in ons vorige pand. En ik heb ervoor gekozen om in dit pand ook 3 zalen te gaan maken. Dus dan moet je wel gaan kiezen natuurlijk welke dansstijlen je gaat aanbieden. Maar we proberen wel zo veelzijdig mogelijk aan te bieden. Dus het gaat wel echt van het een naar het ander.
0: En kun je ook alles? Want als er weer wat nieuws komt, dan moet jij dat meteen leren.
2: En je
0: natuurlijk
2: moet wel een beetje bijblijven hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu zelf 33. En ik begin toch wel soms te denken, oeh, laat ik alsjeblieft even op TikTok kijken. Want anders dan weet ik straks niet meer wat we moeten doen.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat is wel een beetje van nu.
1: Maar toch denk ik, als je die TikTok, dat is echt heel kort. Dat is maar 30 seconden of een paar moves eigenlijk. Ja, ik beweeg met mijn arm, maar ik kan dat helemaal niet. Maar goed, denk ik, ja, dan kan je daarmee een dansles vullen met die TikTok dansjes.
2: Ja, er zijn er zoveel.
1: Oh, ja?
2: Ja, je kan door blijven scrollen op TikTok. Maar dat is wel natuurlijk 1 tak van de dansschool. Want we blijven ook nog wel echt een beetje bij de basis. En dat is ballet, modern, technieklessen. We proberen daar de dansers ook nog wel echt in aanraking mee te laten komen, zodat ze ook die kant kennen.
0: Hoe is het eigenlijk om ondernemer te zijn in de danswereld? Is dat een dikke boterham of is dat zwoegen?
2: Het is wel, ja, het was vroeger een dikke boterham. Nou, heel dik is hij niet, maar ik kan hem wel opeten in ieder geval. Nee, ik ben natuurlijk heel jong begonnen. Ik was 18 dat ik begon in een buurthuisje. Met 1 dagje lesgeven. En eigenlijk ben ik er gewoon zo ingerold, ook in het ondernemen. Want ja, ik heb er geen opleiding voor gedaan over hoe ik een eigen dansschool moest gaan runnen. Ik heb een beetje mazzel gehad door de jaren heen. Maar ik heb vooral geprobeerd overal mijn gezicht te laten zien. Ja. Dus eigenlijk alles wat er in Almere was aan evenementen, daar stuurde ik gewoon een berichtje naar. Of ik was gewoon langs gegaan om te vragen of we een optreden mochten geven. En zo heb ik een beetje geprobeerd om naamsbekendheid te krijgen. En eigenlijk het ondernemen, ja, dat is er een beetje vanzelf ingekropen. En hoe meer ik daarmee in aanraking kwam, hoe leuker ik het ook begon te vinden.
1: Ja, want je klopt dan aan bij de bank. Want je hebt dus een heel pand gebouwd. Ja. Ja, die moet dan wel zeggen, ja, daar vertrouwen wij wel op. Dat het een succes wordt. Het lijkt me een heel spannende periode.
2: Ik vond het heel eng om de bank binnen te stappen. Omdat ik echt geen idee had of het überhaupt een mogelijkheid was. Ik moet ook zeggen, ik heb daarin zo een fijn contactpersoon gehad die mij echt heeft geholpen. En ik denk dat je, ja, zo iemand heb je ook wel echt nodig. En die
1: van
2: ook een beetje
1: zelf,
2: van de bank zelf. En ook iemand die een beetje in je droom gelooft. Mm-hmm. En zij heeft me wel echt geholpen om dit voor elkaar te kunnen krijgen.
0: Was het lullen als brugman of ging het toch wel snel?
2: Ja, ik praat graag over de dans. Dus dat viel op zich wel mee. En ze kende ook de plek, ze kende ook het bouwterrein. Dus ze was er wel bekend mee. Ze was ook bekend met de dansschool. Dus ja, ze had er ook een positief gevoel bij.
1: Ja, gelukkig. Komt u nog meer buiten? Op de striptekenaar wordt dan nu volop gebouwd. Wanneer moet u open gaan?
2: 15 augustus is de opening.
1: Oh, en zit je er goed dicht tegenaan? Wordt het nog spannend? Of?
2: Nee, we gaan het wel halen.
1: Ja?
2: Misschien niet alles.
1: Nee.
2: Maar het allerbelangrijkste zijn de danszalen en een mooie ontvangstruimte. En die zijn zo goed als af.
1: Dus en dat de toiletten doortrekken.
2: Toiletten is ook fijn. Ja, nee, die doen het ook. We hebben water. We hebben verwarming. We hebben airco.
0: Want je zegt want je doet het niet alleen.
2: Nee, ik heb sowieso een team om me heen die afgelopen tijd hard geholpen heeft. Met het bouwen natuurlijk. Maar we zijn ook met een groot docententeam. Dus we gaan het wel echt samen doen, ja.
0: En ik zie ook allemaal, je hebt ook al wat foto's meegenomen. Ik zal even omschrijven. Dan zie je al echt jullie dansers op het podium en zo.
1: Ja. Jullie
0: maken,
1: een soort cheerleaders.
0: Jullie maken ook shows. Zijn jullie op tv te zien en dat soort dingen?
2: Ja, we doen mee aan wedstrijden door heel Nederland. Het hele seizoen. We doen een grote eindshow in de Kunstlinie. En ja, zoals ik eigenlijk ooit begon, daar probeerde ik me nog wel aan vast te houden. Door gewoon lekker op veel plekken in Almere onszelf te laten zien. En ook weer andere kinderen kennis te laten maken met dansen. Want het is natuurlijk niet alleen dat hele TikTok en zo wat je nu ziet. Er zit zoveel meer achter. Er zijn zoveel meisjes, maar ook jongens met grote dromen in de danswereld. En dat vind ik vooral heel erg leuk om te zien. En belangrijk dat zij een plek hebben waar ze kunnen gaan starten en zich verder kunnen ontwikkelen eigenlijk.
1: Ja, een domme vraag natuurlijk. Wordt er ook gedanst op dat openingsfeest?
2: Ja, natuurlijk wordt er gedanst. Ja, nee, zeker. Er worden workshops gegeven. Er is buiten van alles te doen. Er komt een DJ draaien. Dus we gaan er wel echt een groot feest van maken. Want na zoveel maanden zwoegen is het ook wel tijd om het even goed te gaan vieren.
1: Nou, goed. Wat mooi om te horen dat je droom is uitgekomen eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: De deur moet nog open, maar het gaat helemaal goed komen, denk ik.
2: Ja, ik raad het heel veel jonge mensen, het is geen leeftijd aan gebonden, aan om echt soms gewoon stappen te durven zetten en verder te kijken. Want het is echt heel erg leuk.
1: Heel goed. Priscilla Rijs van Pris Dance Studio in Almere. Dank je wel.
2: Ja,
1: en heel veel plezier.
2: Ja, hartstikke bedankt.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Almere City FC heeft een nieuwe keeper. Wessel Speel, 24 jaar oud, komt op huurbasis over van Minnesota United en tekende vandaag voor 1 jaar. Speel is geboren in Gouda en doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij speelde in Amerika collegevoetbal en kwam vorig seizoen uit voor het Ierse Shelburne's FC, waarmee hij in de Conference League speelde. Manager spelerszaken Giel Dekker noemt hem een talentvolle keeper met veel internationale ervaring. Reizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met een aangepaste dienstregeling voor de trein. Van zondag tot en met zondag 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject en dat heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt wel voor langere wacht- en reistijden. Reizigers tussen Zwolle en Amsterdam Centraal of Schiphol Airport kunnen beter via Amersfoort reizen. En de politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. En de schade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de 2 verdachten. Ze zijn na verhoor weer vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle 3 de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met 4 voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3de kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Tijdens het eerste deel van de middag is kans op enkele buien. De buienkans is wat groter in de Noordoostpolder dan in het zuiden van de provincie. In de namiddag neemt de buienkans af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige wind die van west naar noordwest draait. Vanavond is het droog en tot zonsondergang vrij zonnig. Halverwege de avond is het ongeveer 19 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 12. Zaterdag verloopt droog en ronduit zonnig. Het wordt zaterdagmiddag 23 of 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagavond blijft het zonnig tot zonsondergang en dat is rond 9:30.
9: Het is nog steeds bal op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. Een uur vertraging over 10 kilometer stilstaand verkeer. Door de afgevallen lading en de rechte rijstrook is afgesloten. Wat minder vertraging op de A27. Maar ja, hij is er toch. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 6 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Flitsers zijn er ook op de A27 in Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,3. En dat waren ze. Wat hebben we zo meteen?
6: Ja, wat hebben we zo meteen? Een heel serieus verhaal. Je bent 23, je bent klaar met je opleiding en je maakt je op om de wereld te veroveren. En dan krijg je heel slecht nieuws. Je blijkt kanker te hebben. Nou, op zo'n jonge leeftijd heeft dat natuurlijk enorm veel impact op je leven. Vera de Jong uit Almere overkwam het. En ze schreef een boek over wat zij heeft meegemaakt. En je hoort haar zo in Studio Flevoland.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Tot aan het gaatje, zeggen we dan altijd op de radio. Toto met een heerlijk outro van Rosanna.
1: Ja.
0: Ja? Ja? Vera uit Almere is 23 en klaar om de wereld te veroveren. Zij heeft de opleiding tot interieurstylist afgerond en kan eigenlijk alles aan.
1: Ja, en dan wordt ze ziek. Vera blijkt kanker te hebben en haar hele leven staat op zijn kop. Ja, over hoe het is om op jonge leeftijd kanker te krijgen, schreef zij een boek. Ja, Mijn kankerverhaal over kale koppen, incasseren en de keiharde waarheid op je 23ste. En Vera die is bij ons hier. Vera de Jong, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Inmiddels 28.
2: Ja, ja. Klopt.
1: Het begon allemaal in 21 met een heese stem. Hè? Vertel, wat
2: ja,
1: overkwam je?
2: Het begon allemaal heel onschuldig, maar met een heese stem na een verjaardag 's avonds gehad te hebben. Denkende, nou ja, misschien in de kou gestaan, kou gevat. Misschien een beetje grieperig, maar uiteindelijk werd het eigenlijk van kwaad tot erger. En dat begon heel onschuldig nog steeds met

0: geduurd. Totdat ik echt wel de huisarts gebeld heb. Dus een beetje eigenwijs misschien. Ja.
1: Maar dan ben je 23, neemt die dokter je dan meteen serieus?
0: Nou, op zich wel. Wel toen ik de bult in mijn hals had. Toen was het wel van, nou, probeer nog maar wel even 2 weken of 1 week aan te kijken hoe dit verder loopt. Of het echt erger wordt of niet. Maar dat werd dus wel erger. Want ik werd 's nachts betrapt door mijn moeder dat ik recht op de bank zat. Dat ik niet kon slapen. En dat ik toen eigenlijk zei van, ja, ik kan niet slapen, want ik kan niet meer plat liggen. Want dan krijg ik geen lucht. En toen gingen echt wel alle alarmbellen af. En,
2: ook bij die dokter?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, want ik had eerst een waarnemend huisarts, omdat het in de coronaperiode was. En die zei dus van, kijk het even aan. En daarna ging ik bij mijn eigen huisarts. En die zei wel van, joh, dit is echt foute boel. Ik ga je nu doorsturen.
1: Ja, en dan kom je echt in een rollercoaster terecht, hè?
0: Ja.
1: Want dan blijkt je kanker te hebben. Dan moet je allerlei behandelingen krijgen. Hoe voorkom je nou dat je niet knettergek wordt van allerlei gedachten die je dan krijgt?
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid zit. De nuchtere zelf. Daarom ook de keiharde titel van het boek. Ik denk dat je op een gegeven moment... We hebben eigenlijk een dag gehad dat we echt moesten huilen en even samen met de familie waren. En daarna ging heel snel die knop om van oké, we kunnen dit bestrijden, we kunnen beter worden, dus daar gaan we gewoon voor. Dus er gaat eigenlijk heel snel al een knop om naar overlevingsstand.
2: Wat voor kanker had je eigenlijk dan?
0: Lymfklierkanker.
2: Ach.
0: Ja,
1: maar je hebt in je hele lichaam lymfklieren zitten.
0: Ja, klopt. Ja. Het zat bij mij hier bij mijn borstkas. En dat noem je dan het mediastinum. Ja, het is een beetje een moeilijk woord. Maar dat zit bij je longen in de buurt. Maar het zit dus niet in je longen. Het zit er echt tussen. En daar zat een, ongeveer zo groot, net als je vuist, zeg maar. Ze zeiden 9 bij 4 centimeter ongeveer. En dat beknelde dus mijn luchtpijp. En mijn luchtpijp, er staat ook een foto in het boek ervan, van de CT-scan. Daar zie je echt dat die zo erg wordt dichtgeknepen dat het nog maar 15% was waar lucht uitkwam. Mm-hmm. En dat was echt, daar kwam ook de noodzaak vandaan.
2: Hoe ging het persoonlijk met je toen je dit allemaal begon te ondervinden?
0: Ja, pittig. Het is alles om je heen valt weg. De rest, dat boeit eigenlijk niet meer. Je werk, je toekomst, daar kijk je eigenlijk helemaal niet meer naar. Dit is gewoon waar je nu voor gaat. En dit heeft nu prioriteit. En daar vecht je voor.
2: Je had meteen wel vechtlust.
0: Ja, eigenlijk wel gelijk. Ja, ik had wel gelijk hup aanpakken. En we gaan er gewoon voor.
1: Ja, dan dit boek, hè. Hoe is dat tot stand gekomen? Dacht je al tijdens je ziekteproces, hier ga ik over schrijven?
0: Niet zozeer dat het een boek zou worden. Ik heb wel tijdens mijn ziekteproces had ik een blog bijgehouden, een online blog. En dat wilde ik eigenlijk online zetten voor familie en vrienden. Zodat zij eigenlijk een soort dagboek van mij konden meelezen hoe het met me ging. En uiteindelijk kreeg ik daar heel veel positieve reacties op. Van joh, je schrijft lekker, het leest lekker weg en daar moet je wat mee doen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, ik denk nu een jaar geleden, heb ik eigenlijk altijd zitten knutselen en frummelen. Van joh, ik wil daar eigenlijk een boek van hebben voor thuis. En toen dacht ik, ja, waarom trek ik eigenlijk niet stout schoenen aan en stuur ik het gewoon op? En dan zie ik wel of iemand dat interessant genoeg vindt.
1: En ja, hoe eerlijk ben je geweest in die blog, zei je?
0: Heel eerlijk.
1: Ja?
0: Ja.
2: Kun je een voorbeeld noemen van wat je dan schreef?
0: Eigenlijk heel simpel van hoe de week ging. Over dat ik naar het ziekenhuis moest en wat ik daar dan ging doen. En over de behandelingen, maar ook wel hele harde waarheden. Ook wel over dat je op een gegeven moment krijg je een dipdag. En dan beland je echt in een zwart gat eigenlijk. En dat is heel lastig om die dag dan door te komen. En eigenlijk wil je de hele dag dan in bed liggen. En heb je eigenlijk gewoon een grijze wolk. Mm-hmm. Maar dat staat er ook in. Er staan ook leuke dingen en lieve dingen in, maar ook wel echt de keiharde waarheid staat er ook in.
1: Nou zei je van de toekomst valt een beetje weg en daar ben je dan niet zo mee bezig. Maar er zijn natuurlijk wel vragen van doktoren die dan komen die wel weer naar de toekomst verwijzen. Want je bent nog heel erg jong.
0: Ja.
1: Je krijgt allerlei behandelingen die misschien een enorme impact op je lichaam gaan hebben, ook voor de toekomst.
0: Ja.
1: Waar werd je mee geconfronteerd?
0: Ik denk vooral de dingen die je op dat moment niet kan meemaken. Dus verjaardagen, feestjes. Ja, je vrienden gaan allemaal leuke dingen doen. En dan kan je niet mee. Maar ook, mijn zus ging verhuizen. De hele familie ging lekker helpen met klussen. En doen. Ja, ik kon daar niet bij helpen. Dat vond ik altijd wel heel vervelend. Maar achteraf ook wel op lange termijn wat je er voor last van hebt als jonge vrouw. En je vruchtbaarheid. Maar ook hoe moet het straks als ik een huis ga kopen? Hoe zit het met mijn levensverzekering? Al dat soort problemen, dat blijft en dat gaat nog meer komen, denk ik.
2: Voor wie is dit boek eigenlijk?
0: In eerste instantie was het idee voor mezelf. Maar ik vond het te mooi en te... ik wilde eigenlijk gewoon iets moois doen met wat ik heb meegemaakt. Ik wilde het eigenlijk omzetten in iets positiefs. En daarom heb ik het uiteindelijk voor gekozen om het uit te brengen. Omdat ik juist

0: juist die jongeren en juist die lotgenoten wil steunen en helpen en hoop wil bieden. En dat ook als je het leest, dat je de herkenning erin vindt.
1: Ja. Wat heeft die periode je eigenlijk geleerd? Want dat zeggen mensen tegenwoordig, hè? De tegenslag, daar leer je van.
0: Ja, eigenlijk heel cliché dat je echt moet genieten van het leven. Ja, het is misschien een cliché, maar het is echt wel echt waar. Ja, je moet gewoon elke dag genieten. En geniet van ook de kleine dingen. En van je familie, je vrienden. Koester dat ook. En wees blij met wat je hebt.
1: Ja, nu ben je 28.
0: Ja.
1: Hoe gaat het met je?
0: Het gaat nu heel goed, eigenlijk. Ja, het gaat heel goed. Ik werk fulltime. Ik heb een appartementje. Twee hele lieve kittens. Dus dat gaat goed.
2: Ben je genezen?
0: Ja, zeker. Ja, ik ben nu 4 jaar ben ik genezen. Het is nu 4 jaar geleden. Ik heb nog wel jaarlijks controle. En dat gaat tot nu toe elke keer goed. Maar ja, er blijven natuurlijk wel kleine kanttekeningen. Zoals mijn geheugen laat me af en toe nog in de steek. Met concentratie, maar ook met dingen vergeten. Vermoeidheid ook wel. Dat mijn hoofd soms helemaal vol zit. En dat ik dan even tot mezelf weer moet komen. Maar in principe, ja, verder voel ik me goed.
1: Ja, nou, iedereen kan jouw verhaal nu lezen.
0: Ja.
1: Mijn kankerverhaal dus.
0: Ja.
1: Over kale koppen, incasseren en de keiharde waarheid op je 23ste. Van Vera de Jong, nu te bestellen in de boekwinkel. Vera, dank je wel.
0: Dank jullie wel.
1: En bedankt voor je openhartigheid.
0: Yes, dank je wel.

Mr. Know-it-all van Teddy Sims. En terwijl Vera de studio uitliep, en ze had natuurlijk net verteld over haar boek dat ze heeft geschreven, over haar ervaring met kanker. Zij vertelde mij dat de opbrengst van haar boek naar het goede doel gaat, naar Lymph & Co. Dan weet je dat. Dus als je dat boek bestelt, dan gaat de opbrengst naar het goede doel. Zometeen na vijven, dan zijn we natuurlijk uitgebreid bij je terug met het nieuws van vandaag. En ja, het nieuws draait allemaal om iets wat ik hier in mijn hand heb. Iets heel erg kleins. Ik denk dat het zo'n nog geen centimeter doorsnede heeft. En het is zo'n halve centimeter breed. Ja, hoe moet je dat zeggen? Hoog. Ik heb namelijk een celletje in mijn hand. Een batterijcelletje. En zo'n heel klein inimini celletje heeft ervoor gezorgd gisteren dat er brand ontstond bij onze buren. Bij de accu-inzamelaar van Papercell. Daar hebben we zo direct wat meer informatie over. En we hebben het ook over caravans. Want dat is super populair onder jongeren om die aan te schaffen. En we gaan het hebben over over hartjes die zijn geschilderd op bomen in Zeewolde. Nou, misschien is je nieuwsgierigheid gewekt. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar vijven. En als je naar de tv-uitzending gaat kijken, doe dan de groeten aan mijn collega Jordi Bouw, want die staat klaar om dat te gaan presenteren. We zijn dus alweer na vijven.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij maakt een scherp tiep, tiep. Een beetje ijs, alsof hij ijs roept.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
4: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Treinreizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten de komende 2 weken rekening houden met een aangepaste dienstregeling. Tot en met 16 augustus rijden er namelijk geen treinen op dit traject. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. En op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en ook tussen de auto. En hij is, of zij, het is onbekend wie het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zometeen na het NOS-journaal uitgebreid nieuws uit de provincie.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. En zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie op dit ogenblik. 2 filemeldingen. Nog steeds die lange op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 42 minuten. Over 10 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een afgevallen lading en de rechterrijstrook is afgesloten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en S is ook nog een file te zien, te beleven. 5 minuten vertraging daar. Dan nog wat flitsers. Nee, ik heb er eigenlijk maar eentje. Op de A27 Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 114,9.
8: Ja, het was toch wel even schrikken gisteravond rond 7 uur op het bedrijventerrein aan de Lasserpoortweg. Er was namelijk een batterij ontploft bij Van Peperseel, de accu-inzamelaar. En dat zorgde nog voor veel rook. Gelukkig had de brandweer het snel onder controle. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jason Mraz was dat en Have It All. Het is inmiddels 9:09. Dit is Flevoland.
1: Ja, een harde explosie bij accu-inzamelbedrijf van Papercell zorgde gisteravond voor flink wat opschudding. Rond 7:10 steeg een grote rookwolk op vanaf het bedrijventerrein Lasserpoort, nadat een batterijtje vlam zou hebben gevat in een beschermde container. Er was niemand aanwezig op het moment van de explosie. En volgens Geert-Jan Veenstra van Brandweer Flevoland was dat maar goed ook. Je hoort een verslag van Yannick van der Wouw.
2: De impact was enorm. We hadden geluk dat het in de avonduren plaatsvond, dat er niemand op het trein aanwezig was. Want op het moment dat het overdag was gebeurd en er was wel bedrijvigheid, ja, dan was de ellende niet te overzien. Want de deur lag 30 meter verderop. Er was eruit gesprongen. Roldeuren die uit de lamellen waren gevallen. Dus ja, de impact was heel groot.
3: De brandweer vermoedt dat zo'n soort batterijtje, een knoopcelbatterijtje, de oorzaak was van de grote knal hier achter mij gisteren. Ze lagen opgeslagen in speciale containers die op hun beurt weer opgeslagen lagen in een soort zeecontainer. En die waren ingericht met allerlei soorten veiligheidsmaatregelen en ingebouwd met zware betonnen blokken. En die maatregelen hebben hun werk goed gedaan volgens de hulpdiensten.
2: Ja, absoluut. Tussen elke container staat echt een hele dikke muur van bouwstenen. Die eerste muur is omgevallen. Die container direct daarnaast die is een stuk verschoven. Nou, dan kun je al wat nagaan hoe groot die klap is geweest. En ook dat muurtje daarnaast is volledig uit zijn verband geraakt. Dus de veiligheidsmaatregelen daar hebben heel goed hun werk gedaan.
3: Het staat vast dat de explosie een enorme kracht heeft gehad, al lijkt de schade mee te vallen. De explosie is beperkt gebleven tot één container. Alle omliggende containers, waarin ook batterijen en accu's lagen opgeslagen, lijken ongedeerd. Toch is het nog niet duidelijk hoe zo'n klein batterijtje voor zo'n grote explosie heeft kunnen zorgen.
2: Deze batterijen hebben ook geen zuurstof nodig om te kunnen ontbranden. Dus dat is ook het gevaar van deze batterijen. Wat jongens hebben gedaan, de laatste twee containers met de vorkheftruck van het bedrijf uit de container gehaald. En leeggekieperd in een grote dompelbak die ook op het terrein aanwezig was. Dus preventief. Volgegooid met water. En ja, dan laten ze afkoelen tot er geen interne opwarming meer aanwezig is.
3: Van Papercell laat weten nog weinig te kunnen zeggen over de explosie. Ze doen onderzoek naar de oorzaak en de impact van het incident.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: is altijd wel tijd voor tweede kansen. The second time around van Shalamar. Dan voor het weer gaan we naar Houten. Daar zoeken we verbinding mee. Donnie de Koning zit daar voor ons klaar. Donnie, de lamellen zitten hier dicht in de studio. Kan niet heel goed zien, maar volgens mij schijnt het zonnetje.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanochtend nog een beetje heijig en het voelde zelfs een beetje benauwd aan. Terwijl het helemaal niet zo heel warm was, maar die wind is nu omgedraaid naar het noorden. En schone luchten, blauwe luchten. Met inderdaad nog wel even wat zonneschijn. Nu nog een graad of 23 rond zonsondergang. Nog steeds een graad of 20. Dus best wel lekker weer om er vanavond nog op uit te gaan.
0: Ja, een beetje jasje mee voor als het echt wat frisser wordt, denk ik. Of niet? Of wordt het vannacht koelt het niet heel erg af?
1: Jawel, het gaat wel aardig afkoelen hoor. Want we hebben natuurlijk nog steeds die opklaringen. Minima zo rond 12 of 13 graden. Dus inderdaad wel verstandig als je er bijvoorbeeld morgenochtend toch vroeg uit moet om een extra jasje aan te doen. Maar in de middag kan die dan gewoon wel weer uit hoor. Want dan wordt het uiteindelijk zo'n 23 of 24 graden. Blijft de hele dag droog, maar zit in de middag wat meer stapelwolken, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor.
0: Nou, ik benoem dit aangenaam weer. Is dat zondag ook nog zo?
1: Ja, dat is zondag ook nog zo. Gaan we wel naar een graad of 26, maar dat is denk ik voor veel mensen alsnog wel prima te doen. Maar daarna wordt het toch wel gelijk weer aan de warme kant. Want maandag en dinsdag gaan we misschien wel weer richting 29 of 30 graden. Met name op dinsdag dan ook een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Dus we gaan augustus ook gelijk starten met zomerse tot tropische temperaturen.
0: Ja, en dan blijft die warmte een beetje hangen dan?
1: Ja, waarschijnlijk wel. We blijven nog steeds wel vaak rond die 25 graden hangen. En nog steeds boven Frankrijk, soms wel richting de 40 graden. Dus ja, als die wind soms even naar het zuiden draait, zit je zo in ieder geval met die tropische waardes.
0: Ja, ik heb echt medelijden met die Fransen en die Spanjaarden. En is het in Italië eigenlijk ook zo erg? Of is het alleen maar aan die kant?
1: Nee, het is vandaag bijvoorbeeld in het noorden van Italië ook gewoon 40 graden. Nou, zo gewoon is het niet. Maar ja, we kijken er ook niet meer echt van op. Hè? Dus,
0: nee, er groeit ook echt gewoon niks meer, denk ik.
1: Nee, klopt, klopt. Nee.
0: Nou goed, wij hebben in ieder geval een fijn weekend voor de boeg. Weet je wat je gaat eten? Vraag ik altijd eventjes.
1: Oeh, risotto denk ik.
0: We hebben het over Italië gehad.
1: Ja, past er goed bij. Ja.
0: Nou, eet smakelijk zometeen. En dank je wel weer.
1: Fijne avond.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ja, de zingende berggeit uit Zootropolis. Shakira was dat met Zoo.
1: Waarom zijn er hartjes geschilderd op zo'n 140 bomen in Zeewolde? Nou, die geven aan dat de medewerkers van de groenvoorziening het stukje grond onder deze boom niet hoeven te onderhouden. Daar zorgen buurtbewoners voor. En die stukjes grond heten boomspiegels. Bewoners hebben dat geadopteerd. En daarover Wilna Bosch van de gemeente Zeewolde.
2: Ja, ze mogen daar, als ze dat willen, zelf plantjes inzetten. Wel voorzichtig met de boomwortels, dat je die niet beschadigt. En dan mogen ze hem onderhouden en mooi maken, zoals zij hun buurt opfleuren.
3: Maar de inwoners hebben een vrije keuze.
2: Ja, het mag niet te hoog worden. Zeker als je op een hoek van de straat zit. Het verkeer moet natuurlijk nog wel uitzicht hebben als ze een straat een bocht omrijden. Maar in principe heb je vrije keuze in wat je daar neerzet.
4: Nou, ik heb zoveel mogelijk inheemse bloemen. Als voorbeeld de chicorée. Het knoopkruid, deze. En het duizendblad. Dus dat is gewoon goed voor de wilde bijen, de inheemse insecten.
3: Dat zegt mevrouw Annette Stolvoort. Ik tref u nou voor uw huis een mooie boom, maar met best heel erg veel groen eromheen. Hè? Meer dan een halve meter. Hoe zit dat?
4: Klopt. In overleg met de gemeente mochten wij iets meer adopteren dan een halve meter. En ja, daar zijn wij heel blij mee, omdat ja, een halve meter is best een beetje weinig. Dus ja, wij vinden het zo gewoon veel mooier.
3: Waarom doet u mee met dit project?
4: Ja, ik vind het belangrijk dat wij iets doen voor de biodiversiteit en voor de insecten hier in Zeewolde. Wij hebben zelf bijen hier op het dak. En wij proberen zoveel mogelijk dus in de town, maar ook hier voeding voor de bijen te creëren. En niet alleen voor onze eigen bijen, maar vooral ook voor de wilde bijen. Omdat die hebben het zeker ook met deze droogte enorm zwaar.
3: Maar is het voor u als bewoner veel werk om dit aan te leggen en te onderhouden?
4: Nou, het valt best mee. Het is in het begin wat werk. Maar als het een keer groeit, het zijn vooral vaste planten, dan komt het gewoon elk jaar terug.
3: Ja, mevrouw Bos van de gemeente Zeewolde, hoeveel van dit soort boomspiegels zijn hier?
2: We hebben nu 139 boomspiegels die geadopteerd zijn. En we hopen dat het er nog meer worden, want er zijn nog meer boomspiegels.
3: Er zijn nog een hele hoop bomen.
2: Er zijn een hele hoop bomen en met name die in het gras staan of in de verharding staan met een stukje kale zand eromheen, die kunnen geadopteerd worden.
3: Maar de plek waar we nu staan, hier in een wijk in Zeewolde, hier zien we een stukje groen tussen de woningen door. Een speelplaats voor kinderen, bomen in het groen. Ja, hier staat gewoon letterlijk een boom voor iemands huis. Dan is het juist heel makkelijk, denk ik, om dan een boom te adopteren.
2: Ja, de meeste mensen kiezen de boom voor hun eigen woning. Je hebt zelf gelijk zicht op. Dus ja, je maakt je eigen uitzicht leuker. En ook dat van je buren, want die vinden het vaak ook wel mooi als er wat gebeurt.
3: Maar mevrouw Stolvoort, u denkt wel aan de insecten en aan de bijen. Maar als ik het even goed zie, u denkt ook wel aan uzelf, hè? Er valt hier ook wat te eten.
4: Ja, er zijn ook pramen. En die zijn nu, de eerste zijn rijp. Ik denk dat die nog een beetje zuur is.
3: Hij is wel heerlijk fris zuur. Maar een goede braam.
1: Ja, maar je moet ze niet van de onderkant aan plukken, hè?
0: Nee, daar pissen vossen en honden op.
1: Ja, inderdaad. Goed, het ging dus over inwoners van Zeewolde die zo'n boomspiegel hebben geadopteerd. En woon je ook in Zeewolde en wil je ook graag een boomspiegel adopteren, bijvoorbeeld voor het kweken van bramen, dan kun je dat aanvragen bij de gemeente.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Almere City FC heeft een nieuwe keeper. Wessel Speel van 24 komt op huurbasis over van Minnesota United. En tekende vandaag voor 1 jaar. Speel is geboren in Gouda en doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij speelde in Amerika collegevoetbal en kwam vorig seizoen uit voor het Ierse Shelbourne FC, waarmee hij in de Conference League speelde. Manager spelerszaken van Almere City, Giel Dekker, noemt hem een talentvolle keeper met veel internationale ervaring. Reizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met een aangepaste dienstregeling voor de trein. Van zondag tot en met zondag 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject en dat heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor langere wacht- en reistijden. Reizigers tussen Zwolle en Amsterdam Centraal of Schiphol Airport kunnen beter via Amersfoort rijden. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. En de schade loopt op tot meer dan €100.000. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de 2 verdachten. Ze zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En er komt een bericht net binnen. Ik moet dat eventjes opzoeken. 1 moment alsjeblieft. Dat heeft te maken met het ongeluk wat vanmorgen bij de Albert Heijn plaatsvond op de parkeerterrein bij de Carveel. Sorry, Kempenaar, excuses. Wacht even hoor, ik ga dat even goed opzoeken, want ik moet het goed vertellen. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto en hij is daarbij om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto, dat meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk, maar het slachtoffer heeft het ongeluk dus niet overleefd. Al dit nieuws rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers.
9: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
7: ANWB verkeersinformatie, de problemen op de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Epe. Ja, dat wordt wel iets minder, het oponthoud daar. Het is inmiddels een half uur, maar er staat nog steeds over 10 kilometer stilstaand verkeer door afgevallen lading. De rechte rijstrook is nog steeds afgesloten. Het duurt eventjes voordat dat daar allemaal is opgeruimd. Dan wordt er ook nog geflitst op de A27. Als je van Hilversum richting Almere rijdt, maar ook de andere kant op, dan kom je een flitser tegen bij hectometerpaaltje 114,9. En tijdens corona waren campers niet aan te slepen. Iedereen wilde een campertje hebben. Maar nu zijn caravans heel erg populair. Vooral onder jongere kampeerders. Zo meer in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Zo is het leven, zegt Robbie Neville, c'est la vie.
1: Ja, waar campers in coronatijd populair waren, lijken nu juist caravans aan een opmars bezig. Volgens de brancheorganisatie is de verkoop van caravans in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De recente verdubbeling van de wegenbelasting voor campers zal daarbij zeker meespelen. Maar de caravan heeft volgens kampeerliefhebbers nog veel meer voordelen. Een verslag van verslaggever Roger Dankeraar.
2: Wij komen uit Maastricht, uit het diepe zuiden. Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar het water en alles en de omgeving en de architectuur in de stad, dat vinden is helemaal geweldig.
3: Genieten op camping Waterhout in Almere en de keuze voor een caravan in plaats van een camper was een weloverwogen besluit.
2: We hebben de voor- en tegens tegen elkaar afgestreept. En wij vinden het toch wel fijn als we een stad willen gaan bezoeken, dat we dan met onze auto kunnen gaan. Ook hebben we in het verleden al gemerkt dat we doktersbezoek helaas moesten doen in het buitenland. En dan is het toch wel handig als je met de auto eventjes van de camping af kunt gaan. En je hoeft dan ook niet alles weer los te maken. We kunnen het goed vergelijken, want we hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika. Dus we kunnen het ook heel goed vergelijken eigenlijk. Waarom dit voor ons hier in Europa wel het fijnste is met een caravan. Ja, je bent toch net iets vrijer.
3: Caravanverkoper Daan Sikkes uit Almere merkt wel degelijk een stijging van de verkoop.
4: Nederland is echt een kampeerland. We houden van camperen, van caravannen. Ook met de tent en de vouwwagen natuurlijk. Maar de caravan zien we echt wel, biedt heel veel uitkomst voor. En we zien ook met name voor jonge gezinnen. Dus die ook de overstap maken van verre reizen of luxe vakanties. In plaats van een huisje ergens te huren. Fijn vinden om met hun eigen kampeermiddel op reis te kunnen gaan. En wat meer rond te kunnen trekken.
2: Het viel ons op toen we onderweg waren van Maastricht hier naartoe. Dat we hier weer veel meer caravans zagen. Ja, dus echt opvallend dat Nederland een caravanland is. Ja, dat klopt.
4: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch level systeem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte, compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen. Of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep. Voor kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.

0: If I could turn back time van Cher natuurlijk. Ja, wel, volgens mij wordt het ook wel tijdens de Amsterdam Canal Parade gedraaid.
1: Tuurlijk, Cher hoort daarbij.
0: Ja, ja, is ook een gay icon eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Goed, het is inmiddels 17:15 geweest.
1: Het treinabonnement Nederland, ja, we zijn trouwens bezig met de nieuws van buiten de provincie. Het treinabonnement Nederland Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken, zegt deze verslaggever.
0: Ja, zal ik je wat voor zeggen?
1: Je hebt die verslaggever.
0: Ja, ik heb dat gewoon allemaal niet gedownload.
1: Het is vrijdag.
0: Ik ben het gewoon echt helemaal vergeten.
1: Zullen we even een muziekje doen?
0: Want
1: we willen wel een mooie afsluiting.
0: Ja, heel goed. Dit kan in de blooperband, ja. Mensen. Oké. Okay. Miles on it. En dan komen we zo direct weer terug met het mediaoverzicht. Oh, mijn hemel. New truck.

0: Miles on it. Miles on it, Marshmallow en Kane Brown.
1: Dan gaan we naar het nieuws van buiten de provincie. Het treinabonnement Nederland-Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ook veel reizigers gesproken. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein?
0: Ja, een belangrijke adviseur van FIFA-topman Gianni Infantino stapte per direct op uit protest tegen de plannen om een commercieel bedrijf op te zetten dat het WK voetbal zou moeten gaan runnen. Het gaat om Carlos Cordero, een Amerikaanse bankier. En hij vindt het een bizar plan, zegt deze journalist die de FIFA op de voet volgt.
3: Hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
0: Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika en de Cariben de plannen resoluut af. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. En het lijkt er daarom op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het plan het haalt.
1: De ANWB-alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
4: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: De ANWB-alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Ook vanuit koelere Europese landen.
0: Zou jij bij een oorontsteking de alarmcentrale bellen van de ANWB?
1: Ik zou niet de alarmcentrale bellen van de ANWB.
0: Nee, maar ik dacht dat je die belde omdat je autopech had en zo. En dat je er niet uitkomt met zo'n garage in Spanje.
1: Ja, en als je iets met je medisch hebt, dan doe je toch Eurocross of zo?
0: Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, blijkbaar.
1: Vreemd bericht.
0: Ja, nou ja, goed, ANWB helpt je wel.
1: Ja, dat is wel aardig. Ja.
0: Dan Amsterdam. Dat maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. En ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam. Dat zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
5: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is. Of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
0: Ja, en daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hij maakt een scherp tiep, tiep, beetje ijs, alsof hij ijs roept.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, dat was geweldig.
1: Dit is Flevoland.
5: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
10: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanmorgen een 70-jarige fietser aangereden door een automobilist. Volgens een woordvoerder van de politie kwam de vrouw klem te zitten tussen de muur van de supermarkt en de auto. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. En treinreizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met aangepaste dienstregelingen. Van zondag tot en met zondag 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject vanwege werkzaamheden aan het spoor. Meer nieuws kun je het hele weekend vinden op onze website en op onze nieuwsapp. Kijk eventjes op omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. vielen in het midden van het land op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 20 minuten langer over. Dat komt omdat ze daar bezig zijn met het opruimen van mest. Daar stond een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook en de afrit Epe is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Ja, het was toch wel even schrikken gisteravond rond 7 uur op het bedrijventerrein aan de Lasserpoortweg. Er was namelijk een batterij ontploft bij Van Peperseel, de accu-inzamelaar. En dat zorgde nog voor veel rook. Gelukkig had de brandweer het snel onder controle. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
15: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Ja, een harde explosie bij accu-inzamelbedrijf van Papercell zorgde gisteravond voor flink wat opschudding. Rond 7:10 steeg een grote rookwolk op vanaf het bedrijventerrein Lasserpoort, nadat een batterijtje vlam zou hebben gevat in een beschermde container. Er was niemand aanwezig op het moment van de explosie. En volgens Geert-Jan Veenstra van Brandweer Flevoland was dat maar goed ook. Je hoort een verslag van Yannick van der Wouw.
1: De impact was enorm. We hadden geluk dat het in de avonduren plaatsvond, dat er niemand op het trein aanwezig was. Want op het moment dat het overdag was gebeurd en er was wel bedrijvigheid, ja, dan was de ellende niet te overzien. Want de deur lag 30 meter verderop. Er was eruit gesprongen. Roldeuren die uit de lamellen waren gevallen. Dus ja, de impact was heel groot.
2: De brandweer vermoedt dat zo'n soort batterijtje, een knoopcelbatterijtje, de oorzaak was van de grote knal hier achter mij gisteren. Ze lagen opgeslagen in speciale containers die op hun beurt weer opgeslagen lagen in een soort zeecontainer. En die waren ingericht met allerlei soorten veiligheidsmaatregelen en ingebouwd met zware betonnen blokken. En die maatregelen hebben hun werk goed gedaan volgens de hulpdiensten.
1: Ja, absoluut. Tussen elke container staat echt een hele dikke muur van bouwstenen. Die eerste muur is omgevallen. Die container direct daarnaast die is een stuk verschoven. Nou, dan kun je al wat nagaan hoe groot die klap is geweest. En ook dat muurtje daarnaast is volledig uit zijn verband geraakt. Dus de veiligheidsmaatregelen daar hebben heel goed hun werk gedaan.
2: Het staat vast dat de explosie een enorme kracht heeft gehad. Al lijkt de schade mee te vallen. De explosie is beperkt gebleven tot één container. Alle omliggende containers, waarin ook batterijen en accu's lagen opgeslagen, lijken ongedeerd. Toch is het nog niet duidelijk hoe zo'n klein batterijtje voor zo'n grote explosie heeft kunnen zorgen.
1: Deze batterijen hebben ook geen zuurstof nodig om te kunnen ontbranden. Dus dat is ook het gevaar van deze batterijen. Wat de jongens hebben gedaan, de laatste twee containers met de vorkheftruck van het bedrijf uit de container gehaald. En leeggekieperd in een grote dompelbak die ook op het terrein aanwezig was. Dus preventief. Volgegooid met water. En ja, dan laten ze afkoelen tot er geen interne opwarming meer aanwezig is.
2: Van Papercell laat weten nog weinig te kunnen zeggen over de explosie. Ze doen onderzoek naar de oorzaak en de impact van het incident.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Dan voor het weer gaan we naar Houten. Daar zoeken we een verbinding mee. Donny de Koning zit daar voor ons klaar. Donny, de lamellen zitten hier dicht in de studio. Ik kan niet heel goed zien, maar volgens mij schijnt het zonnetje.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanochtend nog een beetje heijig en het voelde zelfs een beetje benauwd aan. Terwijl het helemaal niet zo heel warm was, maar die wind is nu omgedraaid naar het noorden. En schone luchten, blauwe luchten. Met inderdaad nog wel even wat zonneschijn. Nu nog een graad of 23 rond zonsondergang. Nog steeds een graad of 20. Dus best wel lekker weer om er vanavond nog op uit te gaan.
0: Ja, een beetje jasje mee voor als het echt wat frisser wordt, denk ik. Of niet? Of wordt het vannacht koelt het niet heel erg af?
1: Jawel, het gaat wel aardig afkoelen hoor. Want we hebben natuurlijk nog steeds die opklaringen. Minima zo rond 12 of 13 graden. Dus inderdaad wel verstandig als je er bijvoorbeeld morgenochtend toch vroeg uit moet om een extra jasje aan te doen. Maar in de middag kan die dan gewoon wel weer uit hoor. Want dan wordt het uiteindelijk zo'n 23 of 24 graden. Blijft de hele dag droog, maar zit in de middag wat meer stapelwolken, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor.
0: Nou, ik benoem dit aangenaam weer. Is dat zondag ook nog zo?
1: Ja, dat is zondag ook nog zo. Gaan we wel naar een graad of 26, maar dat is denk ik voor veel mensen alsnog wel prima te doen. Maar daarna wordt het toch wel weer gelijk weer aan de warme kant. Want maandag en dinsdag gaan we misschien wel weer richting 29 of 30 graden. Met name op dinsdag dan ook een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Dus we gaan augustus ook gelijk starten met zomerse tot tropische temperaturen.
0: Ja, en dan blijft die warmte een beetje hangen dan?
1: Ja, waarschijnlijk wel. We blijven nog steeds wel vaak rond die 25 graden hangen. En nog steeds boven Frankrijk, soms wel richting de 40 graden. Dus ja, als die wind soms even naar het zuiden draait, zit je zo in ieder geval met die tropische waardes.
0: Ja, ik heb echt medelijden met die Fransen en die Spanjaarden. En is het in Italië eigenlijk ook zo erg? Of is het alleen maar aan die kant?
1: Nee, het is vandaag bijvoorbeeld in het noorden van Italië ook gewoon 40 graden. Nou, zo gewoon is het niet. Maar ja, we kijken er ook niet meer echt van op. Hè? Dus,
0: nee, er groeit ook echt gewoon niks meer, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Nou goed, wij hebben in ieder geval een fijn weekend voor de boeg. Weet je wat je gaat eten? Vraag ik altijd eventjes.
1: Oeh, risotto denk ik.
0: We hebben het over Italië gehad.
1: Ja, past er goed bij je.
0: Nou, eet smakelijk zometeen. En dank je wel weer.
1: Fijne avond.
2: Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

0: Waarom zijn er hartjes geschilderd op zo'n 140 bomen in Zeewolde? Nou, die geven aan dat de medewerkers van de groenvoorziening het stukje grond onder deze boom niet hoeven te onderhouden. Daar zorgen buurtbewoners voor. En die stukjes grond heten boomspiegels. Bewoners hebben dat geadopteerd. En daarover Wilna Bosch van de gemeente Zeewolde.
1: Ja, ze mogen daar, als ze dat willen, zelf plantjes inzetten. Wel voorzichtig met de boomwortels, dat je die niet beschadigt. En dan mogen ze hem onderhouden en mooi maken, zoals zij hun buurt opfleuren.
2: Maar de inwoners hebben een vrije keuze.
1: Ja, het mag niet te hoog worden. Zeker als je op een hoek van de straat zit. Het verkeer moet natuurlijk nog wel uitzicht hebben als ze een straat een bocht omrijden. Maar in principe heb je vrije keuze in wat je daar neerzet.
3: Nou, ik heb zoveel mogelijk inheemse bloemen. Als voorbeeld de chicorée. Het knoopkruid, deze. En het duizendblad. Dus dat is gewoon goed voor de wilde bijen, de inheemse insecten.
2: Dat zegt mevrouw Annette Stolvoort. Ik tref u nou voor uw huis een mooie boom, maar met best heel erg veel groen eromheen. Hè? Meer dan een halve meter. Hoe zit dat?
3: Klopt. In overleg met de gemeente mochten wij iets meer adopteren dan een halve meter. En ja, daar zijn wij heel blij mee, omdat ja, een halve meter is best een beetje weinig. Dus ja, wij vinden het zo gewoon veel mooier.
2: Waarom doet u mee met dit project?
3: Ja, ik vind het belangrijk dat wij iets doen voor de biodiversiteit en voor de insecten hier in Zeewolde. Wij hebben zelf bijen hier op het dak. En wij proberen zoveel mogelijk dus in de tuin, maar ook hier voeding voor de bijen te creëren. En niet alleen voor onze eigen bijen, maar vooral ook voor de wilde bijen. Omdat die hebben het zeker ook met deze droogte enorm zwaar.
2: Maar is het voor u als bewoner veel werk om dit aan te leggen en te onderhouden?
3: Nou, het valt best mee. Het is in het begin wat werk. Maar als het een keer groeit, het zijn vooral vaste planten, dan komt het gewoon elk jaar terug.
2: Maar mevrouw Bos van de gemeente Zeewolde, hoeveel van dit soort boomspiegels zijn hier?
1: We hebben nu 139 boomspiegels die geadopteerd zijn. En we hopen dat het er nog meer worden, want er zijn nog meer boomspiegels.
2: Er zijn nog een hele hoop bomen.
1: Er zijn een hele hoop bomen en met name die in het gras staan of in de verharding staan met een stukje kale zand eromheen, die kunnen geadopteerd worden.
2: Maar de plek waar we nu staan, hier in een wijk in Zeewolde, hier zien we een stukje groen tussen de woningen door, een speelplaats voor kinderen, bomen in het groen. Ja, hier staat gewoon letterlijk een boom voor iemands huis. Dan is het juist heel makkelijk, denk ik, om dan een boom te adopteren.
1: Ja, de meeste mensen kiezen de boom voor hun eigen woning. Je hebt zelf gelijk zicht op. Dus ja, je maakt je eigen uitzicht leuker. En ook dat van je buren, want die vinden het vaak ook wel mooi als er wat gebeurt.
2: Maar mevrouw Stolvoort, u denkt wel aan de insecten en aan de bijen. Maar als ik het even goed zie, u denkt ook wel aan uzelf, hè? Er valt hier ook wat te eten.
3: Ja, er zijn ook pramen. En die zijn nu, de eerste zijn rijp. Ik denk dat die nog een beetje zuur is.
2: Hij is wel heerlijk fris zuur. Maar een goede braam.
0: Ja, maar je moet ze niet van de onderkant aan plukken, hè?
4: Nee, daar pissen vossen en honden op.
0: Ja, inderdaad. Goed, het ging dus over inwoners van Zeewolde die zo'n boomspiegel hebben geadopteerd. En woon je ook in Zeewolde en wil je ook graag een boomspiegel adopteren, bijvoorbeeld voor het kweken van bramen, dan kun je dat aanvragen bij de gemeente.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Almere City FC heeft een nieuwe keeper. Wessel Speel van 24 komt op huurbasis over van Minnesota United. En tekende vandaag voor 1 jaar. Speel is geboren in Gouda en doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij speelde in Amerika collegevoetbal en kwam vorig seizoen uit voor het Ierse Shelbourne FC, waarmee hij in de Conference League speelde. Manager spelerszaken van Almere City, Giel Dekker, noemt hem een talentvolle keeper met veel internationale ervaring. Reizigers tussen Weesp en Almere Centrum moeten vanaf zondag rekening houden met een aangepaste dienstregeling voor de trein. Van zondag tot en met zondag 16 augustus rijden er geen treinen op dit traject, en dat heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor langere wacht- en reistijden. Reizigers tussen Zwolle en Amsterdam Centraal of Schiphol Airport kunnen beter via Amersfoort rijden. En de politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de vernieling van 12 stadsbussen van vervoerder Keolis in Almere. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Roosendaal en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bussen werden begin juli vernield op het busdepot in Almere. En de schade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Camerabeelden en forensisch onderzoek leiden naar de 2 verdachten. Ze zijn na verhoor vrijgelaten en moeten zich later voor de rechter verantwoorden. En er komt een bericht net binnen. Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Kempenaar in Lelystad is vanochtend rond 9:30 een fietser aangereden door een auto. En hij is daarbij om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen de muur van de winkel en de auto. Dat meldt de politie. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd ingevlogen om het slachtoffer te helpen. De automobilist raakte niet gewond. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. Maar het slachtoffer heeft het ongeluk dus niet overleefd. Al dit nieuws rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. 10.000 Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Harderwijk en Epe 10 minuten vertraging door opruimwerk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: En tijdens corona waren campers niet aan te slepen. Iedereen wilde een campertje hebben. Maar nu zijn caravans heel erg populair. Vooral onder jongere kampeerders. Zo meer in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Cheers.
1: Ja, waar campers in coronatijd populair waren, lijken nu juist caravans aan een opmars bezig. Volgens de brancheorganisatie is de verkoop van caravans in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De recente verdubbeling van de wegenbelasting voor campers zal daarbij zeker meespelen. Maar de caravan heeft volgens kampeerliefhebbers nog veel meer voordelen. Een verslag van verslaggever Roger Dankeraar.
2: Wij komen uit Maastricht, uit het diepe zuiden. Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar ja, het water en alles en de omgeving en de architectuur in de stad, dat vinden, ja, is helemaal geweldig.
3: Genieten op camping Waterhout in Almere en de keuze voor een caravan in plaats van een camper was een weloverwogen besluit.
2: We hebben de voor- en tegens tegen elkaar afgestreept. En wij vinden het toch wel fijn als we een stad willen gaan bezoeken, dat we dan met onze auto kunnen gaan. Ook hebben we in het verleden al gemerkt dat we doktersbezoek helaas moesten doen in het buitenland. En dan is het toch wel handig als je met de auto eventjes van de camping af kunt gaan. En je hoeft dan ook niet alles weer los te maken. We kunnen het goed vergelijken, want we hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika. En in Amerika. Dus we kunnen het ook heel goed vergelijken eigenlijk. Waarom dit voor ons hier in Europa wel het fijnste is met een caravan. Ja, je bent toch net iets vrijer.
3: Caravanverkoper Daan Sikkes uit Almere merkt wel degelijk een stijging van de verkoop.
4: Nederland is echt een kampeerland. We houden van camperen, van caravannen. Ook met de tent en de vouwwagen natuurlijk. Maar de caravan, ja, zien we echt wel, biedt heel veel uitkomst voor. En we zien ook met name voor jonge gezinnen. Dus die ook de overstap maken van verre reizen of luxe vakanties. In plaats van een huisje ergens te huren. Fijn vinden om met hun eigen kampeermiddel op reis te kunnen gaan. En wat meer rond te kunnen trekken.
2: Het viel ons op toen we onderweg waren van Maastricht hier naartoe. Dat we hier weer veel meer caravans zagen. Ja, ja, dus echt opvallend dat Nederland een caravanland is. Ja, dat klopt.
4: We zien aan de ene kant dat er wel steeds meer behoefte komt aan luxe. Dus ook mensen die ook de overstap maken, die dus net beginnen. Misschien hele luxe andere soorten vakantieaccommodatie gewend zijn. Die willen eigenlijk een caravan met alles erop en aan. Airconditioning, automatisch level systeem, fietsendragers. Die maken het gewoon helemaal prachtig mooi en luxe. Maar we zien ook de trend van toch wat kleinere, lichte, compacte caravans. Dus ook de intrede natuurlijk van er steeds meer elektrische auto's komen. Of auto's met een wat lager trekgewicht. Dus daar komt ook steeds meer aanbod voor die doelgroep. Voor kleinere auto's of auto's met een wat kleiner trekvermogen.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Die moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ook veel reizigers gesproken. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein?
2: Ja, een belangrijke adviseur van FIFA-topman Gianni Infantino stapt per direct op uit protest tegen de plannen om een commercieel bedrijf op te zetten dat het WK voetbal zou moeten gaan runnen. Het gaat om Carlos Cordero, een Amerikaanse bankier. En hij vindt het een bizar plan, zegt deze journalist die de FIFA op de voet volgt.
3: Hij maakt eigenlijk gehakt van het plan van Infantino. Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op per direct.
2: Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika en de Caraïbe de plannen resoluut af. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. En het lijkt er daarom op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het plan het haalt.
0: De ANWB-alarmcentrale heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
4: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
0: De ANWB-alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Ook vanuit koelere Europese landen.
2: Zou jij bij een oorontsteking de alarmcentrale bellen van de ANWB?
0: Ik zou niet de alarmcentrale bellen van de ANWB.
2: Nee, maar ik dacht dat je die belde omdat je autopech had en zo. En dat je er niet uitkomt met zo'n garage in Spanje.
0: En als je iets met je medisch hebt, dan doe je toch Eurocross of zo?
2: Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, blijkbaar.
0: Vreemd bericht.
2: Ja, nou ja, goed, ANWB helpt je wel.
0: Ja, dat is wel aardig.
2: Dan Amsterdam. Dat maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. En ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam. Dat zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
5: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is. Of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
2: Ja, en daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden. Tot zover het nieuws van buiten de regio.

Dan gaan we naar het nieuws van buiten de provincie. Het treinabonnement Nederland-Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij maakt een scherp tiep, tiep. Beetje ijs, alsof hij ijs roept.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
4: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
5: Dit is een uittip. Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
15: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
14: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
16: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
14: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Er gaan zee en we zitten nu lekker samen aan zee. Niet met z'n twee, nee, met een hele band. 1, 2, 3, 4, 5 man sterk, inclusief de frontman van die band. En dat is Jordy van Loon. Jordy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Van harte welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, feestje.
1: Je hebt het zweet al op je voorhoofd staan.
2: Ja.
1: Ja, dat is niet zo gek, want mensen weten dat misschien niet. Maar jullie zijn al vanaf 11:30 hier bezig met opbouwen en repeteren en soundchecken, zoals dat heet.
3: Ja.
1: Wat is een belangrijke dag, Jordy?
2: Ja, nou ja, de nieuwe single is uit.
1: Ja, zegt hij vol trots.
3: Ja, natuurlijk ben ik trots.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb hem gisteren al online eventjes beluisterd. En ik moet zeggen, het is een prachtig liedje. Jij bent hier trouwens ook op uitnodiging van Mariska, onze gastpresentatrice van deze week.
3: Ja.
1: Wat hebben jullie met elkaar, Mariska? En waarom wil je Jordy graag hier hebben?
3: Nou, ik ben gewoon een ontzettende grote fan van hem. En ik weet wel dat Jordy van Loon heel vaak natuurlijk ook de stempel heeft dat hij achter het behang is geplakt bij Paul de Leeuw. Maar daar kennen de mensen dan misschien van een grap in de Grol in de Gein. Maar ik heb met hem mogen werken bij Haal het doek maar op van Appelscha tot
2: Zierikzee.
3: Dat heb ik vergeten. En toen hebben wij samen gewerkt. En daarna hebben we samen de Titanic gedaan.
1: Ja.
3: En ik ben gewoon een ongelooflijke grote fan van zijn stem. Ik vind zijn stem zo ontzettend mooi. Maar ik heb wel ongelooflijk veel leuke herinneringen. Vooral met een smile on my face moet ik altijd naar Jordy kijken. En ook aan hem denken. Maar vooral met ongelooflijk veel warmte als ik hem hoor zingen. En dan denk ik van, ik wil eigenlijk dat iedereen echt weet hoe goed hij is. En daarom zit hij hier als mijn gast.
2: Zo lief.
3: Ja, maar
1: ja, ik deel die mening. Je bent natuurlijk niet voor het eerst hier. We kennen elkaar ook al een tijdje, Jordy. En ik mag je graag en je zingt inderdaad fantastisch. Ja. Dat mag best wel wat
2: ik meer. Zit erbij, hè, jongens.
3: Ja, nee, heerlijk. Nee, maar
1: goed. Geniet
3: ervan.
1: Nee, maar ik bedoel, als je weg bent, dan praten we eerlijk natuurlijk over jou. Maar
2: nou, hey, goed.
1: Wat doet dat met jou?
2: Nou, ik ben een beetje verlegen word ik ervan. Maar ik heb heel veel dingen met Mariska meegemaakt in die korte periode. Nou ja, dat bestaat toch ook wel weer een aantal jaren, als je het allemaal bij elkaar optelt. Maar ja, dat zijn toch al wel spannende momenten, weet je wel. Live televisie, Musical Award Gala, dat soort dingen. Dat zijn wel momenten die je dan met elkaar deelt. En die vergeet je niet. En ook niet de tips en tricks en het vak wat ik dan, nou ja, toch moest leren. Wat ik niet gewend was. Hè, acteren, zingen
3: bewegen.
2: En bewegen tegelijkertijd.
3: Ja.
2: Dat was nieuw voor mij. Dus dat was een hele spannende periode voor mij.
1: Waar hebben ze jou dan die kans gegeven? Want ze hadden natuurlijk ook kunnen kiezen voor iemand die dat wel al kon.
2: Ja, ik heb met Jan Zwarteveen samen, mijn producer Jan Zwarteveen.
1: Die uit Frankrijk?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Die zag mij als eerste achterbehang bij Paul de Leeuw. En die heeft mij destijds een contract aangeboden.
1: Ja.
2: Mocht ik dat plaatje maken, Verliefdheid is een toverbal. Nou ja, de rest is allemaal
1: een grote hit.
2: Geschiedenis. En ADHD, waar was ik gebleven?
1: Waarom hebben ze voor jou?
2: Oh ja, ik heb met hem een jaar of 10 geleden een theaterprogramma gemaakt met nieuwe muziek. Daar kwam Hans Cornelissen naar kijken en die vond dat mooi.
1: Ja.
2: En die nodigde mij toen uit voor een auditie.
1: Ja.
2: En dat was de voorstelling, haal het doek maar op.
3: Ja.
2: En dat was de eerste kennismaking met Mariska.
3: Ja.
1: En dat klikte meteen.
2: Nou ja, niet weten natuurlijk dat ik die rol zou krijgen, maar ja, kijk, wij komen, dat is het leuke aan onze ontmoeting, is dat wij allebei, het klinkt oneerbiedig, maar dat heet dan, ik vind het best een mooi woord, snabbelcircuit.
1: Mm.
2: Dat hebben wij toch allebei wel meegemaakt.
1: Mm.
2: Ik in mijn kindertijd. En nou ja, maar is volgens mij ook redelijk in
3: Vanaf de Gulleminnaar. Nee, maar zeker. Ik heb natuurlijk ook een hit gehad met Frank Ashton toen.
2: Ja.
3: En dan kom je ook in het hele snabbelcircuit terecht.
1: Mm.
3: Dus ook die, dat stukje van entertainment ken ik dan inderdaad ook. En ik zag die heerlijke schat, die kwam dus in de wereld van de musical terecht. Maar dat is natuurlijk een solist. Hij pakt zijn microfoon en hij gaat spelen met de band en zo. En het is van hem, dat toneel, samen met de groep. Maar dan komt hij opeens in theaterwereld terecht. En dan kon hij gewoon staan dromen, want hij had zijn liedje gezongen. Ik zeg, ja, maar je moet binnen 10 seconden moet je dat decor weghalen. Want het nummer gaat door en dan komt een ander decorstuk op. En dan zat hij gewoon zo te dromen. Ik zei, Jordy, heb je nou al je haasverkleding gecheckt? Haasverkleding gecheckt? Ja, je hebt straks een haasverkledingwissel. Oh ja. En je strikje, want we hadden allemaal een strikje omgedaan. Nou, die ligt nog in de kleedkamer. Ja, het was echt, het was natuurlijk hilarisch. Maar ik moest hem af en toe wel eventjes uit de droomwereld halen. Want ik zeg zo van, je staat op het toneel met z'n allen.
1: Ja.
3: Met heel veel regels.
1: Ja, dus dat
3: heeft hij uiteindelijk super, super goed op.
2: Was ontzettend leuk. Ik heb één leuke anekdote.
4: Ja.
2: Voordat je oploopt op het toneel, dan moet dat met een beetje vaart, hè? En een beetje energie.
4: Ja.
2: En tijdens de repetitieperiode dan sluipt het er toch in dat je dat op zijn boerenfluitjes doet. Maar dan heb je ook het risico dat je dat op het toneel ook overkomt. Ja. En het is dus bijna al 10 jaar geleden, of iets minder lang. Maar ik zal nooit vergeten dat iedere keer als ik nu oploop, hoor ik Mariska aan mijn rechterhoor zeggen: hup! Energie in de benen. En dat is natuurlijk heel grappig, want dat heeft ze mij toen heel vaak gezegd.
4: Ja, dat blijf je.
2: Dat blijf je dan toch horen.
3: Ja.
2: Ja, dat is grappig, toch?
3: Ja, het is een feit dat je gewoon, als je dan pas begint met het spel, en dan ben je al op het toneel. Ja. Nee, je moet al klaar zijn.
4: Ja.
3: Voordat je opgaat.
4: In je rol al zitten.
3: Ja, dan ben je al in de coulissen, ben je al klaar voor die
4: rol. Ook met afgaan is dat trouwens weer zo natuurlijk.
3: Heeft
4: hij heel goed en snel opgepikt.
3: Jazeker.
4: Jordi, je hebt heel je band meegenomen vandaag.
2: Nou,
4: omdat vandaag een bijzondere dag is.
2: Wat een feestje.
4: De nieuwe single is uit, Als Toen.
2: Ja.
4: Laten we eerst even de bandleden voorstellen, want ze zitten nu daarachter.
2: Koen van der Linden op toetsen.
4: Koen.
2: Ed en Hoed op gitaar.
4: Dag Edwin.
2: Ilko Lascher op bas.
4: Ilko.
2: En Gillian Escobar op drums.
4: Wat een prachtige naam. Dat is toch gewoon.
2: Toch?
4: Is dat familie van Pablo?
2: Ja, echt zeker.
4: Waar? Family of Pablo Escobar? No? Oh, okay. Hij komt helemaal uit Colombia. Dat mag wel.
2: I'm disappointing right now, Gillian. You told me something else now.
4: Helemaal uit Colombia. Komt hij van reiskosten? Of,
2: zeker.
4: Of woont hij?
2: Dat vul ik straks in. Probeer ik.
3: Hij komt uit Colombia. Ja. Mag je die reiskosten? Mag je ook tekenen?
4: Ja, dat mag Colombia. Wil je wat vertellen over Als Toen?
2: Ja, nou ja, gisteren gereleased. Ontzettend fijne reacties opgekregen nu al. Het is een liedje wat is ontstaan eigenlijk met. Inspiratie komt eigenlijk voort uit dat je nog eens terugdenkt aan een ex-geliefde. En hoe zou het nou zijn als je die vandaag had ontmoet? En met alles wat je nu weet en waar je nu staat in het leven, alles wat je geleerd hebt. Met dat gevoel is dit geschreven.
4: Oké.
3: Mooi.
2: Hoe zou dat nou zijn?
4: Ja. En hoe denk je dat het is?
2: Ja, dat weet je dus niet.
4: Nee, dat weet je niet.
2: Want die liefde is natuurlijk al, die oude liefde is al lang weg.
4: Ja.
2: Soms ben je daar nog wel eens bevriend mee.
4: Of soms helemaal geen contact meer mee.
2: Of soms helemaal geen contact mee. Maar ik denk dat het best een universeel gevoel is.
4: Ja.
2: Mensen die dat toch wel eens denken van, nou, het meisje of die jongen niet op mijn 22e had leren kennen, maar op mijn 32e met alles wat je nu weet en kilometers die je hebt gemaakt.
3: Ja.
2: Hoe zou dat nou zijn? Ja.
4: Ik denk dat het wel mooi is om daarna te gaan luisteren. Heeft de band ook even wat te doen? Want ze zitten daar wel heerlijk aan het strand, aan die herberg aan zee. Maar het is tijd om te gaan genieten van een mooi liedje. Hij is dus vandaag eigenlijk, ja gisteren, maar goed, officieel dan vandaag op de vrijdag uitgekomen. Overal te streamen, doe dat dan ook vooral. Zeker na het horen van deze prachtige plaat van Jordi van Loon en zijn band. Dit is de nieuwe single, Als Toen.

0: Ja, geweldig hoor. Woe! Nou, dat was wel even. Dank jullie wel, jongens. Top gedaan, hè? Goed geteld.
1: Ja,
0: blijf zitten, want jullie gaan nog twee nummers zometeen doen. Hoe was het om dat voor het eerst nu zo te zingen? Want het
2: lijkt de eerste keer. Spannend.
0: De geboorte van een kind wil ik niet zeggen, maar toch
2: nou,
0: wel een beetje
2: een
0: kindje, toch?
2: Het is toch wel een nieuw geluid en
0: een nieuw liedje. Het is anders dan wat je voorheen hebt uitgebracht.
2: Ja, het is, ik denk dat het wel hopelijk een mooie opvolging is op Als er liefde bestaat.
0: Ja, heel mooi was dat ook.
2: Ik hou toch wel heel erg van het chanson. En ik zou heel graag willen dat ik die popwereld en die chansonwereld, dat ik dat een klein beetje wat dichter bij elkaar kan trekken. Dus mijn hart ligt er in ieder geval bij de.
1: Ja, die grote kleine man wat je gedaan hebt op het toneel, dat was geniaal.
2: Zo'n feestje was dat, hè?
0: Oh, maar wacht even, daar is het opnieuw zo. Volgens mij ga je daarmee door.
2: Ja, dat kan ik dus ook vertellen.
1: Oh, leuk.
2: Ja, we gaan vanaf september weer opnieuw het theater in. Voor het derde seizoen. Dus daar ben ik toch wel heel verguld.
0: Ja, dan ga ik echt kijken, want ik heb het dus nog niet gezien. Vorige keer was het al voorbij.
2: Vlaarding is denk ik dicht bij jou.
0: Vanuit Pijl. Ja,
1: je mag declareren.
0: Dan rijd ik wel via Colombia. Dan heb ik ook die kosten terug. Nee, maar... Oké, maar hoeveel keer ga je spelen?
2: We gaan nog zo'n kleine 10 keer spelen.
0: Okay.
2: Het laatste stukje verlenging van waar we in januari gestopt zijn.
0: Ja, en dan is het ook wel klaar.
2: In Bellevue. Er zijn zoveel fijne reacties gekomen op dit repertoire. En dat leven wat... Nou ja, natuurlijk. Dat is nogal wat. Weet je wel? Met die Joodse achtergrond, die artiesten, die artiestenfamilie waar hij uit voortkwam. En er zijn zoveel verhalen over te vertellen. Ja, ik ben ontzettend blij hoe Jan Zwarteveen, die ik al eerder noemde, dat voor mij op papier heeft gezet.
0: Mm-hmm.
2: Het script heeft gemaakt.
0: Ja, mensen zullen in eerste instantie misschien verwachten van jongen, wat heb jij met dat repertoire? Maar hoe komt dat? Is dat dan door Jan die jou dat dan heeft laten horen, dat je daar dan helemaal. Dat je dat omarmt?
2: Ja, ik kwam uit mijn laatste rol van Titanic. En wij zaten op kantoor gewoon plaatjes te draaien bij hem. Hm. En er kwam van alles langs. En dan kom je de oorsprong, hoe de kleinkunst in Nederland ontstaan is. Ja, dan pak je toch wel grote namen eruit. En dan kom je toch wel heel snel bij Louis Davids uit.
0: Ja.
2: Hoe dat ook, een influencer in die tijd. Voor heel veel muzikanten en artiesten die later, hun weg zijn gaan bewandelen.
0: En die musicals die je gedaan hebt, hè? Ik bedoel, op een gegeven moment heb je daar toch een beetje discipline ook in opgedaan. Je hebt er 2 gedaan. Wil je daar dan ook in verder? Of is dat lastig dan in Nederland? Weten ze dan niet zo goed wat Jordy van Loon doet en wil?
2: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik loop er al in ieder geval nu alweer 10 jaar zo'n beetje rond in die theaters. Ik voel me daar heel goed bij.
0: Ja.
2: Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg.
0: Mm.
2: En ik heb mij daar dankzij dat allereerste begin, die eerste soloprogramma in het theater, Andere Wegen heette dat programma, heb ik daar voor het eerst echt aan mogen snuffelen.
0: Ja.
2: En dat is. Ik ben daar heel erg blij mee. Het heeft mij heel erg verrijkt.
1: Hm. Ja.
2: Ja.
1: Nou, wat ik zo mooi vind is, je bent natuurlijk, als je de grotere musicals doet,
0: mm-hmm,
1: dan moet je het echt allemaal met elkaar doen. En dan merk je ook wel heel erg, de ene is wel solistisch in het werk met. Om met andere mensen ook op het toneel te staan. En je zag gewoon aan Jordy zag je gewoon van, het is een solist in een groep. En ik ben dan weer iemand, een solist in de groep die samenwerkt. En je merkte gewoon, hij is gewoon gewend om heel erg alleenig ook sterk te zijn. Misschien ook helemaal zonder andere mensen. En dat had je gewoon ook heel goed laten zien natuurlijk met dat Louis Davids repertoire.
2: Ja, ik heb dat natuurlijk uiteindelijk lukt. Hè. Dat zei ik natuurlijk ook al. Als je dat niet gewend bent om te doen, en je krijgt toch die kans en je kan daar kilometers van maken, dan is dat natuurlijk heel erg gaaf, want daar kan je heel veel van leren.
1: Mm-hmm.
2: En nu, dit is eigenlijk een one-man musical, zou ik bijna kunnen zeggen. Want dit gaat zo over dat allereerste begin van het theater, waar natuurlijk ook heel veel verwijzingen naar de musical in zitten. En daar hebben gewoon ook heel veel mensen naar gekeken. Het was een grootheid, hè? Heel veel mensen weten dat niet meer, maar dat was toch een van de grootste sterren die Nederland rijk was.
0: Ja.
1: Het repertoire is natuurlijk enorm.
0: Nou ja, een liedje horen wij.
2: Ja, wij zouden samen, dat is ook wel leuk. Mariska en ik zouden samen een productie hebben gedaan in Carré. 10 avonden met een orkest in het midden. Karin Bloem en Paul Groot zou destijds ook mee hebben gedaan.
0: Ja.
2: En nog een aantal andere collega's. Dat is niet doorgegaan vanwege corona.
0: Hmm.
2: En alleen dat was de viering van het 100-jarige bestaan van de Jantjes.
0: Hmm.
2: Nou ja, en 90% van al die liedjes...
0: Zitten in de Jantjes.
2: Nou ja, zijn geschreven door Louis Davids en zijn vrouw Margie Morris destijds. Mm-hmm. Ja, dus het voelt toch wel eens een mooie cirkel of zo.
1: Ja, ja, dat is wel zo.
2: Toch?
1: Ja. Ja. Jammer dat dat niet is doorgegaan.
2: Nee, ontzettend.
0: Maar ja. Goed, wat wel doorgaat is dat je zo meteen... Je had het net al eventjes over jouw vorige single... Als een liefde bestaat.
2: Ja.
0: Dat is een prachtig liedje. Die ga je in duet zingen vandaag met Mariska. En eigenlijk is dat een beetje...
1: Ja, het is gewoon heel grappig ontstaan... doordat we erover hebben getelefoneerd. Toen zeiden we, kunnen we toch ook wel samen doen? Maar ik heb het natuurlijk nog nooit gedaan. Dus ik heb ook nog een papiertje met mijn tekst.
0: Nou, dat is alleen maar charmant.
2: Nou, ik vind het feestje.
0: Daar gaan we zo meteen jouw uitzendingen mee afsluiten. Iets voor tweeën. Straks ga je ook nog een speciaal... een prachtig liedje zingen voor Mariska, omdat zij jou heeft uitgenodigd.
2: Ja.
0: Dus blijf erbij, zometeen nog even reclame, nieuws... en natuurlijk ook dus nog live muziek van Jordy van Loon. Ook met Mariska van Kolk.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: En jouw laatste half uur is aangebroken, Mariska van Kolk.
3: Oh, het laatste half uur.
2: Hoe voelt dat?
3: Heel erg spijtig.
2: Ja, vind je jammer?
3: Ja, ik vind het echt, Marco, ik meen het echt. Ik vind het echt heel, heel, heel erg jammer. Ik heb genoten, ik heb zoveel gelachen.
2: Ja.
3: Ik geloof dat ik elke dag zoveel gelachen heb wat een ander mens doet in een maand.
2: Ja.
3: Als het niet langer is.
2: Ja.
3: En dat heb ik nu ook alweer, weet je wel. En dan moet ik zo dadelijk naar huis. En dan zonder lachen.
2: Ik kon het spoor volgen, buiten. Allemaal druppeltjes plas. Wat lachen. Ik kon ze niet meer ophouden. Dat heb je
3: van lachen. Ik kon het niet meer volgen. Nee, ophouden. Nee, ja, klopt. Nee, ik heb echt ik heb het fantastisch gevonden.
2: Mooi. En je hebt natuurlijk, zoals de hele week, ook vandaag je weer voorbereid op de gast Jordi van Loon.
3: Zeker.
2: Die hier nog steeds zit, Jordi. Vind je het leuk trouwens?
4: Ja, interessant. Ja,
2: is gezellig wel, hè?
4: Goed, al een beetje
2: thuis.
3: Ja, ja toch?
2: Oh, niet overdrijven.
3: Het is niet... mama, hij is een theatermama. Zij is best nu gewoon tegenover zijn theatermama.
2: Je hebt weer een lijst met vragen, dus...
3: Ja, heb ik ook.
2: Nou, stel maar.
3: Ja, oké. Okay.
2: Wat is nou een vraag waarvan je denkt dat ik altijd al aan Jordi van Loon willen stellen?
3: Wat is een... Heb je een gewoonte waar je niet zonder kunt?
2: Kan het op de radio?
4: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
2: Ben je gelovig?
4: Nee, niet per se. Okay. Maar ik bid tot iemand waar ik spreek tot iemand en ik bid voor alle mensen die iets voor me betekenen.
2: Ach, dankjewel.
4: Ja. Goed. Ja, dat is een eerlijk antwoord. Ja, dat is niet een spectaculair antwoord misschien. Nee. Maar
2: het is niet één specifiek iemand die je kent of zo?
4: Het is een hele rits aan mensen die iets voor me betekenen.
2: Ja.
4: Of die het ergste nodig hebben of mensen die er niet meer zijn. En daar ga ik... Ik ga niet slapen voordat ik dat heb opgezomd voor mezelf.
2: Ja. Mooi.
4: Ja, ik weet niet of het mooi is, maar ik vind het een prettige gedachte.
2: Ja. Ik hoop niet dat de lijst al te lang is, anders is het alweer ochtend voor de klaar.
4: Jij komt er niet op.
2: Mariska, zullen we afkappen, want het is klaar.
3: Ik heb heel veel dingen zoeken. Waar komt jouw bijnaam Jordi de Lefty vandaan?
4: De Lefty?
3: Ja, dat heb ik gelezen.
4: Jordi de Lefty?
3: Ja, die staat. Ga maar lekker naar Wikipedia. Nou, zie wel, Wikipedia maakt heel veel
4: fouten. De eerste keer dat ik dat heb gehoord.
3: Oké, dat klopt het niet. Dan heb ik een andere vraag. Even kijken. Waar word je echt gelukkig van buiten je werk om?
4: Buiten mijn werk om? Waar word ik gelukkig van? Ik vind het... Ik heb de heel veel van de jongens van de band heb ik... ontmoeten op een muziekschool in Wassenaar, waar wij les gaven. En als je dan al die kids daar binnen ziet komen en je kan jouw gevoel voor muziek overdragen aan die kinderen en die worden daardoor geenthousiasmeerd, dan is dat wel iets waar je 2 meter door kan groeien.
3: Ja.
4: Zo was er een meisje, Milou, die, waar ik een aantal maanden mee heb gewerkt en die uiteindelijk klaargestoomd om te auditeren voor een van die grote musicals van Disney. En toen zij die rol dan ook kreeg, dat zag ik toch, dat vond ik wel waanzinnig. Dat heeft helemaal niets namelijk met mijn prestatie te maken, maar gewoon met het talent van zo'n kind. Die alleen maar een beetje handsvatten moet aanreiken om dat te laten groeien.
3: Ja, en
4: dat, als je me vraagt waar wordt, het heeft ook weliswaar weer met het vak te maken.
3: Nou ja, maar jij leert iemand. Je bent een soort van...
4: Ja, maar dat is toch gaaf. Als je dan die kind... Dan zie ik ook echt mezelf, weet je wel? Dat ik met 7 jaar met zo'n deodorantfles voor de spiegel stond te repeteren, weet je wel? Ja.
2: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Jij gaat een speciaal voor Mariska een liedje zingen.
4: Zeker.
2: Heb je dat zelf bedacht? Of is het op verzoek van Mariska? Hoe is dat gegaan?
3: Een verzoek.
2: Op verzoek. Jij, waarom heb je dat nummer gevraagd?
3: Dat ga ik je vertellen. Want bij Halen Doek Maar Op was het een theaterprogramma. En dat ging allemaal over liedjes uit de jaren 60, 70. En misschien een keer een liedje uit de jaren 80. Dat was
4: Lonneke Rimini.
3: Ja, dat was ik, ja. En dat ging dus over... Nu heb je dan het Eurovisie Songfestival. Maar toen had je zeg maar het Knokkenfestival waar ze naartoe ging. Nou, dat was het verhaal waar het om ging. Jonge mensen die naar Knokken gingen om daar hun talent te laten zien. En iedereen had natuurlijk een aantal liedjes... Wat op je eigen repertoire stond tijdens die musical. En hij was verantwoordelijk voor Foto van Vroeger van Rob de Nijs. En Nou ja, buiten dat zie ik en hoor ik zo vaak. Bij hele grote concerten wordt dat ook gezongen. En ik ga gewoon niet zeggen, daar kan je allemaal googlen wie dat dan wel zingt. En daar gaat alle aandacht naartoe. Maar ik heb het Jordi horen zingen. En toen dacht ik van, waarom blijven soms mensen steken bij een talent wat misschien een bepaalde naam heeft opgebouwd? Waarom kijken sommige mensen niet verder in het boekje van, zijn er nog meer mensen die dat nummer kunnen zingen? Want misschien zijn er wel betere stemmen.
2: Ja.
3: En dat vind ik dus bij Jordi, want die zingt het gewoon namelijk zo fantastisch dat ik vind dat degene die bekend is met het nummer mag wel een keer vervangen worden.
2: Ja.
4: Nou, ik vind het een feestje om te zingen voor je.
3: Ja, dankjewel, schat.
2: Ik vind het ook een heel mooi liedje. Ik hoop dat ik het droog hou, want ik vind het een van de mooiste Nederlandstalige liedjes.
3: Ja,
2: ga alsjeblieft bij je band staan, Jordi, en breng dat prachtige nummer van Rob de Nijs.
3: Ja.
2: Foto van vroeger. Hij staat hier dus live met de band. En ik zeg toch nog maar eventjes dat die single vandaag is uitgekomen van Jordi als toen. En dat je die overal kan downloaden. En kan beluisteren, kan streamen en weet ik het. Is er al een clip eigenlijk van als toen of nog niet? Hè?
5: Nog niet.
2: Nee, oké. Okay, nou goed.
5: Snel aan.
2: Ja, die komt er ook nog aan. Dus je kan ook de beelden van hier gebruiken natuurlijk. Ja. Hè? Een goedkope manier meteen. Goed, Jordi van Loon en zijn band met speciaal voor Mariska van Kolk en ook een beetje voor mij, denk ik. En voor heel veel mensen die dit een prachtig nummer vinden, dat zijn er heel veel. Foto van vroeger.

0: Ja, hartstikke mooi. Kom even hier nog, Jordi en Maris. Goed gedaan hoor, jongens. Mooi. Hè? Een vreselijk lied eigenlijk. Ja, dat vind ik echt. En naarmate hij ouder wordt, alleen maar erger.
1: Oh, jongens.
2: Maar je zingt het zo mooi.
1: Dat raakt mij dan ook, als jullie zo aangaan.
2: Ja, nee. Het is zo prachtig.
1: Ja, het is een prachtig.
2: Ik vind dat jij dat liedje moet zingen als er weer iets komt. Of een feest wordt gegeven met...
0: En niet Douwe Bob.
2: Oké, ik hou je namen niet heel
0: goed. Nee, dat weet ik. Maar
2: het
0: is... Die doet ook, maar op zijn
2: eigen
0: manier.
2: Nee,
0: het
2: heeft niks met Douwe Bob te maken.
0: Dat vind ik ook geweldig.
2: Ik vind, Jordi moet die...
0: Ik krijg ook, dat is ook wel even toch... we krijgen net een appje binnen van... Wat zijn jullie toch een kanjers, ook op technisch gebied. Zo even een kwartiertje een mooie mix weten te maken van het bandje van Jordi.
2: Lief.
0: Ja, dat is
2: mooi.
0: En ook voor al die mensen die hier... We zijn met z'n drieën of met z'n vieren.
2: Ja, dat is Jan.
0: Ja, ja. Is dat gewoon heel goed.
2: Ja, vind ik ook. Heel erg veel chapeau, ja.
0: Ja. Oh. Nou, kan jij nou dat liedje nog zingen met Jordi eigenlijk?
2: Ja, joh, maar hij kent het liedje. Ik hoef alleen maar een beetje mee te zingen.
0: Ja, een beetje mee te zingen.
1: Ja, nou echt een cadeautje nog waar we mee mogen afsluiten.
0: Ja, ik heb trouwens over cadeautjes... Ik moet even de koptelefoon pakken voor jou. Want Edward Nissing die heeft nog een vraag voor jou van gisteren. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus ik pak even de koptelefoon, anders hoor je hem niet.
2: Iedere keer heb ik de gast van gisteren een vraag laten stellen... voor de gast van de dag daarna, wat jij dus nu bent.
0: Ja, dus die heb ik hier heb ik de hoofdtelefoon. Okay. Ik denk dat die hard genoeg staat voor je. Dan ga ik hem even instarten. De vraag van Edward Nissing aan Jordi van Loon van gisteren dus. Ja.
1: Ik hoor hem niet.
0: Oh nee, wacht eventjes. Ik ga hem even opnieuw instarten. Komt goed.
3: Kleine, ik heb je een paar keer gezien in De Grote Kleine Man. Daarom was je een kleine, maar grote man. En ik ben ontzettend benieuwd of je naast de nieuwe plaatjes die je uitbrengt... ook zou kunnen nadenken over een nieuw programma. Misschien heb je dat ook wel. En zou Lou Bendy dan iets zijn als je dan toch... terug naar grootheden van vroeger gaat? Of denk je, nee, dan wil ik heel iets anders. Oh. Maar wanneer komt je nieuwe theaterprogramma? En dan kom ik zeker kijken.
1: Wat leuk. Ja. Wat een leuke vraag.
0: Leuke vraag.
1: Zeker
0: nou,
1: van hem.
0: Het antwoord.
1: Ik ben met de jongens... Ja. Ben ik bezig met een nieuw project. Het is zo'n dooddoener. Ik moet eigenlijk nog een beetje afwachten of ik groen licht krijg.
0: Oké.
1: Maar als antwoord te geven op zijn vraag... er komt een nieuw theaterprogramma.
0: Ja.
1: Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
0: Oké.
2: En je gaat toch ook nog even terug toch met die 10 voorstellingen?
1: Ja, zeker. We gaan vanaf september. Dus, ja, en dat is echt leuk, want Edward is volgens mij 6 keer geweest. De afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk... Ja, het is zo leuk als dat zo omarmd wordt.
2: Ja.
1: En het doet niet alleen maar... Dat zijn natuurlijk niet alleen maar mijn verdiensten. Ik mag het doen met zo'n script, zo'n heerlijk script... wat dan voor mij gemaakt wordt en waar ik... Nou ja, weet je wel, alles... in kwijt kan. Jan Zwarteveen heeft dat geschreven voor mij. En het is een feestje om met die man te werken. Al bijna 20 jaar lang.
0: Ja.
1: Dus ja, dat dit soort reacties daarop komen... is natuurlijk wel heel bijzonder.
2: Maar wat hij zegt, jij bent de kleine, maar grote.
1: Zo lief.
2: Ja.
0: We zijn aan het eind en we sluiten af met je liedje. Dus ik ga jou nu al bedanken, ook Mariska, voor deze week. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog zien. We gaan straks even lekker wat drinken met elkaar... om het af te sluiten in Emmeloord. Jordi, ja, ook heel erg bedankt. En ik heb ook nog wel een klein leuk nieuwtje voor jou, denk ik. Want jij bent niet aanstaande week, want dat hebben we al beloofd... maar de week erop ben je polderplaats met als toen. Dus kom je in ieder geval 2-3 keer per dag voorbij.
1: Dat vind ik helemaal te gek.
0: Dus dat is volgende week. Dus niet aankomen, maar de week erop.
1: Wat
0: dus
1: leuk.
0: Dan weet je dat alvast. Gefeliciteerd daarmee. Omdat het ook een goede plaat is en omdat ik het je de gun. En we sluiten dus deze Herberg aan Zee af met dat duet van jullie. Als jullie allebei... Nou, wil jij nog wat zeggen even als laatste om afscheid te nemen?
2: Nou ja, ik wil sowieso nog wel jou heel erg bedanken. Iedereen hier ook achter de schermen.
0: Ja.
2: Wat ben ik ongelooflijk goed opgevangen iedere keer weer. Lekker hapje eten. Iedere keer als ik wat wilde drinken, dan staat het ook meteen voor je klaar. Jij heel erg bedankt voor de ongelooflijke leuke tijd. En wij gaan elkaar sowieso niet uit het oog verliezen.
0: Nee,
2: maar het is... ik heb genoten elke ochtend dat ik opstond. ging ik alweer met een heel blij gevoel ging ik hier naartoe. Echt. En ik kwam ook met een hartslag van 180 iedere keer thuis. Omdat ik nog steeds blij was. Omdat ik moest haar, dankjewel Marco, voor alles.
0: En heel graag gedaan, lieverd. Ja. En jou ook bedankt. En het was een feestje. Ga alsjeblieft naar het podium. Dan is het echt een prachtige afsluiter, denk ik, van een week Herberg aan Zee met Mariska van Kolk, Jordi van Loon en zijn band. En Mariska van Kolk dus met die prachtige plaat Als er liefde bestaat. Volgende week, of maandag zijn we er weer. Maandag hebben we ook een hele leuke gast meteen weer. De gastpresentator volgende week is Patrick Martens. En zijn eerste gast van 1 tot 2 is Francis van Broekhuizen. Die gaat ook fantastisch zingen trouwens. En we hebben nog een speciale muzikaal intermezzo van Wesley Klein en Brace. Die komen ook allemaal langs. Dus het wordt meteen weer een feestje. Volgende week de eerste Herberg aan Zee. Fijn weekend allemaal. Wij sluiten hier af met Als er liefde bestaat. Door Jordi van Loon, de band en Mariska van Kolk.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Alf, en het is hier ook een en al liefde natuurlijk. Als ik ja, goedemorgen zeg tegen onze grote showbizvriend Bart Ettenkoven. Die jij natuurlijk, Mariska, ook al 100 jaar kende.
2: Ja,
1: Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen, Mariska.
2: Hi, leuk.
1: Leuk, hè?
2: Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ik vind het echt heel gezellig. Hoe gaat ie met jou?
3: Ja, heel goed. En hoe is het in Breukelen?
2: Ja, in Breukelen gaat het uitstekend. Maar jij ziet mijn zoon meer dan dat ik jou zie. En ik ook mijn, en mijn oudste zoon.
3: Ja. Ja, klopt. Ja, mensen ze weten niet, maar jouw zoon werkt ook in de entertainment.
2: Nou ja, business, hij is de floor manager.
1: Nou ja, doe niet
2: ja, het is wel entertainment. Het is wel entertainment, maar hij zit achter de schermen.
1: Ja, oké. Okay. Maar je brengt het een beetje alsof het niks is.
2: Nee,
1: maar
2: ik ben heel
1: trots
2: op hem. Ik ben mega trots.
3: Hij is heel belangrijk, want hij zorgt dat ik op tijd op mijn stoel zit.
2: Ja, ja, precies.
1: Dat bedoel ik.
3: Anders zitten mensen naar een leeg studio te kijken. Daar heb je niks aan.
2: Nee. En als er ook maar iets misgaat met je microfoontje of zo, dus dan is bam. Is hij
1: goed, laten we even to the point komen. Het shownieuws van vandaag, Bart. We gaan het over Timothy hebben. Ik weet dat Jan Uriot was van de week een van de gasten van Mariska van Kolk in onze herberg aan zee. En die vertelde dat er komt een beetje juicy verhaal aan over Timothy uit B&B Vol Liefde.
3: Nou, en zo geschiedde. De Telegraaf die kopt groot dat hij veroordeeld is in Spanje. Zijn huis uit is geknikkerd. Dat zijn zusje heeft moeten getuigen. Hij heeft achterstallige huur. Hij moet nog 10.000 euro aan iemand betalen. Ja, het is, en hij heeft ook dan nog een soort van bordeel gerund. Of
1: een jongensbordeel, hè?
3: Voor gigolo's. Ja, exact.
1: Ja.
3: Dus er komt toch wel een soort... Ja,

0: duistere kant van deze zo flamboyante deelnemer van B&B Vol Liefde ineens naar voren. Mm-hmm. En ja, ik ben benieuwd of alle mannen die daar met hem komen, hoe zeg je dat, vieselen vozelen en die proberen uit te zoeken of ze met hem een relatie willen, of ze al deze verhalen ook herkennen en hoe ze dit dan allemaal lezen, want het is nogal niet wat. Mm.
1: Zo, aandacht, hoeft hij niet te klagen.
2: Nou, maar goed, dan wil je op deze manier
1: nee, natuurlijk
2: aandacht.
1: Wil je dat ook niet. Nee. Natuurlijk niet.
2: Ja, kijk jij het ook trouwens,
0: hij
2: Bart?
0: Hij er heel erg van baalt, wat zei je?
2: Kijk je het?
0: Ja, ik ben ook ben hoekt. Ik vind het echt weer een heerlijk seizoen. Ik heb dat hele winterverhaal helemaal overgeslagen. Toen hoorde ik ook van allemaal mensen, ja, er is niet zoveel aan. Het is een beetje saai, het is een beetje traag. Dus toen kwam ik er niet echt in. Toen ben ik afgehaakt, maar ik zit hier weer helemaal in. Ik zit elke nacht om 12 uur... mijn videoland te verfrissen, hoe zeg je dat, te verfrissen, ja, om te kijken of er alweer een nieuwe
2: aflevering opstaat. Hoeveel hebben we er nou opstaan? 11 geloof ik of zo, toch? Of een heel veel
0: Nee, ik ben al bij 12 of 13 geloof ik of zo.
2: Oh, gisteravond stonden er nog 11 op.
1: Ik zit op 3.
2: Ja. Oh, oké. Okay,
0: Oh ja, dan moet je nog even.
2: Maar goed, het is...
0: Ik ben jaloers op je, Mariska. Dan kan je gewoon een hele avond doorbingen.
2: Maar ik ben net begonnen. Had je dit verwacht ook, dat er zoveel sleaze en dirt van over deze jongen naar buiten kwam?
0: Ja, er komt natuurlijk elk jaar zijn er een aantal kandidaten die... Ik bedoel, vorig jaar zomer was het die man waarvan die B&B helemaal niet van hem bleek te zijn. En er is elk jaar zijn er natuurlijk mensen... ja, dat zijn allemaal mensen die een heel leven achter zich hebben. En waar natuurlijk ineens exen opstaan die dan roepen... ja, hij heeft mij mishandeld. Of mensen die slies en deurt over dit soort mensen naar buiten brengen. Ja. Het is nogal wat, hè, wat er op je afkomt. We hebben het, laatst heb ik het er nog over gehad met Evelien... die vorig jaar in Italië dan was... die zegt ook, je kan daar eigenlijk nauwelijks jezelf op voorbereiden. Omdat je ook niet weet wat er gaat komen en uit welke hoeken. Mm. Je moet stevig in je schoenen staan. Wil je meedoen aan dit programma? En des te meer verbaast het mij steeds dat ze toch weer een fantastische cast hebben weten neer te zetten. Ja. En weten te verzamelen. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen wel 3 keer zich achter de oren krabben voordat ze meedoen aan zo'n programma.
2: Ja, ik zou het niet doen. Ook als je ziet hoe er allemaal... online met je beeldmateriaal wordt omgegaan in de AI-achtige filmpjes. Ja, ik vind ze hilarisch.
1: Je zoekt het toch ook een beetje zelf op. Je biedt je toch ook aan van, weet je wel, laten we het maar doen.
2: Maar zou het nog steeds draaien om het vinden van de liefde, of draait het meer om het commercieel zoeken van bekendheid?
1: Ja, dat denk ik. Ja. Gevoelsmatig, dat is het. Ja, dat waarom zou je meedoen?
0: Denk je dat mensen dat... Ja, denk je, nou,
2: niet allemaal, hoor. Niet allemaal.
1: Maar je gaat er nu met een camera op je kop en je laten volgen.
0: Het is vooral heel onnatuurlijk. Hè? Want normaal gesproken heb je eerst een date. Nou, dan ga je voorzichtig eens een keer wat eten misschien. Of zeker nog, je gaat eerst eens een keer een kopje koffie drinken. Want je wil nog niet eens eten met iemand, want dat duurt een hele avond. Ja. En hier komt iemand meteen helemaal in je leven. En die gaat ook niet meer weg. Nee. Dus het is ook gewoon, het is zo'n onnatuurlijke manier van elkaar leren kennen, zal ik maar zeggen. Je zit ineens 24 uur per dag op elkaars lip.
1: Ja.
2: Ja,
1: nee, dat vind ik.
2: Nou ja, goed. Als je nu eventjes zou moeten gokken, waar komt nou echt een stel uit, denk jij? Zie jij al iets?
0: Nou, het zou mij niks verbazen als er bij die Rotterdamse op Bonaire nog wel wat gaat gebeuren. Dat daar nog wel een soort liefde uit ontstaat.
2: Ja.
0: Ik denk die lesbienne in Frankrijk, waarvan ik de naam even ben vergeten.
2: Ja,
0: ook nog wel eens een keer bingo zou kunnen zijn. Een
2: rare naam een beetje.
0: Ja,
2: dubbele naam, Ananusha.
0: Ja, zoiets.
2: Nusha, Anus, ik weet niet hoe ze heet.
0: Dus ik denk dat op dit moment de grootste kanshebbers zijn. Maar,
2: en de minste is denk ik toch Timothy, denk je niet?
0: Ik denk dat een heel lastig figuur is.
2: Ik zou er niet aan kunnen wennen, denk ik, als ik zo'n partner zou hebben.
0: Ja, maar dan ben jij ook wel heel lastig, hè? Dus dan heb je 2 van die types bij elkaar.
2: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: Maar ik vind het zelf ook. Ik kom er net
2: ook
1: in.
2: Lastig, dat klopt.
1: Nee, ik ben sowieso daarin lastig.
2: Ja.
1: Maar dan kijk ik dan zo naar mijn eigen leeftijd en naar de types en zo. Dan denk ik, nou, die Paul vind ik wel eens leuk. Maar, en dan, nou, gewoon een charmante man. Weet je wat, dat is wel van die karakters waar ik op zou kunnen vallen. Maar ik denk zo van. Je voelt zo ongelooflijk aan die man dat hij nog gewoon in het leven zit van zijn vrouw.
2: Ja, dat wordt ook niks.
1: Dan haak ik ook al af.
2: Want hij heeft zo'n leuke vrouw naar huis gestuurd.
1: Ja, dat weet ik niet. Zover ben ik nog niet.
0: Meerdere.
2: Ja, meerdere. Maar die ene vrouw vond ik echt wel... Dat was echt zo'n Amerikaanse actrice, zo'n hoofd had zij. Ik vond dat echt een hele leuke, lieve
1: maar
2: vrouw.
1: Ik vind een rugzak uitstekend, maar ik vind ook dat die rugzak moet je even parkeren ook op een bank of een stoel. Want
2: over parkeren gesproken. Laten we naar het volgende onderwerp gaan, Bart. Want we hebben nog 1 onderwerp en we hebben nog maar heel weinig tijd. Want we moeten ook nog de platenkoffer van Mariska even uit het strand halen. Ja, wat hadden we nog meer ook alweer, Bart?
0: Madonna.
2: Oh ja, Madonna.
0: Komt ze, waar komt ze? Komt ze überhaupt? Nou, ze komt. Dat is in ieder geval duidelijk.
2: En
0: ze komt, om precies te zijn, ja, naar de Pride. Om de World Pride wat extra kracht bij te zetten. Het is natuurlijk wel geweldig. Want zij is de queen of pop. Ja. En een enorm icoon, zeker in de homogemeenschap. Mm. Dus dat zij naar dat evenement komt, dat geeft wel een soort kroontje op dit feest van deze weken.
2: Ja. Gaat ze zingen?
0: Dat weten we niet. Hè. Ze doet een soort surprise optreden in AFAS voor een heel klein publiek. Dat is eigenlijk voor haar een heel klein zaaltje eigenlijk. Maar.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat gaat dan zaterdagnacht gebeuren.
2: Ja.
0: En die kaarten die waren binnen no time uitverkocht.
2: Jij gaat erheen, hè?
0: Ja, ik was daar nog als een van de laatste, heb ik er nog een kaartje weten te bemachtigen. Dus ja, ik wil dat wel zien, want zij is gewoon een icoon. Je weet nooit wanneer het de laatste keer is dat ze in Nederland is.
2: Ja.
0: En ja, dit is ook eens een keer wat anders dan gewoon een regulier optreden van iemand, zou ik maar zeggen. Dus alleen al het feit dat ze aanwezig is op de Pride is denk ik een enorme kroon en geweldig. Dus ik kijk daar enorm naar uit.
2: Bart, wij kijken ook weer uit naar volgende week, want dan ben je er gewoon weer. Dankjewel, tot dan.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij maakt een scherp tiep, tiep. Een beetje ijs, alsof hij ijs roept.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
4: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
7: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
6: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
8: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
6: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Misschien betalen we over een paar jaar wel met een tientje waar een ijsvogeltje op staat. De Europese Centrale Bank werkt namelijk aan nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten en Europeanen mogen meebeslissen.
2: Ja, er zijn twee thema's, bekende Europeanen of Europese vogels. En op het mogelijke nieuwe tientje schittert dan de ijsvogel. En laat nou net die kleurrijke vogel ook gewoon in Flevoland voorkomen. Nu is de vraag wel, verdient de ijsvogel echt een plek op een eurobiljet? En daar kunnen we het over hebben met Ton Eggehuizen van Vogelwacht Flevoland. Ton, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat zeg jij? Is de ijsvogel een geschikte kandidaat?
3: Zeker een geschikte kandidaat, maar ik denk dat er ook nog 400 andere geschikte kandidaten waren.
2: Ja, nou laten we toch wel even inzoomen op die ijsvogel dan. Hè? Want veel mensen kennen hem vooral van de foto. Hoe uitzonderlijk is hem als je hem hier in Flevoland spot eigenlijk?
3: Het is best wel een redelijk algemene vogel. Hij is en ook op allerlei plekken te zien, zowel in natuurgebieden als in de steden en de dorpen. Maar te zien krijgen is nog weer wat anders dan dat je hem zou kunnen zien. Want het is best wel een heimelijk vogel.
1: Oh. En als je hem dan ziet, hoe herken je hem dan?
3: Blauw.
1: Blauw.
3: Dat is het eerste wat opvalt.
1: Vandaar ook ijs.
3: Knetterblauw. Nou, die naam, er zijn verschillende verklaringen voor. En een van de verklaringen is dat hij dus bij wakker wordt vaak werd gezien. Want dan is dat het laatste open water en dan komen ze wat meer in de bebouwde omgeving. Maar een andere verklaring is dat het een klanknabootsing is. Hij maakt een scherp tiep, tiep, een beetje ijs, alsof hij ijs roept.
1: Mm-hmm.
3: En dat is ook een verklaring. En ja, dat is allemaal in de mist van de geschiedenis verdwijnt. Dat weten we natuurlijk allemaal niet zeker hoe, maar dat zou ook een verklaring kunnen.
1: Hoe goed heb je hem net nagedaan? Is dat ook echt werkelijk het geluid van de ijsvogel?
3: Ik denk niet dat een ijsvogel erin zou trappen.
2: Nou zeg jij, Ton, het is een heimelijke vogel. Dus hij heeft iets, het is bijna, hij houdt zich schuil gewoon.
3: Ja, en dat zou je misschien niet verwachten als je hem ziet. Het is echt een hele opvallende vogel. Maar het is best nog wel heel erg ingewikkeld om te zien te krijgen. En de meeste ijsvogels zie ik omdat ik ze eerst heb gehoord. Het is een geluidje, dat hele scherpe ijsgeluid. Mm-hmm. Wat me eigenlijk meteen ook aanzet. Hé, er komt een ijsvogel aan. En meestal doen ze dat roepje in de vlucht. Dus dan moet je meteen langs het water kijken, zie ik hem ergens vliegen. En dan schiet hij naar een struik die over het water hangt, waar je hem dan zou kunnen zien. En ja, een verrekijker altijd om de nek. Dus en dan vind je hem ook heel makkelijk terug. Maar
2: ja, dus hij is kleurrijk, hij is supersnel. Volgens mij wordt hij ook wel de blauwe pijl genoemd.
3: Blauwe schicht, of de blauwe pijl. Ja.
2: Hij valt wel op door zijn bonte kleuren. Dat past eigenlijk een beetje niet zo hier in die Nederlandse natuur. Als ik naar andere vogels kijk, die zijn toch wel vrij bruinig of zwart.
3: Ja, het doet inderdaad wel wat tropisch aan. Dat klopt. We hebben niet zo heel veel van dat soort hele kleurige vogels. De blauwborst schiet me bijvoorbeeld schiet me te binnen. Eigenlijk dezelfde soort blauw. Het is inderdaad wel een wat wij dan tropische verrassing in de Hollandse polder noemen. Ja.
1: Waarom is hij zo bang? Laat hij zich niet zien? Heeft hij veel vijanden of zo? Of?
3: Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk ook dat die kleuren ook echt wel een soort afschrikking zijn. Dat een sperwer die zoiets blauws langs ziet komen denkt van nou, daar moet ik vanaf blijven. Net als een beetje de gevaarsignalen kleuren van een wesp. Dus ik denk niet dat het probleem is. Ik denk dat hij vooral heimelijk is, omdat hij niet wil dat er allerlei dieren naar zijn nest worden gelokt. Ik denk dat het een soort ingeboren voorzichtigheid is. Want ja, een nest is natuurlijk het meest kostbare wat een vogel heeft.
2: Ja, nou en ook als ik, ja, musjes die zie ik echt tientallen van in de tuin als je een beetje mazzel hebt. Merels komen ook vaak niet alleen. Maar hoe zit het eigenlijk met zo'n ijsvogel? Houdt hij zich ook op in groepen?
3: Nee, het is een, ook wat dat betreft een hele eenkennige vogel. Gelukkig komen ze wel eens bij elkaar. Hè, want als je een mannetje en een vrouwtje bij elkaar krijgt, dan krijg je er kindertjes van. Maar ik geloof niet dat ik ooit meer dan één ijsvogel tegelijk heb gezien.
2: Dus het is niet dat ze een nestwand maken of zo?
3: Nee, dat is wat oeverzwaluwen wel doen. En wat ook bijeneters doen. Die ook op een van de hopelijk nieuwe biljetten gaat komen. Die bouwen grote kolonies in wanden. Maar ijsvogel is echt een super solitair beest.
1: En waar leeft hij het liefst? In welk land? Welke, boven in noorden of in het midden? Of?
3: Nee, ze hebben natuurlijk wel dat open water nodig om visjes te kunnen jagen. Dus als het dicht vriest.
1: Als er maar water is.
3: Als er maar water is. En vroeger dachten we het ook vooral dat het om helder water ging. En helder, dan praat je al gauw over beken. Want dat is vaak heel helder water. Maar we hebben dus ook gezien dat ze in Flevoland in aalscholverkolonies zitten. En als er iets geen helder water is, dan is wel het water in een aalscholverkolonie vanwege alle mest die er ook invalt.
1: Misschien jatten ze dan de vis van de aalscholvers?
3: Nou, daar zijn ze net even iets te klein voor, denk ik. Ik denk dat het komt omdat vissen die in zulk water zitten alleen maar in het bovenste laagje van het water kunnen overleven. Omdat daar nog wel enigszins zuurstof zit. Mm. Dus dat is dan nog wel interessant. Mm. Dus die vissen die worden omhoog gedreven. Eigenlijk recht de snavel van een ijsvogel in.
2: Ja. Nou, dan zijn er ook andere vogels uitgekozen op die biljetten. Je noemde zelf al de bijeneter, maar ook de ooievaar en de kluut. Die ooievaar en de kluut, die kom ik hier ook nog wel tegen. Die bijeneter ook?
3: Alleen als dwaalgast.
2: Oké, okay, die komt al van ver.
3: Ja, dat is echt een zuidelijke soort die ook weer met de klimaatveranderingen wel wat opschuift naar het noorden.
2: Ja.
3: En ja, verder is inderdaad die ooievaar, die zien we natuurlijk hier rond Lelystad volop. Voor zolang als het duurt. Want wij van de Vogelwacht zijn wel bang dat mocht de luchthaven Lelystad uitbreiden, dat dan het lot van die ooievaars wel bezegeld is.
2: Ja.
3: En kluut is vooral een soort van de Oostvaardersplas en de Markerwadden.
2: Ja. Jij als vogelaar, heb je al gestemd op die eurobiljetten?
3: Ik heb zeker gestemd. En vooral op de serie met die grote witte cirkel in. En daar zou ik wel een stapeltje van willen hebben.
2: Maar wel met de vogels erop, hè?
3: Met de vogels
2: erop. Niet met die bekende Europeanen.
3: Nee, want ik denk dat er zijn zoveel verschillende Europeanen. Je gaat er zoveel mensen mee vergeten. Dat ik dacht, nou, ik vind die vogel eigenlijk wel een hele goeie. En okay. Die met die witte cirkel. Een prachtig ontwerp.
2: Nou, je begon eigenlijk het gesprek. Het is een beetje arbitrair welke vogels er misschien voor gekozen zijn. Want er zijn er nog wel 400. Welke had jij er nou graag op gezien?
3: Knobbelzwaan. Punt. Ja, dat is, daar heb ik mijn hart aan verpand, aan de knobbelzwaan. En dat is ook wel een soort die ook best wel bij Europa hoort.
2: En dan meteen op de 100?
3: 200, ja. Pak hem uit.
2: Heel goed. Ton Eggehuizen, vogelaar en bestuurslid van de Vogelwacht Flevoland. Dank je wel.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Dan hebben wij een paar leuke tips voor je om gewoon in onze provincie te kunnen gaan doen.
2: Ja, morgenavond kun je genieten van de volle maan tijdens een volle maanwandeling door het Almeerderhout. Onderweg vertelt een gids over de maan, de natuur en over de nachtdieren. En aan het einde van de wandeling kun je bij het vuur genieten van chocomelk en marshmallows.
1: Ja, en in Almere geeft het Zomerorkest Nederland morgenmiddag om 14:00 een gratis openluchtconcert op het Forum in het centrum van Almere stad. Het orkest bestaat uit jonge topmuzici uit heel Nederland. En op het programma staan onder meer symfonisch blaasmuziek, klassieke werken en filmpop en jazzmuziek.
2: Ja, en heb je zin in een boottochtje? Dan kun je aan het einde van de zomer elke dag op de veerboot van Urk naar Enkhuizen stappen. Ik heb hem van de week nog gezien liggen toen ik op Urk was om een klusje te doen. De pont vertrekt om 9:00 en 4 even kijken. Ponton vertrekt om 9:00 en 4:00 van. Oh, twee keer. Om 4:00 vanuit Urk naar Enkhuizen. En om 11:00 en 6:00 vanuit Enkhuizen naar Urk. Nou, de veerboot is te vinden aan de burgemeester J. Schipperkade op Urk.
1: Ja. Nou, en in Dronten kun je komend en volgend weekend naar de proef- en plukdag van Wijngoed Noordpool. En bij ons aangeschoven is Bram van Noord, de eigenaar van het wijngoed. Bram, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wat staat er allemaal op het programma morgen en overmorgen?
3: Ja, zoals de naam eigenlijk al zegt, proeven en plukken. En dan is het niet het plukken van de druiven, maar plukken van de zonnebloemen. De druiven zijn natuurlijk nog niet rijp. Mm-hmm. Maar het is wel echt proeven van onze eerste wijnen.
1: Ja. Ja, jullie hebben al 3 weekenden achter de rug.
3: Ja.
1: En morgen en volgende week zaterdag dus ook nog eventjes.
3: Ja.
1: Is het druk deze tijd voor jullie?
3: Ja, zeker. Vorige week was echt extreem druk. De eerste keer was het door de hitte toch wat rustiger. En het moet toch een beetje bekend worden in de regio. Maar de afgelopen 2 keren was echt enorm druk. Normaal doen we 1 rondleiding op de dag met proeverij om 14:00. En vorige week hebben we zelfs 2 gedaan. Omdat er zoveel aanmeldingen waren.
2: En bij plukken dacht ik meteen aan druiven plukken. Maar het gaat om zonnebloemen.
3: Ja, klopt ja. Ja, de druiven moeten nog rijp worden. Mm-hmm. Die zijn nu echt nog niet lekker. Die zijn nog veel te zuur. Helemaal geen suiker erin.
2: Waar komen die druiven dan vandaan die ik nu uit de supermarkt haal? Die smaken wel lekker.
3: Die komen uit het zuidelijk halfrond. Oh. En ook wel uit warmere regio's. Mm-hmm. Maar niet uit Nederland in ieder geval.
2: Nee, maar zonnebloemen kunnen we dus plukken.
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Wat laat je dan zien tijdens zo'n rondleiding?
3: Je krijgt een hele tour door de wijngaard. Dus vertellen hoe we tot de wijngaard gekomen zijn. En we laten alle stappen zien wat er plaatsvindt in de wijngaard. Om van snoeien tot uiteindelijk de druiven te komen. En ook de verwerking daarna. Mm-hmm. Het verwerken doen we nog niet op de locatie zelf. Dus helaas kunnen we de mensen niet meenemen in de wijnkelder. Maar we vertellen ze natuurlijk wel alles over het wijnmaakproces.
1: Ik denk dat misschien wel de meest gestelde vraag is: stamp je ook op die druiven?
3: Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Nee, we hebben hele mooie wijnpers die dat voor ons kan doen. Het persen van de druiven.
2: En wat vind je nou het mooiste om te laten zien? Waar gaat je hart sneller van kloppen?
3: Ja, ik ben toch wel echt iemand die van de wijngaard houdt. Dat vind ik het mooiste. Om elk jaar weer het kunstje te doen om van niet soort van toch echt mooie druiven te telen. Dat vind ik het allermooiste om te laten zien. Mijn werk eigenlijk, ja.
2: En dan die zonnebloemen, waarom staan die er eigenlijk?
3: Dat is vorig jaar een beetje ontstaan. Het is een beetje ontstaan, zoals ik zeg. We hebben het planten van de wijngaard in 2 opgesplitst. Dus vorig jaar hadden we een stuk braak liggen. Wat we dit jaar wel hebben aangeplant met druivenstokken. En toen is het plan ontstaan om daar zonnebloemen in te zaaien. We konden ook het onkruid zijn gang laten gaan, maar daar hebben we niet voor gekozen. We hebben waarde aan het land toegevoegd. Het is wel goed voor de bodem. De zonnebloem maakt de bodem mooi los. Trekt nutriënten uit de grond die voor ons te veel in de bodem zaten. En het biedt natuurlijk meerwaarde, want het ziet er heel mooi uit. En mensen kunnen de zonnebloemen komen plukken.
1: Ja, want Bram, je was een paar weken geleden bij ons ook hier. Over je eerste.
3: Ja, het ook zonnebloemen mee, nu helaas niet.
1: Nee, maar toen was het echt. Het waren hele mooie zonnebloemen, want het was niet gewoon die standaard gele. Dat was van allerlei kleuren.
3: Inmiddels staan de standaard gele, die je overal ziet, die staan ook inmiddels in bloei. Dus die kunnen mensen ook komen plukken als je
2: wat
3: meer van klassiek houdt. Nou, van allerlei soorten. We hebben echt diep paars. Nee. Oranje.
2: Dat is het.
3: Noem het op. Ja, groen en blauw niet, maar...
2: En maak je daar ook nog zonnebloem dan olie van?
3: Nee, het zijn echt snijbloemen. Dus niet geschikt voor de olieproductie.
2: Nee.
1: Ja, maar ja, dat land wat je nu dus hebt ingericht voor die zonnebloemen... dat is uiteindelijk de bedoeling dat daar ook van die wijnranken komen.
3: Nee, dit hebben we specifiek als zonnebloemenpluktuin gehouden. Mm-hmm. Vorig jaar hadden we bijna 1,5 hectare met zonnebloemen. Ja, dat was natuurlijk een beetje te veel als pluktuin zijnde. Maar ja, dat staat nu bijna helemaal vol met wijngaard. Mm-hmm. En we hebben nog een heel klein stukje pluktuin.
1: Ja, hoe gaat het eigenlijk met je wijngaard? Ben je tevreden?
3: Nou ja, het is overal in het nieuws momenteel. Nederlandse wijnboeren zijn heel blij met het weer natuurlijk.
2: Lekker droog.
3: Ja, lekker droog, zonnig en warm. Waar andere boeren klagen dat het te droog is. En voor de gewassen is het voor de wijnbouw ideaal dit weer.
2: Boeren moeten eigenlijk overgaan naar wijn nu.
3: Ja, is een optie. Ja. Ja, je moet het wel leuk vinden, want er komt een hoop werk bij kijken. Het is heel anders dan een aardappel telen. Maar ik vind het mooiste wat er is, een druif telen. Dus ja, het is een hele andere sport. Maar ja, ik vind het mooiste wat er is.
1: Ja, nou heb je zo, dat vertelde je vorig jaar al, zo rond de 1500 en 2000 flessen kan je eruit halen. Daar wil je in groeien. Waar droom jij nou van?
3: Ik droom niet van enorme producties, massa's aan wijn.
1: Geen wijnhuis Noordpool?
3: Natuurlijk wel wijnhuis, maar niet een hele grote productie. We willen gewoon mooie wijnen maken. Nu, voor de komende jaren van de 2,5 hectare die we hebben aangeplant. En dan gaan we wel zien hoe ver we gaan groeien.
1: Ja, want ben je tevreden met de druif die je geplant hebt? Want daar heb je eigenlijk nu geen keuze meer in. Hè? Dit is het.
3: Dit is voor de komende 30, 40 jaar hoop ik. Dan ben ik ook al een beetje pensioengerechte leeftijd. Dus ja, je plant 1 keer aan eigenlijk. En daarmee moet je dan doen. Dus je moet vooraf goed onderzoeken welke rassen geschikt zijn. En natuurlijk wat voor wijn je zelf wil maken. Wat je zelf lekker vindt. Daar hebben we goed onderzoek naar gedaan. Ik ben echt wel content mee wat we geplant hebben. Daar kunnen we echt de komende, ik hoop 40 jaar wel mooie wijnen mee maken.
1: Heel goed. Nou, wil je meer weten over de proef- en plukdag van morgen of van volgende week? Of wil je aanmelden? Je moet je wel even aanmelden voor de rondleiding, hè, begrijp ik.
3: Ja, klopt. We zitten nu al bijna vol voor de 2 uur rondleiding. Dus mochten er nog veel meer aanmeldingen komen, dan lassen we gewoon nog een rondleiding in.
1: Heel goed.
3: Daarna is het lekkere wijnproeven.
1: Ja, en dus zonnebloemen plukken.
3: Ja.
1: Wijngoednoordpool.nl, daar kun je je op aanmelden. En wil je onze andere uittips nalezen, dat kan dan via visitflevoland.nl. Bram van Noord van Wijngoed Noordpool in Dronten, dank je wel. En fijn weekend.
3: Ja, gaat lukken, zeker.
4: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
5: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
1: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: 13 jaar geleden begon ze haar eigen dansschool in Almere. En nu is ze voor het eerst haar eigen pand aan het bouwen. Het is bijna af. Binnenkort gaat die open. Pris Dance Studio in Almere buiten.
4: En Priscilla Rijfs, die is hier. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, jij bent natuurlijk die Pris.
5: Ja, ja. Ja. Afkorting. Ja. Ja.
4: Je eigen pand na 13 jaar. Ja, dat is wel een moment om trots te zijn, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja, ik vind het wel heel spannend.
4: Ik ja.
5: Ben heel benieuwd hoe iedereen straks gaat reageren. Wat ze ervan vinden. Maar het voelt wel echt als een mijlpaal eigenlijk.
4: Want waarom droomde je er nou van? Want je huurt nu ergens een ruimte. Waarom droom je dan toch van een eigen pand?
5: Ik denk vooral het beginstadium. Dus dat je hem echt helemaal zelf kan ontwerpen. Zoals je een dansschool in je hoofd hebt. Het is toch ook wel stiekem heel fijn dat er geen huurbaas meer is. Maar dat ik gewoon echt met dit pand alles kan doen hoe ik het zelf voor ogen zie.
4: Mm-hmm.
5: Verbouwingen bijvoorbeeld. We zijn net bijna klaar, dus we wachten nog even met verbouwen. Maar dat zou je in de toekomst natuurlijk wel altijd kunnen doen. En dat geeft een stukje rust. Mm-hmm. En met oog op de toekomst is het toch ook wel heel erg fijn dat er een eigen pand staat.
3: Ja. Een eigen pand na 13 jaar, maar dat begint natuurlijk veel eerder. Wanneer stond je voor het eerst te dansen?
5: Mijn moeder nam me mee toen ik 4 jaar was naar mijn eerste dansles. Maar ik wilde niet, want mijn vriendinnetje wilde het ook niet. Dus ik dacht, nou, dan ga ik ook niet. En mijn moeder heeft zelf ook altijd gedanst. Dus die dacht, ah, jammer. Maar goed, na een tijdje dacht ik toch, nou, ik wil het nog wel een keer proberen. En eigenlijk ben ik toen nooit meer gestopt.
4: Ja, en dan word je danslerares.
5: Ja.
4: Ja, was dat nog een keuze? Of dat...
5: Ik rolde er eigenlijk een beetje via in het lesgeven vanaf mijn 16e. En na een aantal jaren lesgeven bij een andere dansschool, toen dacht ik, ik zou het wel erg leuk vinden, een eigen dansschool.
4: Ja.
3: Maar wat is dat dan eigenlijk, dat dansen? Waarom is dat zo leuk? Is het om je te uiten? Of is het, vind je het gewoon leuk om te bewegen?
5: Ik denk dat het al begint met muziek liefhebben. Ik hou heel erg van muziek. En ik denk iedereen die danst, ja, dat hetzelfde zo ervaart. Een stukje lichaamsbeweging. En op het moment eigenlijk dat je danst, vergeet je eigenlijk even alles eromheen. Het is echt een stukje uitlaatklep.
3: Ja. In mijn tijd was de dansschool was dat je de cha-cha-cha deed en
5: ja.
3: Zo. Echt.
4: Ja? Heb jij je brons gehaald, Ron?
3: Huh?
4: Heb jij je brons gehaald?
3: Nee, joh, dat was maar heel even. Toen dacht ik. Maar was dat, ben jij ook zo begonnen of was dat?
5: Nee. Dat was denk ik een beetje voor mijn tijd. Dat er nog een beetje bij hoorde.
3: Mm-hmm.
5: Ik ben eigenlijk al meteen begonnen met de dansstijlen die je nu meer ziet. Showdance vooral, maar ook modern, streetdance, dancehall. Natuurlijk het hele TikTok, wat dan daarna weer later is gekomen. Maar echt stijldansen, nee, dat heb ik eigenlijk ook echt nog nooit zelf gedaan. Ik zou het wel leuk vinden om het een keer te doen.
4: Ja, dan gebruik je lichaam net weer even anders. Wat je zegt dus, ja, je gaat met al die stromingen natuurlijk mee. Want streetdance, urban, maar zelfs peuterdansen.
5: Ja, ja.
4: En dan nu TikTok. Moet je keuzes maken met wat je aanbiedt als je een dansschool hebt?
5: Ja, je moet wel keuzes maken, omdat wij hebben 3 zalen. We hadden al 3 zalen in ons vorige pand. En ik heb ervoor gekozen om in dit pand ook 3 zalen te gaan maken. Dus dan moet je wel gaan kiezen natuurlijk welke dansstijlen je gaat aanbieden. Maar we proberen wel zo veelzijdig mogelijk aan te bieden. Dus het gaat wel echt van het een naar het ander.
3: En kun je ook alles? Want als er weer wat nieuws komt, dan moet jij dat meteen leren.
5: En je
3: natuurlijk
5: moet wel een beetje bijblijven hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu zelf 33. En ik begin toch wel soms te denken, laat ik alsjeblieft even op TikTok kijken. Want anders dan weet ik straks niet meer wat we moeten doen.
4: Ja,
5: ja. Nee, dat is wel een beetje van nu.
4: Maar toch denk ik, als je die TikTok, dat is echt heel kort. Dat is maar 30 seconden of een paar moves eigenlijk. Ja, ik beweeg met mijn arm, maar ik kan dat helemaal niet. Maar goed, denk ik, dan kan je daarmee een dansles vullen met die TikTok dansjes.
5: Ja, er zijn er zoveel. Oh, ja? Ja, je kan door blijven scrollen op TikTok. Maar dat is wel natuurlijk één tak van de dansschool. Want we blijven ook nog wel echt een beetje bij de basis. En dat is ballet, modern, technieklessen. We proberen daar de dansers ook nog wel echt in aanraking mee te laten komen. Zodat ze ook die kant kennen.
3: Hoe is het eigenlijk om ondernemer te zijn in de danswereld? Is dat een dikke boterham of is dat zwoegen?
5: Het is wel zwoegen. een dikke boterham. Nou, heel dik is hij niet. Maar ik kan hem wel opeten in ieder geval. Ik ben natuurlijk heel jong begonnen. Ik was 18 dat ik begon in een buurthuisje. Met één dagje lesgeven. En eigenlijk ben ik er gewoon zo ingerold, ook in het ondernemen. Want ja, ik heb er geen opleiding voor gedaan over hoe ik een eigen dansschool moest gaan runnen. Ik heb een beetje mazzel gehad door de jaren heen. Maar ik heb vooral geprobeerd overal mijn gezicht te laten zien. Mm. Dus eigenlijk alles wat er in Almere was aan evenementen, daar stuurde ik gewoon een berichtje naar. Of ik was gewoon langs gegaan om te vragen of we een optreden mochten geven. En zo heb ik een beetje geprobeerd om naamsbekendheid te krijgen. En eigenlijk het ondernemen, ja, dat is er een beetje vanzelf ingekropen. En hoe meer ik daarmee in aanraking kwam, hoe leuker ik het ook begon te vinden.
4: Ja, want je klopt dan aan bij de bank. Want je hebt dus een heel pand gebouwd. Ja. Ja, die moet dan wel zeggen, ja, daar vertrouwen wij wel op. Dat het een succes wordt. Het lijkt me een heel spannende periode.
5: Ik vond het heel eng om de bank binnen te stappen. Omdat ik echt geen idee had of het überhaupt een mogelijkheid was. Ik moet ook zeggen, ik heb daarin zo een fijn contactpersoon gehad die mij echt heeft geholpen. En ik denk dat je, zo iemand heb je ook wel echt nodig. En die
4: van
5: ook een beetje
4: zelf,
5: van de bank zelf. En ook iemand die een beetje in je droom gelooft. Mm-hmm. En zij heeft me wel echt geholpen om dit voor elkaar te kunnen krijgen.
3: Was het lullen als brugman of ging het toch wel snel?
5: Ja, ik praat graag over de dans. Dus dat viel op zich wel mee. En ze kende ook de plek, ze kende ook het bouwterrein. Dus ze was er wel bekend mee. Ze was ook bekend met de dansschool. Dus ja, ze had dat er ook een positief gevoel bij.
4: Ja, gelukkig. Want er komt hij nog meer buiten. Op de striptekenaar wordt dan nu volop gebouwd. Wanneer moet hij open gaan?
5: 15 augustus is de opening.
4: Oh, en zit je er goed dicht tegenaan? Wordt het nog spannend? Of?
5: Nee, we gaan het wel halen.
4: Ja?
5: Misschien niet alles.
4: Nee.
5: Maar het allerbelangrijkste zijn de danszalen en een mooie ontvangstruimte. En die zijn zo goed als af.
4: Dus en dat de toiletten doortrekken.
5: Toiletten is ook fijn. Ja, nee, die doen het ook. We hebben water. We hebben verwarming. We hebben airco.
3: Want je zegt want je doet het niet alleen.
5: Nee, ik heb sowieso een team om me heen die afgelopen tijd hard geholpen heeft. Met het bouwen natuurlijk. Maar we zijn ook met een groot docententeam. Dus we gaan het wel echt samen doen, ja.
3: En ik zie ook allemaal, je hebt ook wat foto's meegenomen. Ik zal even omschrijven. Dan zie je al echt jullie dansers op het podium en zo.
4: Ja. En dit zijn soort cheerleaders.
3: Jullie maken ook shows. Zijn jullie op tv te zien en dat soort dingen?
5: Ja, we doen mee aan wedstrijden door heel Nederland. Het hele seizoen. We doen een grote eindshow in de Kunstlinie. En ja, zoals ik eigenlijk ooit begon, daar probeerde ik me nog wel aan vast te houden. Door gewoon lekker op veel plekken in Almere onszelf te laten zien. En ook weer andere kinderen kennis te laten maken met dansen. Want het is natuurlijk niet alleen dat hele TikTok en zo wat je nu ziet. Er zit zoveel meer achter. Er zijn zoveel meisjes, maar ook jongens met grote dromen in de danswereld. En dat vind ik vooral heel erg leuk om te zien. En belangrijk dat zij een plek hebben waar ze kunnen gaan starten en zich verder kunnen ontwikkelen eigenlijk.
4: Ja, de domme vraag natuurlijk, wordt er ook gedanst op dat openingsfeest?
5: Ja, natuurlijk wordt er gedanst. Ja, nee, zeker. Er worden workshops gegeven. Er is buiten van alles te doen. Er komt een DJ draaien. Dus we gaan er wel echt een groot feest van maken. Want na zoveel maanden zwoegen is het ook wel tijd om het even goed te gaan vieren.
4: Nou, goed. Wat mooi om te horen dat je droom is uitgekomen eigenlijk.
5: Ja,
4: hè?
5: Ja.
4: De deur moet nog open, maar het gaat helemaal goed komen, denk ik.
5: Ja, ik raad het heel veel jonge mensen, het is geen leeftijd aan gebonden, aan om echt soms gewoon stappen te durven zetten en verder te kijken. Want het is echt heel erg leuk.
4: Heel goed. Priscilla Rijs van Pris Dance Studio in Almere. Dank je wel.
5: Ja,
4: en heel veel plezier.
5: Ja, hartstikke bedankt.
2: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja.
2: Ja? Vera uit Almere is 23 en klaar om de wereld te veroveren. Zij heeft de opleiding tot interieurstylist afgerond en kan eigenlijk alles aan.
1: Ja, en dan wordt ze ziek. Vera blijkt kanker te hebben en haar hele leven staat op zijn kop. Ja, over hoe het is om op jonge leeftijd kanker te krijgen, schreef zij een boek. Ja, Mijn kankerverhaal over kale koppen, incasseren en de keiharde waarheid op je 23ste. En Vera die is bij ons hier. Vera de Jong, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Inmiddels 28.
3: Ja, ja.
1: Het begon allemaal in 21 met een heese stem. Hè? Vertel, wat overkwam je?
3: Het begon allemaal heel onschuldig, maar met een heese stem na een verjaardag 's avonds gehad te hebben. Denkende, misschien in de kou gestaan, kou gevat. Misschien een beetje grieperig, maar uiteindelijk werd het eigenlijk van kwaad tot erger. En dat begon heel onschuldig nog steeds met rugklachten, een beetje verkouden, een beetje hoesten. En dat werd eigenlijk steeds erger. Even kort samengevat, uiteindelijk kreeg ik benauwdheid. Kon ik niet meer plat slapen, moest ik rechtop zitten. Ik kreeg op een gegeven moment een bult in mijn hals, daar werd ik mee wakker. Ja, ten grootte van een 2 euro munt ongeveer, kun je het een beetje inbeelden. En toen heb ik echt wel aan de bel getrokken van joh, dit is foute boel, dit is niet goed.
1: Ja, want je denkt eerst nog een griepje,
3: ja,
1: gaat wel weer weg.
3: Ja, het heeft echt wel een paar maanden geduurd, totdat ik echt wel de huisarts gebeld heb. Dus een beetje eigenwijs misschien. Ja.
1: Maar dan ben je 23, neemt die dokter je dan meteen serieus?
3: Op zich wel. Wel toen ik dit bult in mijn hals had. Toen was het wel van probeer nog maar wel even 2 weken of een week aan te kijken hoe dit verder loopt. Of het echt erger wordt of niet. Maar dat werd dus wel erger, want ik werd 's nachts betrapt door mijn moeder dat ik recht op de bank zat, dat ik niet kon slapen. En dat ik toen eigenlijk zei van ik kan niet slapen, want ik kan niet meer plat liggen, want dan krijg ik geen lucht. En toen gingen echt wel alle alarmbellen af. En,
2: ook bij die dokter? Bellen.
3: Ja, uiteindelijk wel. Ja, want ik had eerst een waarnemend huisarts, omdat het in de coronaperiode was. En die zei dus van kijk het even aan. En daarna ging ik bij mijn eigen huisarts en die zei wel van joh, dit is echt foute boel, ik ga je nu doorsturen.
1: Ja, en dan kom je echt in een rollercoaster terecht, hè?
3: Ja.
1: Dan blijkt je kanker te hebben, dan moet je allerlei behandelingen krijgen. Hoe voorkom je nou dat je niet knettergek wordt van allerlei gedachten die je dan krijgt?
3: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid zit. De nuchtere zelf, daarom ook de keiharde titel van het boek. Ik denk dat je op een gegeven moment... We hebben eigenlijk een dag gehad dat we echt moesten huilen en even samen met de familie waren. En daarna ging heel snel die knop om van oké, we kunnen dit bestrijden, we kunnen beter worden, dus daar gaan we gewoon voor. Dus er gaat eigenlijk heel snel al een knop om naar overlevingsstand.
2: Wat voor kanker had je eigenlijk dan?
3: Lymfklierkanker.
2: Ach.
3: Ja.
1: Ja, maar je hebt in je hele lichaam lymfklieren zitten.
3: Ja, klopt. Ja. Het zat bij mij hier, bij mijn borstkas. En dat noem je dan het mediastinum. Ja, het is een beetje een moeilijk woord. Maar dat zit bij je longen in de buurt. Maar het zit dus niet in je longen. Het zit er echt tussen. En daar zat een, ongeveer zo groot, net als je vuist, zeg maar. Ze zeiden 9 bij 4 centimeter ongeveer. En dat beknelde dus mijn luchtpijp. En mijn luchtpijp, er staat ook een foto in het boek ervan, van de CT-scan. Daar zie je echt dat die zo erg wordt dichtgeknepen dat het nog maar 15% was waar lucht uitkwam. Mm-hmm. En dat was echt, daar kwam ook de noodzaak vandaan.
2: Hoe ging het persoonlijk met

0: hoe is dat tot stand gekomen? Dacht je al tijdens je ziekteproces, hier ga ik over schrijven?
1: Niet zozeer dat het een boek zou worden. Ik heb wel tijdens mijn ziekteproces had ik een blog bijgehouden, een online blog. En dat wilde ik eigenlijk online zetten voor familie en vrienden. Zodat zij eigenlijk een soort dagboek van mij konden meelezen hoe het met me ging. En uiteindelijk kreeg ik daar heel veel positieve reacties op. Van joh, je schrijft lekker, het leest lekker weg. En daar moet je wat mee doen. Ja. En uiteindelijk, ik denk nu een jaar geleden, heb ik eigenlijk altijd zitten knutselen en frummelen. Van joh, ik wil daar eigenlijk een boek van hebben voor thuis. En toen dacht ik, ja, waarom trek ik eigenlijk niet stout schoenen aan en stuur ik het gewoon op. En dan zie ik wel of iemand dat interessant genoeg vindt.
0: Ja, want hoe eerlijk ben je geweest in die blog, zei je?
1: Heel eerlijk,
0: ja.
1: Ja.
2: Kun je een voorbeeld noemen van wat je dan schreef?
1: Eigenlijk heel simpel van hoe de week ging. Over dat ik naar het ziekenhuis moest en wat ik daar dan ging doen. En over de behandelingen, maar ook wel hele harde waarheden. Ook wel over dat je op een gegeven moment krijg je een dipdag. En dan beland je echt in een zwart gat eigenlijk. En dat is heel lastig om die dag dan door te komen. En eigenlijk wil je de hele dag dan in bed liggen. En heb je eigenlijk gewoon een grijze wolk. Mm-hmm. Maar dat staat er ook in. Ja, er staan ook leuke dingen en lieve dingen in, maar ook wel echt de keiharde waarheid staat er ook in.
0: Nou zei je van de toekomst valt een beetje weg en daar ben je dan niet zo mee bezig. Maar er zijn natuurlijk wel vragen van doktoren die dan komen die wel weer naar de toekomst verwijzen. Want je bent nog heel erg jong. Ja. Je krijgt allerlei behandelingen die misschien een enorme impact op je lichaam gaan hebben, ook voor de toekomst.
1: Ja.
0: Waar werd je mee geconfronteerd?
1: Ik denk vooral de dingen die je op dat moment niet kan meemaken. Dus verjaardagen, feestjes. Ja, je vrienden gaan allemaal leuke dingen doen. En dan kan je niet mee. Maar ook, met mijn zus ging verhuizen. De hele familie ging lekker helpen met klussen. En doen. Ja, ik kon daar niet bij helpen. Dat vond ik altijd wel heel vervelend. Maar achteraf ook wel op lange termijn wat je er voor last van hebt als jonge vrouw. En je vruchtbaarheid. Maar ook hoe moet het straks als ik een huis ga kopen? Hoe zit het met mijn levensverzekering? Al dat soort problemen, dat blijft. En dat gaat nog meer komen, denk ik.
2: Voor wie is dit boek eigenlijk?
1: In eerste instantie was het idee voor mezelf. Maar ik vond het te mooi en te... ik wilde eigenlijk gewoon iets moois doen met wat ik heb meegemaakt. Ik wilde het eigenlijk omzetten in iets positiefs. En daarom heb ik het uiteindelijk voor gekozen om het uit te brengen. Omdat ik juist die jongeren en juist die lotgenoten wil steunen en helpen en hoop wil bieden. En dat ook als je het leest, dat je de herkenning erin vindt.
0: Ja. Wat heeft die periode je eigenlijk geleerd? Want dat zeggen mensen tegenwoordig. De tegenslag, daar leer je van.
1: Ja, eigenlijk heel cliché dat je echt moet genieten van het leven. Ja, het is misschien een cliché, maar het is echt wel echt waar. Ja, je moet gewoon elke dag genieten. En geniet van ook de kleine dingen. En van je familie, je vrienden. Koester dat ook. En wees blij met wat je hebt.
0: Ja. Nu ben je 28.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met je?
1: Het gaat nu heel goed. Eigenlijk, ja, het gaat heel goed. Ik werk fulltime, ik heb een appartementje, 2 hele lieve kittens, dus dat gaat goed.
2: Ben je genezen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben nu 4 jaar ben ik genezen, dat is nu 4 jaar geleden. Ik heb nog wel jaarlijks controle en dat gaat tot nu toe elke keer goed. Maar er blijven natuurlijk wel kleine kanttekeningen, zoals mijn geheugen laat me af en toe nog in de steek, met concentratie, maar ook met dingen vergeten. Vermoeidheid ook wel. Dat mijn hoofd soms helemaal vol zit. En dat ik dan even tot mezelf weer moet komen. Maar in principe, verder voel ik me goed.
0: Ja, nou, iedereen kan jouw verhaal nu lezen.
1: Ja.
0: Mijn kankerverhaal dus.
1: Ja.
0: Over kale koppen, incasseren en de keiharde waarheid op je 23ste. Van Vera de Jong. Nu te bestellen in de boekwinkel. Vera, dank je wel.
1: Dank jullie wel.
0: En bedankt voor je openhartigheid.
1: Yes, dank je wel.
3: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over 2 jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik bid iedere nacht voordat ik ga slapen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hij maakt een scherp tiep, tiep. Beetje ijs, alsof hij ijs roept.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat was geweldig.
0: Dit is Flevoland.
4: We hebben ook al in Australië met een camper rondgereden en in Afrika en in Amerika.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
7: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
6: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
8: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
9: World Cup? No, I never spoke to him.
10: Mr. President.
6: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zin in een vleugje theater en muziek deze zomer? Luister deze week naar Herberg aan Zee met Mariska van Kolk en Marco Verhagen. Verwacht sprankelende gesprekken, persoonlijke verhalen en een flinke dosis entertainment. Herberg aan Zee. Deze week, elke werkdag van 11 tot 2 uur bij Omroep Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
2: Vanavond bij mij.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio. Who says I can't get stoned?

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met brede opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang nog rond 19 of 20 graden. En vannacht kan het in die opklaringen aardig gaan afkoelen en uiteindelijk minimale waarde van zo'n 12 of 13 graden. Morgen stijgt de temperatuur dan wel weer aardig snel naar uiteindelijk maxima van zo'n 23 of 24 graden. De zon schijnt erbij flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is het nog ietsje warmer, dan kan het zelfs 26 graden worden en ook die dag is het gewoon droog.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dus de komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote Meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.